De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 24. Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, zo hoort het. Eer uw vader en uw moeder. Zo luidt het eerste gebod, waaraan een belofte is verbonden, opdat het u goed mag gaan en u lang mag leven op aarde. En u, vaders, verbitter uw kinderen niet, maar voed ze op met christelijke tucht en vermaning. Slaven, wees gehoorzaam aan je aardse heren met eerbied en ontzag, in eenvoud van hart, alsof je gehoorzaam was aan Christus. Niet als ogendienaren om mensen te behagen, maar als slaven van Christus, die Gods wil van harte volbrengen en welgemoed hun werk doen, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen, wetend dat ieder het goede dat hij gedaan heeft van de Heer zal terug ontvangen, of hij nu een slaaf is of een vrij man. En u, heren, behandel hen op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege in het besef dat zij dezelfde Heer in de hemel hebben als u en dat hij geen aanzien des persoons kent. Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een panzer om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat wil zeggen het woord van God. Bid en smeek in de geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. En bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open, om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is. Opdat ook u te weten komt hoe ik het maak, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles vertellen. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u hoort hoe het met ons gaat en hij uw hart vertroosten kan. Mogen God de Vader en de Heer Jezus Christus de broeders vrede geven, liefde en geloof. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben in onvergankelijkheid.

De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 30. Van Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi met hun leiders en diakens. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijdschap zeg ik mijn gebed, vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Ik ben er zeker van dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het spreekt trouwens vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die, tijdens mijn gevangenschap en bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie, in de genade deelt die mij gegeven wordt. God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus. En dit is mijn bede, dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus, vol van de vrucht van de gerechtigheid die komt van Jezus Christus tot lof en eer van God. Ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is juist veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. Zo is het in heel het praetorium en voor alle anderen duidelijk geworden dat ik mijn boeien draag ter wille van Christus. En dat de meeste van mijn broeders uit mijn gevangenschap kracht hebben geput om, in vertrouwen op de Heer en met meer durf dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen. Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken Christus met goede bedoelingen. Die doen het uit liefde, in de overtuiging dat ik sta voor de verdediging van het evangelie. De anderen verkondigen Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren. Wat dan nog? In elk geval wordt Christus verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal me ook blijven verheugen, want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus. Het is mijn stellige verwachting en mijn hoop dat ik in niets beschaamd zal staan, maar dat in de volle openbaarheid, zoals altijd, ook nu Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam, of ik nu levend ben of dood. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar als blijven leven betekent dat ik vruchtbaar kan werken, dan zou ik niet weten wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik heb het verlangen heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven. En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde. Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben. Maar u moet wel een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of, als ik ver van u af ben, over u horen, dat u vaststaat in één geest en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie, zonder dat u zich ook maar in het minst door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een teken van ondergang en voor u een teken van redding, en wel van Gods wegen. Want u is de genade omwille van Christus verleend, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. U hebt dezelfde strijd te leveren die ik voor uw ogen geleverd heb en die ik, zoals u weet, nog steeds lever.

De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 30. Als dus vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. Die gezindheid moet onder u heersen, die ook in Christus Jezus was. Hij die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaamd tot de dood aan een kruis. Daarom ook heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. De Heer, dat is Jezus Christus. Daarom, geliefde, omdat u altijd naar mij geluisterd hebt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nog veel meer nu ik afwezig ben, bewerk uw redding met eerbied en ontzag. God immers brengt in u zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken. Doe alles zonder morren of tegenspreken, zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een slinks en ontaard geslacht, waarin u schittert als sterren in het heelal. Houd vast aan het woord dat leven geeft. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn omdat ik niet tevergeefs heb gelopen en niet voor niets heb gezocht. Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog ben ik verheugd en wens ik u allen geluk. En u moet even goed verheugd zijn en delen in mijn vreugde. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Het zal mij goed doen te horen hoe het met u gaat. Ik heb niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen. Want alle zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Maar hij heeft, zoals u weet, zijn trouw bewezen, want samen met mij heeft hij, als een kind naast zijn vader, de zaak van het evangelie gediend. Hem hoop ik dus te sturen, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan. Maar ik vertrouw op de Heer, dat ik spoedig ook zelf zal komen. Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezante en uw helper in mijn nood, naar u toe te sturen. Hij heeft namelijk heimwee naar u allen en hij lijdt eronder dat u van zijn ziekte gehoord hebt. Hij is inderdaad doodziek geweest. Maar God heeft medelijden met hem gehad en niet alleen met hem, maar ook met mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben. Daarom stuur ik hem haastig terug, omdat u verheugd zult zijn hem weer terug te zien en ik van zorgen bevrijd ben. Verwelkom hem dus hartelijk in de Heer. Mannen als hij moet u in ere houden, omdat hij voor het werk van Christus de dood nabij is geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen waar u in gebreken moest blijven.

De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21. Ten slotte, broeders en zusters, verheug u in de Heer. U nogmaals hetzelfde schrijven is voor mij een kleine moeite en u geeft het zekerheid. Pas op voor de honden, pas op voor de saboteurs, pas op voor de versnedenen. Want wij zijn de besnedenen, wij die God aanbidden in de geest, onze roem zoeken in Christus Jezus en niet op onszelf vertrouwen, hoewel ik met recht en reden op mezelf zou kunnen vertrouwen. Als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen, dan ik zeker. Ik ben besneden op de achtste dag, ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren en getogen Hebreër, naar de wet ben ik een Farizeer. Wat mijn ijver aangaat, een vervolger van de kerk, en wat betreft gerechtigheid op grond van de wet, ben ik volmaakt. Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood, om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben, maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen.

moeilijkheden. U weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, bij mijn vertrek uit Macedonië, heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe. Al in Thessalonica hebt u mij tot 2 maal toegestuurd wat ik nodig had. Niet dat het mij om uw giften te doen is, het is mij erom te doen dat het tegoed op uw rekening toeneemt. Al wat mij toekwam, heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epafroditus, die mij uw gave heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God. En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien, door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, en alle heiligen hier groeten u, vooral die van het huis van de keizer. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest.

Colossenzen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 29. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timotheus. Aan de heiligen van Colosse, onze broeders in het geloof en in Christus. Genade voor u en vrede vanwege God, onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij voor u bidden. Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u is weggelegd in de hemel.

U hebt daarvan gehoord toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te groeien. Evenals bij u, sinds de dag dat u gehoord hebt van Gods genade en haar hebt leren kennen in haar waarheid. Zo hebt u het geleerd van Epafras, onze geliefde medewerker, die een trouwe dienaar is van Christus in onze plaats. Van hem hebben wij uw liefde in de geest vernomen. Vanaf de dag waarop wij dit hebben gehoord, blijven wij dan ook onophoudelijk voor u bidden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat u zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en hem in alles behaagt, zodat u op allerlei gebied vrucht draagt door goede werken en groeit in de waarachtige kennis van God. Mogen u door zijn heerlijke kracht gesterkt worden om alles uit te houden en alles te verdragen. Zeg met vreugde dank aan de Vader, die u in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam, dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft heel de volheid willen wonen, om door hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en op de aarde door hem te verzoenen. Ook u was vroeger van God vervreemd en hem vijandig gezind door uw slechte daden. Maar nu heeft God u met zich verzoend in Christus' sterfelijk lichaam door de dood. Want hij wil dat u als heilige mensen voor hem zult verschijnen, smetteloos en onberispelijk. Maar dan moet u wel vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan heel de schepping onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de taak die mij door God is gegeven, met het oog op u, om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid. Om het geheim te verkondigen dat verborgen was, van alle eeuwigheid en alle generaties af, maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken. En het luidt: Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u. Hem verkondigen wij, wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten, met alle wijsheid die ons gegeven is, om iedereen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen. Daarvoor span ik mij in, zwoeg ik met zijn kracht die machtig in mij werkt.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. We bidden vandaag zeer speciaal voor de slachtoffers van het ongeval in Buggenhout. Voor de 2 kinderen en de 2 volwassenen die overleden zijn. En voor de 5 kinderen in kritieke toestand. Laten we samen bidden voor hen, voor hun familie, voor de nabestaanden van de overledenen en voor allen die van dichtbij hier geraakt zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de 3e dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

En we lezen nog, beste luisteraars, uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. O waarheid, o doornig leven, om overwinnend door jou heen te gaan, is het noodzakelijk om op u te leunen, o Christus, om altijd dicht bij u te zijn. Ik zou niet weten hoe ik zonder u zou kunnen lijden, o Christus. Uit mijzelf zou ik niet in staat zijn om tegenslagen te trotseren. Alleen zou ik niet de moed hebben om uit uw beker te drinken. Maar u, Heer, bent altijd met mij. En u leidt mij over geheimvolle wegen. Mijn hart zal niet rusten van zijn inspanningen en strijd, totdat u zelf mij van het slagveld roept. Ik zal voor u staan, niet om een beloning te ontvangen, maar om voor eeuwig in vrede in u te verzinken. Beste luisteraars, wij hebben samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Zeer speciaal voor de zielenrust van de twee kinderen en de twee volwassenen die deze ochtend in een ongeval in Buggenhout zijn overleden. En ook zeer speciaal voor de zwaargewonden. Voor de ouders die hun kind zijn verloren vandaag. Voor alle anderen die iemand hebben verloren vandaag. Voor steun, kracht en moed hebben we gebeden. Voor de gewonde kinderen en hun familie. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En we horen het lied, beste luisteraars. In Paradisum, daar zingt men: mogen de engelen je naar het paradijs leiden. Mogen de martelaren je bij je aankomst verwelkomen en je naar de heilige stad Jeruzalem leiden. Mogen de engelenkoren je verwelkomen en mogen je, samen met Lazarus, die eens arm was, eeuwige rust vinden.

beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder uit Klein worden om lief te hebben, het leven van de heilige Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Gisteren zijn we geëindigd op het moment dat Jeanne in Rennes is voor een bedeltocht. Terwijl ze daar is, krijgt ze een brief van Marie Jamais. Herinner u, Marie Jamais is de jonge vrouw die tot overste van de groep vrouwen benoemd is, niet door de groep zelf gekozen, maar door Abbé Le Pailleur. Brief van Marie Jamais. Saint-Servant, 26 januari 1846. Mijn beste kind, bij het lezen van je brief heb ik de goddelijke voorzienigheid meermaals gedankt. Hoe goed is God dat hij een arm meisje als jij bent zo'n goed onthaal bereidt. Met veel vreugde vernam ik dat een goede dame je edelmoedig en gastvrij opgenomen heeft. Wil haar alstublieft onze dank overbrengen en zeg haar dat wij God zullen vragen haar te zegenen. Denk er in ieder geval aan, mijn kind, haar geen last te bezorgen, haar zo weinig mogelijk te storen en geen misbruik te maken van de goedheid van deze zo buitengewoon vriendelijke dame. Met evenveel vreugde las ik over de goede ontvangst die je te beurt viel bij de heer prefect, over de zegen van de bisschop, over de hulp die monsieur Chevremont je verleent. Dat je overal zo goed onthaald wordt en dat invloedrijke dames je de eer aandoen bij hen aan tafel genodigd te worden. Mijn kind, ik raad je aan je heel dankbaar te tonen en in alle omstandigheden uiterst beleefd en bescheiden te zijn. Wees op je hoede en koester geen enkel gevoel van eigenliefde. Bedenk dat het niet om jouw persoon gaat, maar dat God dit alles toelaat voor het welzijn van de armen. Houd steeds voor ogen wat je bent. Arm, zwak, ellendig en tot geen enkel goed in staat. Ik ben ook tevreden, mijn kind, dat je de armen van Rennes zo'n goed hart toedraagt. Uit de beschrijving die je geeft lijkt het me dat ze grotendeels aan hun lot overgelaten zijn. Dit verscheurt ook mijn hart. Het zou, zoals je schrijft, ongetwijfeld goed zijn als ze een huis hadden als het onze. Je verlangens zijn uitstekend, maar de zaak is niet eenvoudig. Moesten we alleen toegewijde meisjes nodig hebben, dan zouden we er wel enkele kunnen afstaan. Maar vergeet niet dat de oprichting van iets dergelijks slechts mogelijk is met de toestemming van de prefect en misschien ook van de burgemeester, en dat de medewerking van vele anderen onontbeerlijk is. En dat alles is ver van gemakkelijk. Het is alleen gemakkelijk en mogelijk voor God. Mijn kind, ik beveel je nog eens aan, nederig, ingetogen, bescheiden en voorzichtig te zijn. Wij bidden God en zijn heilige moeder dat deze genade je gegeven zal worden. Ga door met bedelen, maar wees niet opdringerig. Je gezellinnen zijn gezond. Onze goede vader stelt het wel en bidt voor je. Vergeet hem niet in je gebeden. Ik ben beter en doe weer mijn gewone bezigheden. Ik vraag je ons, door de vriendelijke bemiddeling van mademoiselle Morel, verder nieuws te schrijven. We hopen de brief zaterdag of zondag te ontvangen. Monsieur Diot, vicaris van Saint-Servant, komt volgende week in Rennes en zal je het antwoord brengen. Indien mogelijk laten we je nog weten welke dag en hoe laat hij komt, zodat hij je kan zien. Ik vraag je nog eens mademoiselle Morel van harte te danken. Mijn kind, ik omhels je hartelijk in de Heer. Door Maria. Je moeder, Marie Jamais. Uit deze brief blijkt duidelijk de invloed van Abbé Le Pailleur. Het is moeilijk aan te nemen dat Marie Jamais zich op zo'n neerbuigende toon tot Jeanne zou hebben gericht. Hoofdstuk 16. De Stichting te Rennes, 1846.
Jeanne was op 19 januari in Rennes aangekomen met het doel te gaan bedelen voor Saint-Servan. Uit de brief van Marie Jamais van 26 januari blijkt dat Jeanne haar reeds gewezen had op de noodzaak in Rennes een huis te stichten. Op 14 februari vernemen we, weer via Marie Jamais, dat Jeanne zowel bedelde voor Saint-Servan als een stichting voorbereidde in Rennes. Ze werd door monseigneur Brosset Saint-Marc vriendelijk ontvangen en had reeds toestemming gekregen van de prefect en de burgemeester. Op 28 februari voegde Marie Jamais zich bij haar om met het nieuwe huis te beginnen. Jeanne had reeds een grote kamer met een aangrenzende kleine ruimte gehuurd. Jeanne en Marie installeerden zich daar samen met een arme, zieke en blinde vrouw, zoals in Saint-Servan. Al spoedig hadden ze 10 huisgenoten die zich bij juffrouw Marie en juffrouw Jeanne, zoals ze genoemd werden, heel gelukkig voelden. Ze kregen een vriendelijke en vindingrijke helper in de persoon van monsieur Varango, directeur van de optische telegraaf te Rennes. Dit communicatiemiddel dat, zoals we reeds zagen, sedert 1832 in gebruik was, kon alleen bij helder weer gebruikt worden en zal daarom maar zelden dienst gedaan hebben. Daardoor beschikte de directeur over veel vrije tijd, die hij besteedde aan zijn hobby, het maken van meubels. Hij had de zusters in Saint-Servan gekend en kwam hen opzoeken. Toen hij zag hoe armelijk hun huisraad was, maakte hij een bed voor hen. Wat later kwam hij terug en zag dat ze weer op de grond sliepen, omdat ze hun bed aan een bejaarde gegeven hadden. Hij maakte een nieuw bed en eiste dat ze het zelf zouden gebruiken. Op 3 maart publiceerde de Auxiliaire Breton een nieuwe mededeling van Jeanne. Ze geeft daarin verslag van haar bedeltochten over de afgelopen maand. 1800 francs en een hoeveelheid kleding en meubilair. Dit zou dienen voor het tehuis in Rennes. Deze mededeling werd op 14 maart overgenomen door de publicataire de Côte du Nord, te Saint-Brieuc, en door enkele bladen te Dinan. Ook daar was er belangstelling voor Jeanne. Maar hun onderkomen werd te klein. Biddend gingen de twee zusters op zoek naar een grotere woning, doch tevergeefs. Ze namen nu hun toevlucht tot Sint-Jozef, die in het gebed van de zusterkens der armen steeds meer plaats zou krijgen. Op 19 maart, zijn feestdag, bad Marie Jamais in de kerk van alle heiligen. Misschien herinnerde zij de voedstervader van Jezus aan de stal van Bethlehem en het huis van Nazareth. Onverwacht komt iemand haar vragen: hebt u een huis gevonden? Nog niet. Ik heb iets voor u. Ze gingen kijken. Het huis lag in een buitenwijk van de Madeleine in dezelfde parochie en kon 40 à 50 mensen herbergen. Een paviljoen zou als kapel kunnen dienen. Op 25 maart werd met toestemming van Saint-Servan het contract getekend en nog dezelfde dag werd het huis betrokken. Soldaten hielpen bij het verhuizen van het meubilair en het overbrengen van de oude vrouwen. Het aantal inwoners groeide aan. Op 31 maart meldde de Auxiliaire Breton dat Jeanne, dankzij haar onvermoeibare ijver tijdens haar bedeltochten, voldoende meubilair had ingezameld om 16 armen te kunnen opnemen. Op 11 april publiceerde dezelfde krant een zeer welwillend opgestelde vergunning waarin de burgemeester Jeanne toestemming gaf om in Rennes te blijven bedelen. Men kon er lezen: het gesticht gedijt. Jeanne Jucon vervult met dezelfde ijver haar opdracht tot naastenliefde. Ze zet zich onvermoeibaar en met algehele zelfverloochening in, heeft geen andere middelen dan haar vertrouwen in de voorzienigheid. 2 kranten van Dinan zullen deze tekst op 16 en 19 april overnemen. Rond deze tijd werden er 2 bedelaressen opgenomen die sinds lang de gewoonte hadden zich geknield neer te zetten op de treden voor een kerk. Goede zielen noemden hen het geloof en de hoop. Goede zielen noemden hen het geloof en de hoop.
Voor wie hen beter kenden, waren ze de zuiplappen. Na langdurig verzet lieten ze zich tenslotte in het gesticht opnemen. In korte tijd veranderden ze totaal. Zo was er ook de overbekende Jean Dada, wier gedrag in heel Rennes onderwerp van gesprek was. Ze kwam bij de zusters en werd een ander mens. Om al deze mensen te voeden en te verzorgen waren er handen nodig. Jeanne had haar taak als bedelares en de jonge algemene overste Marie kon niet alles alleen doen. In april kwamen er 4 jonge zusters van Saint-Servant, onder wie Françoise Trévely, die Jeanne direct vertrouwd maakte met het bedelen. Het dienstmeisje van mademoiselle Morel, bij wie Jeanne na haar aankomst te Rennes logeerde, meldde zich als postulante. Jeanne had veel indruk op haar gemaakt en nu kwam ze zich ten dienste stellen van de armen. Op 9 mei werd de jeugdige Eulalie Jamais tot overste van de nieuwe communiteit benoemd. Haar zuster, die nu haar handen weer vrij kreeg, ging naar Saint-Servant terug en nam 2 postulanten van Rennes mee. Ze zou in Saint-Servant nog andere postulanten aantreffen. Het leven in het nieuwe huis was hard. Men bakte zelf brood om geld uit te sparen. Soms gingen ze, om hun weldoeners een dienst te bewijzen, waken bij zieken. Tussen 2 bedeldagen brachten ze daar dan wakend de nacht door. En bedelen was vermoeiend. Ze hadden geen ezel en moesten alles zelf dragen. Deze details werden neergeschreven door Françoise Trévely. Ze voegde eraan toe dat ze soms haar vracht neerzette en niet meer voelde dat ze schouders had. "We zijn zo moe," schreef Eulalie, "dat we geen kracht meer hebben om te bidden."

De mensen waren gewoon de zusterkens in hun armoedige kleding voorbij te zien gaan. Eulalie, die vroeger haar zuster verweten had dat ze zo pover gekleed was, moest er nu zelf om lachen. Ik was nogal dik en met mijn twee manden had ik, zowel in Rennes als in Saint-Servant, de hele straat nodig. Iedereen lachte om mijn grove kleren en versleten schoenen. We offerden dit alles aan God voor de bekering van een bejaarde. En ons hart was gelukkig. De kleine communiteit had inderdaad reden om gelukkig te zijn. God liet zijn antwoord op hun vertrouwen vaak blijken uit de edelmoedige giften die ze ontvingen. Op zekere dag, zo vertelde Eulalie, zouden we de was gaan doen, doch er was geen hout. Ik ging naar de houtstapel, maar vond daar alleen grote blokken en had niemand om die te klieven. We richtten ons tot de lieve Heer, want de was moest absoluut gedaan worden. Even later kwam er een kar hout. De man die ze bracht vertelde dat zijn baas op de werf was gekomen en gezegd had: maak een kar met hout klaar en breng die naar de zusterkens. Toen hij het hout ging opladen, kwam de baas terug en zei: de zusters zijn zo arm dat ze niemand kunnen betalen om het hout te klieven. Maak het dus eerst klein. Haar verhaal ging verder. Op een avond kwam de keukenzuster me vragen te bellen voor het avondmaal, hoewel ze niets aan de zusters kon voorzetten. Ik vroeg haar of de armen genoeg gekregen hadden. O ja, moeder, dat is goed, zei ik. Je hebt me te laat gewaarschuwd, het is nu tijd voor het avondmaal en om trouw te zijn aan de regel moet er nu toch gebeld worden. De zusters gingen naar de refter. Na het gebed begon de lezing. Merk op dat er reeds bepaalde vormen van regulier leven in acht genomen werden. Plots werd er aan de voordeur gebeld. Het was een huisknecht die een volledig avondmaal bracht. Er ontbrak niets. Geheel onthutst te zien dat de goddelijke voorzienigheid zo snel te hulp was gekomen, kwam de keukenzuster binnen. Deze Fioretti geven heel goed het klimaat weer van het dwaze, gelovige vertrouwen waarin de zusters leefden. Ze waren echte zusters van Jean Jugon en zusters van de armen. Was Jean bij de gebeurtenissen die we zojuist vermelden aanwezig? Het is mogelijk, want ze verbleef in deze periode in het huis te Rennes. Of misschien was ze op bedeltocht, want ze werd herhaaldelijk in de buurt van Rennes uit bedelen gestuurd. Zo bijvoorbeeld schreef Eulalie in mei aan haar zuster en overste: zuster Jeanne heeft gebedeld in Vitré en in Fougère. Ze werd overal goed ontvangen. In Fougère kreeg ze 325 francs. In Vitré 238. Ik heb een brief gekregen uit Vitré. Er bieden zich twee meisjes aan als postulanten. De ene is 37 en de andere 28 jaar. Dat is al tamelijk oud. Vergeten we niet dat de overste van Rennes 22 jaar was en de algemene overste 26. We kunnen op goede gronden aannemen dat er verband bestaat tussen het bezoek van Jeanne aan Vitré en de aanvraag van de twee kandidaten. Dat was dikwijls zo. Zonder woorden zei ze: kom en volg me. Begin juli schreef Marie vanuit Saint-Servant naar haar zuster: stuur Jeanne naar de parochies in de omgeving van Rennes. Ze voegde eraan toe, een vermakelijk detail: ze mag daar geen portret van zich laten maken. Had men vernomen dat bewonderaars dit misschien van plan waren? Het is waarschijnlijk in deze periode dat Jeanne naar Redon ging. Ze belde aan het college van de eudisten. Ze was zelf ook enigszins eudiste. Een van de paters verhaalde: ik ging naar de spreekkamer. Toen ik haar zag, bleef ik als aan de grond genageld staan. Ze was direct bereid mee te gaan naar de studiezaal, waar een honderdtal van onze oudste studenten aanwezig was. Met eenvoudige woorden maakte Jeanne haar opdracht duidelijk. Verbaasd en diep ontroerd maakten de leerlingen hun zakken en lessenaars leeg. Leerlingen en leraren zouden zich dit bezoek nog lang herinneren. Tijdens deze lente schreef Monsieur Dupont uit Tours naar Abbé Le Pailleur:
Alles wat u mij vertelt vervult me met vreugde, maar roept in mij ook een vurig verlangen op naar zusters. Brood, bedden, verzorging, gebed voor onze armen hier. Aan dit alles ontbreekt het hen. Vertel dit aan Jeanne, maar doe het met veel tact, opdat haar hart niet breekt. Hoe goed begreep hij haar. Ze zou naar Tours gaan, maar zover was het nog niet. Op dat moment kwamen wolken de horizon in Rennes verduisteren. Monsieur Le Pailleur was daar niet vreemd aan. Hij was een man met steeds nieuwe ideeën. Hij had een plan ontworpen om met twee confraters van Saint-Servant een soort missionaire communiteit te gaan vormen om de minder christelijke streken van Frankrijk te evangeliseren. Nu had monsieur Dupont, die in Seine-et-Marne een huis geërfd had, hen dit ter beschikking gesteld. Hij had alleen nog toestemming nodig van monseigneur Brosset Saint-Marc, doch die kwam niet. Het schijnt dat de drie jonge priesters hun bisschop wilden dwingen en zonder toestemming naar Bouguigny vertrokken. Ze moesten daar 3 jaar blijven. De bisschop was zeer ontevreden en de zusterkens moesten het ontgelden. Hij herinnerde zich dat ze hem geen toestemming hadden gevraagd om zich in Rennes te vestigen. Dat was dus een clandestine stichting. Hij verweet dit aan Abbé Gandon, kapelaan van de parochie van Alle Heiligen, die Jeanne bij haar aankomst te Rennes als biechtvader gekozen had en die hun onderneming steunde. De bisschop had inderdaad geen officiële aanvraag gehad, doch alles was met zijn medeweten gebeurd, want hij kende de zusters goed. Monsieur Berthelot, pastoor van de parochie die het werk zeer waardeerde, ging naar de bisschop. Er brak een hevig onweer los. Monseigneur Brosset Saint-Marc stond op het standpunt dat de zusters hun huis moesten sluiten en terugkeren naar Saint-Servant. Zo niet, dan zouden ze uitgesloten worden van de sacramenten. Abbé Gandon gaf de zusters de raad de zaak zelf te regelen. Jeanne en Eulalie zijn toen blijkbaar heel bescheiden en nederig naar de bisschop gegaan. Monseigneur, zei Jeanne, wij zijn kleine, zwakke mensen die er niet aan gedacht hebben dat we een toestemming nodig hadden om voor het welzijn van de armen te werken. Maar omdat we uw hoogheid zo mishaagd hebben, zullen we vertrekken en de arme bejaarden op straat zetten. Wat zullen ze ongelukkig zijn? De bisschop antwoordde, ja, niet waar, omdat in de wijk men mij de steen zou gooien dat ik verantwoordelijk ben voor jullie heen gaan. Nee, blijf hier. Maar monseigneur, wij zijn religieuzen. Zouden wij hier kunnen blijven zonder de mogelijkheid om te biechten en te communiceren? Ga maar naar Abbé Gandon, die de oorzaak is van alle moeilijkheden, en zeg dat hij jullie biecht hoort. Wij zijn religieuzen, zegden ze. In feite waren ze dat nog niet helemaal, want ze hadden geen enkele officiële toestemming om een communiteit te vormen. Maar het was hun groot verlangen dit te worden en ze bereidden zich daar ernstig op voor.

0: Op 1 mei van dat jaar, 1846, was er waarschijnlijk met de hulp van Felix Massot van Sint Johannes de Deo een beter uitgewerkt reglement klaargekomen. Het is de moeite waard dit document hier nader te bekijken. We ontdekken er meerdere inspiratiebronnen in. Duidelijk blijkt dat de geest van de heilige Johannes Eudes, waarvan Jeanne in haar jeugd de invloed had ondergaan, de kleine groep bezielde. Onopvallend, maar zeker, vindt men er bepaalde ideeën in terug van de derde orde van het Hart van Maria, het vaak herhalen van het Monstra Te Esse Matrem en vooral de middagoefening, de litanie van de heilige naam Jezus en het gewetensonderzoek zijn daarvan afkomstig. De bijdrage van de broeders van Sint Johannes de Deo vraagt een nadere verklaring. Als zij, besluiten de zusters zich te baseren op de regel van de heilige Augustinus, volgens een van de grote tradities van de kerk. Bepaalde punten van de constituties worden aan die van de broeders ontleend. Verschillende passages betreffende de gastvrijheid worden eenvoudig overgenomen. Het enige verschil is dat de tekst van 1717, die bij de Franse broeders nog in gebruik was, gemoderniseerd werd. We geven hier enkele treffende overeenkomsten. Constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo. Na het morgengebed zullen ze naar de ziekenafdeling gaan om de arme zieken te bezoeken en alles te doen wat hen kan troosten en verkwikken. Ze zullen hun bedden opmaken en alle liefdediensten bewijzen die nodig zijn. In het reglement van de Zusters der Armen klinkt het zo. 'S Morgens zullen de Zusters der Armen naar de kamers van de zieke en zwakke bejaarden gaan en alles doen wat hen kan troosten en verkwikken. Ze zullen hun bedden opmaken en alle liefdediensten bewijzen die nodig zijn. Nog een voorbeeld, constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo. De zorg voor het openen en sluiten van de deur van het klooster moet aan een religieus van rijpere leeftijd en goed gedrag worden toevertrouwd, die niemand lastig zal vallen met overbodige vragen en hen niet door onbescheiden woorden zal ontstemmen. Die hen die opgewonden zijn weet te kalmeren en die door woord of voorbeeld ieder weet te stichten die bij hem vertoeft of met wie hij omgaat. Hij zal de deur steeds gesloten houden. Bij de Zusters der Armen wordt het. Deze functie van portierster is zeer belangrijk. Ze zal toevertrouwd worden aan een zuster van rijpere leeftijd, die zeer stipt is, goed en vriendelijk zal zijn voor de arme bejaarden en niet met hen zal reden twisten, die niemand zal storen of kwaad maken door overbodige vragen of onbescheiden woorden, doch die weet hoe ze zich moet gedragen en met wijsheid kan antwoorden. In één woord, die de mensen die ze ontmoet door woord en voorbeeld kan stichten. Zij zal de deur steeds gesloten houden. Nog een voorbeeld. Constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo over de subprior. De subprior zal de prior getrouw bijstaan en steeds waken over de vrede tussen hem en het convent. Hij zal zich niet scharen aan de zijde van hen die de rust van anderen verstoren of van hen die niet gehoorzamen. Voor gewettigde en redelijke zaken zal hij steeds een goed woord doen bij de prior. Bij de zusters? De raadzuster zal de overste getrouw bijstaan. Ze zal waken over de vrede tussen de overste en de zusters en zich niet scharen aan de zijde van hen die de rust verstoren of van hen die niet gehoorzamen. Ze zal bij de overste een goed woord doen voor hen die berouw tonen. Analoog. De eerste verpleger, bij de broeders dan, zijn grote zorg moet zijn dat de ziekenzalen zindelijk en geparfumeerd zijn, dat de zieken hygiënisch verzorgd worden en dikwijls frisse hemden en lakens krijgen. Hij zal over confituur en verfrissingen beschikken en deze iedere dag aan de zieken uitdelen. Bij de zusters. De zusterverpleegster moet zorgen dat de ziekenzalen zindelijk en geparfumeerd zijn, dat aan de zieken de nodige hygiënische zorg wordt besteed en dat ze dikwijls frisse hemden en lakens krijgen. Ze zal over confituur, drankjes en andere verfrissingen beschikken die zij aan ieder naar behoefte zal uitdelen. Soms is de gelijkenis niet letterlijk, maar de geest blijft dezelfde. Heeft Jeanne zelf aan dit reglement meegewerkt? We weten het niet, maar de formule die hier volgt en die we niet bij de broeders van Sint Johannes de Deo vinden, draagt duidelijk haar stempel. Het gebed dat voor iedereen noodzakelijk is, blijft nog noodzakelijker voor de kinderen van deze arme familie die alleen op God steunt. We kunnen ons in ieder geval voorstellen dat dit reglement haar verheugde. Ze zal het beschouwd hebben als een stap verder in het zoeken naar Gods plan en ze zal het smekend en opgetogen in haar gebed voor God gebracht hebben. Hij had langs haar eigen armoede de laatste 7 jaar al zoveel gedaan. Ze vond het niet belangrijk of zij daar al dan niet een grote rol in speelde of dat ze totaal uit de aardse ogen verdween. Ze wist dat het werk dat tot stand kwam een werk van genade was. Uit de tekst van 1846 blijkt ook de aanwezigheid van Abbé Le Pailleur. De supérieur général, staat er geschreven, heeft volledig dezelfde rechten als de supérieur général. De laatste zal hem in alles onderdanig en gehoorzaam zijn. Men heeft uit deze tijd ook een verbazingwekkende brief van hem bewaard, gericht aan monsieur Chevremont, de secretaris-generaal van de prefectuur, die in januari Jeanne zo goed ontvangen had. Uit deze brief, geschreven na de eerste successen van de bedeltochten, blijkt welke rol monsieur Le Pailleur zichzelf in het werk van de zusterkens toebedacht, alsmede zijn houding tegenover Jeanne, die hij enerzijds bewonderde en anderzijds een minachtend medelijden toedroeg. Ik weet niet, meneer, hoe ik mijn erkentelijkheid moet uitdrukken voor alles wat u gedaan hebt voor onze arme Jeanne. Het is werkelijk buitengewoon. Alhoewel ik weet hoe liefdevol en toegewijd Jeanne zich inzet voor ieder die treurt en lijdt, had ik nooit zo'n enorm succes verwacht. Na God die het hart bereid maakt, schrijf ik dit toe aan de goede beschermer die zij in u mocht ontmoeten. Deze brief deed absoluut geen afbreuk aan de grote achting die monsieur Chevremont Jeanne toedroeg. Dit blijkt uit een kleine verzameling van gedichten die als titel draagt La destinée du pauvre stans dédiée à Jeanne Jougon, en die voorafgegaan wordt door een brief aan monsieur de Chateaubriand. De bundel verscheen te Rennes in juni 1846 onder het pseudoniem Yves Tenaek. De inleiding beschrijft Jeanne zoals ze in Rennes gekend werd. Er gaat een bekoring van haar uit. Iedereen wil haar zien. Ze wordt overal goed ontvangen. De auteur beschrijft haar bedroefd, lief gezicht, haar door nachtwaken verbleekte wangen, haar gewoonlijk rustige blik en haar soms stralende ogen. Dan schrijft hij over haar werk. De 40 oude vrouwen die weer levensmogelijkheden kregen door de moederlijke zorgen van Jeanne en haar 3 gezellinnen, die op haar verzoek opnieuw een plaats bij haar hebben ingenomen. Ik heb dit zelf gezien. Met welgekozen woorden geeft hij een duidelijke beschrijving, zowel van haar karaktereigenschappen als van haar taak in de groeiende communiteit. Het is jammer dat de dichterlijke kwaliteit van de strofen niet overeenkomt met het enthousiasme waarmee monsieur Chevremont van Jeanne getuigt. Hij was een echte vriend voor haar. Ze had nog vele andere vrienden in Rennes. Enkele jaren later, juist op het ogenblik dat Jeanne zich genoodzaakt zag zich voorgoed uit Rennes terug te trekken, bracht monsieur Le Testu, die we reeds vernoemden, in de gemeenteraad hulde aan het genootschap van de zusterkens der armen. In onze stad gepersonifieerd onder de naam van een eenvoudig meisje, Jeanne Jougon, de eerste onder haar gezellinnen, naar ons gekomen om haar eenvoudig en vroom dienstwerk te verrichten. In ieder geval waren de eerste maanden die Jeanne en haar zusters in Rennes doorbrachten een groot geloofsavontuur. In een brief van 17 juli uit Marie-Jamais haar grote verwondering over Gods werk. Hoeveel genade heeft hij ons niet verleend sedert de aanvang van het huis in Rennes. Beste luisteraars, wij zijn hiermee gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen samen in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijssen. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
3: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg, om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg, wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
2: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
3: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Ouderenzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
2: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
3: Dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg, altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo het organisatie, ook het beleid meegestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
2: Oké, dankjewel om iets over uzelf te vertellen. Zou u ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
3: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijssen. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts ingemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel niet meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijssen gebouwd. En de kliniek van Neerijssen, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel. De jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel. Dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden. Maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan hadden we nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
2: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
3: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie, ja.
2: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
3: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 's morgens tot 10:30 's avonds.
2: Oké, maar het is dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
3: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren. En dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners. Dat is bijvoorbeeld het Wit-Geel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen. De vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wit-Geel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
2: Oké. En kan u iets vertellen over de waarde die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
3: Absoluut, en dat is een heel goede vraag. We hebben 3 grote waarden. Dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept. Waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10:00 wilt opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. We vinden het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere pijler, een derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog een vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1, de familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
2: Oké, u zegt hoe langer, hoe meer belangrijk, ja. De familie. Is daar een bepaalde reden voor?
3: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1, omdat de kost wel heel hoog is. 2, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die hun rek raakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Hè? Maar wij vinden het nog wel belangrijk, wat dat jullie thuis deden, laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
2: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
3: Ik ga voor mezelf spreken, ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu, omdat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
2: Oké, enorm bedankt, Eddy.
3: Heel graag gedaan.
2: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
3: Succes en van harte welkom.
2: Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kost ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssen. Ik ben van Overijssen.
0: Oké. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè.
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè.
0: Ja,
1: ja, dat is wel. Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Oké, okay, dus
1: toch wel al eventjes.
0: En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar 1 keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. De keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die respecteren wij dan.
0: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Je eigenlijk wel leert kennen.
1: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar 1 keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
0: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
1: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
0: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
1: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. Er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat dat zo wat terugkomt. De planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
0: Oké, er is veel flexibiliteit.
1: Ja.
0: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
1: Ja.
0: Ook als om activiteiten te organiseren?
1: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedachte.
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: U heeft eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen... komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd. Ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus...
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè?
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
1: Ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kunt je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja...
0: Oké, ja.
1: Dan was het de moment om naar hier te komen.
0: En
1: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd, voilà maar ja. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
1: Wat lief?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja, dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaat het terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
1: Dat is niet zo, hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè?
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat, gaan wij
1: dat
0: nog...
1: heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Dus na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken, want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is.

0: En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelf ontplooiing en je kan het als je wil. Ik ken dat wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. En dus ik vind het gewoon zalig.
1: Oké, je zegt dat u gelovig bent. Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
0: Ja, oké. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al die jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelf niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert die? Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
1: Ja, dankjewel om het te zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
0: In opleiding, ja.
1: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
0: Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject dat we woonzorgcentra ook aanbieden, waarbij je dus één dag per week studeert, dus echt naar de school gaat. En daar wordt je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen. Want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. Dus ik doe continu beroep op hun, als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
1: Oké. Okay. Dus klinkt heel mooi.
0: Ja.
1: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over zeggen?
0: Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing. En dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
1: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Hè. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 5:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet en dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja. Ik woon in Huldenberg, dus om 5 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag... ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna, soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Okay. Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag. Hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld. Is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen? 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Het sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw, als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee. Ja. Dat... Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen, je bouwt ermee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja... Die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn, hè. Dat is toch, ja... Die band, hè, is weg dan, hè. Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 85 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35 graad. En dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Dus dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maandverschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing. Hè?
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar 1 ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Okay. Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat hier goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik kom in de dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Dat is zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen in Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schiet gebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, dat was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
0: Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Het is omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en een woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja. Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt. Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria. Maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke posten. Ik weet het al, maar ik ken er niets van. Die technische gegevens. Ik ben geen technieker.
0: U heeft gewoon een DAB-radio nodig. En dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Meere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germijn, zou je kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germijn, pastor sinds een 3 jaar... ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpenheuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. En werkt u al lang met ouderen samen, of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft men mij Ter Meere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germijn, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator Wonen en Leven. Wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie. Ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom in deze nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. We zijn vandaag maandag 1 juni. Het begin van een nieuwe week en een nieuwe maand. En wij gaan vandaag zowel terugblikken als vooruitkijken. We gaan terugblikken op het einde van onze marathon, die wij juist hebben afgesloten. Heel de maand mei hielden wij onze marathon. En aangezien we nu 1 juni zijn, is deze officieel helemaal voorbij. Wij gaan ook even terugblikken op de Rozenkrans voor de Vrede die wij samen gebeden hebben op zaterdag, samen met de paus en de wereldwijde kerk. En dan gaan wij vooruitblikken op de programmatie van de komende dagen. Maar zoals altijd luisteren wij eerst naar muziek. We luisteren naar Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize.

0: Beste luisteraars, wij zijn vorige vrijdag een hele dag live geweest, speciaal om onze marathon af te sluiten. We hebben verschillende momenten gehad, maar de dag werd afgesloten door priester Carlo en Marianne. En zij hebben het onder andere gehad over wat de wereldfamilie nu eigenlijk is, want wij roepen wel heel de maand op om hen te steunen, om de verschillende projecten over heel de wereld van de wereldfamilie van Radio Maria te steunen. Maar hoe werkt die wereldfamilie eigenlijk? En priester Carlo heeft dat voor ons uitgelegd.
1: Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van deze marathon voor de wereldfamilie van Radio Maria. Maar misschien is het eigenlijk nog wel goed om stil te staan bij de wereldfamilie. We geven graag nog eventjes de stand mee van de marathon.
2: En die stand is 48.215. En om die stand nog naar boven te zien gaan, misschien zelfs tot aan de 50.000, om deze marathon vanavond te kunnen afsluiten, wel, hoeft u gewoon maar te bellen. Nog een half uur kunt u bellen op het telefoonnummer 016 41 47 47.
1: En dan is het ook goed, beste luisteraars, om eens te spreken over die wereldfamilie. Want we zeggen dat, hè, de marathon voor de wereldfamilie, voor al die andere Radio Maria's overal ter wereld. Maar wat is eigenlijk die wereldfamilie? Over wie gaat het? We weten al, we hebben enkele maanden geleden, of is het ondertussen al een jaar, ik weet het niet zo goed meer, dat onze eigen programmadirecteur nu ook bij de wereldfamilie actief is, in het bestuur van de wereldfamilie. En dus is het misschien goed, priester Carlo, om nog even die wereldfamilie toe te lichten aan de luisteraars. Wat is de wereldfamilie? Wat doen jullie in het bestuur van de wereldfamilie?
2: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moeder radio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten, vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië, en vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania, en vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten, Israël.
1: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
2: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits Pater Livio eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
1: En we gaan het zo dadelijk nog verder hebben over uw verschillende taken, beste priester Carlo, aan de luisteraars.

0: Beste luisteraars, wij gaan ook nog luisteren naar het allerlaatste deeltje van deze live-uitzending. Want we willen natuurlijk te weten komen of in herinnering brengen wat de eindstand was van onze marathon.
1: En we merken dat de telefoon overgaat, beste luisteraars van Radio Maria. Het is altijd zo mooi om te zien hoe fantastisch de luisteraars van Radio Maria zijn. In ons land uiteraard. En het is ook mooi om te kunnen zien op de verschillende sociale media's van andere Radio Maria's. Wel, dat die ook zo'n fantastische luisteraars hebben. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, werkelijk één grote wereldfamilie van Radio Maria.
2: En we hebben het eigenlijk nog niet vaak gedaan, maar we zouden kunnen aftellen, omdat de lijnen toegaan. Jawel, en dit exact over 10 seconden. Dan is het 18:30 en dan hebben we de lijnen gesloten. Dus het bellen is gedaan. En zullen we nu naar de eindstand gaan van de marathon mei 2026?

0: 50 voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. En jawel, er zijn nog mensen van het laatste uur. En we rekenen eventjes uit. En jawel hoor, we zitten exact op 50.000. Er is iemand die nog net die gift heeft bijeengebracht om aan 50.000 te geraken. En we gaan nog eventjes kijken of daar nog iets bijgekomen is. Jawel, er komt nog één iets bij. En we eindigen dus op 50.025 euro. 50.025, dat is de eindstand van de Mariathon van mei 2026.
1: En dat is een bedrag waar we in extreem dankbaar voor kunnen zijn, beste luisteraars. Het is zo mooi om te zien dat u gans onze familie van Radio Maria, jullie familie van Radio Maria, wereldwijd ondersteunen.
0: Ja, dat klopt. En dat is met een grote dankbaarheid dat wij heel deze maand mei u hebben bestookt, als we dat zo mogen uitdrukken, met de vraag om Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. We hebben dat natuurlijk zeer speciaal ook vandaag gedaan. En we kunnen dus nogmaals zeggen dat we eindigen met een stand voor deze Mariathon 50.025 euro. Van harte dank. Laten we misschien aan het einde van deze Mariathon, ook al hebben we dit weekend nog verschillende terugblikken op de Mariathonmaand en op de verschillende projecten, toch kunnen we besluiten met dit bedrag, 50.025 euro, en dit door samen te bidden. Tot onze lieve vrouw, omdat zij ons helpt om Radio Maria wereldwijd verder te kunnen helpen. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan geven we u ook nog de zegen uit dank voor uw steun en uw gebed. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Van harte dank, beste luisteraars, en heel graag tot binnenkort.

Beste luisteraars, afgelopen zaterdag hebben wij samen met de paus en samen met de volledige wereldkerk de rozenkrans gebeden voor de vrede. Wij hebben de blijde mysteries gebeden. En er waren ook verschillende mariale heiligdommen verenigd met ons in gebed. Af en toe konden we op het scherm in de Vaticaanse tuinen waar de rozenkrans doorging, bij de Lourdesgrot, konden wij ook deze heiligdommen zien die mee aan het bidden waren. Deze rozenkrans was een rozenkrans voor de vrede. We hebben gebeden voor alle slachtoffers van oorlog, vooral voor de meest kwetsbaren en de kinderen. We hebben gebeden voor iedereen die woorden van hoop en de troost van het geloof brengt aan bevolkingen die door oorlog getroffen zijn. Het derde tientje baden we voor het medisch en paramedisch personeel en alle vrijwilligers die humanitaire hulp bieden. Het vierde tientje voor iedereen die lijdt onder het geweld van oorlog, voor alle gevangenen en voor iedereen die vernederingen ondergaat, die de menselijke waardigheid schenden. En het vijfde en laatste blijde mysterie was gewijd aan het bidden voor een einde aan oorlog en de totstandkoming van duurzame vrede in de wereld. En laten wij ook voor deze intenties blijven bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Om deze rozenkrans af te sluiten, zongen wij samen de eeuwenoude hymne tot Maria Subtuum Presidium. Deze hymne is geschreven ergens in de derde eeuw na Christus. En daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. De tekst luidt als volgt. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn. Maar verlos ons uit alle gevaren. Gij, glorierijke en gezegende maagd.

0: Beste luisteraars, zo hebben wij teruggeblikt op vrijdag en zaterdag. En dan is het nu tijd om vooruit te kijken. Vanavond in het programma Heiligen Getuigen beginnen wij aan een nieuw boek. Wij gaan lezen uit de geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23ste. Die ook wel de bijnaam heeft de goede paus. Hij is voornamelijk gekend omwille van zijn goedhartigheid en omwille van het feit dat hij het Tweede Vaticaanse Concilie heeft geopend. Dat is vanavond om na de complete kan u beginnen luisteren naar dit boek uit de geestelijke geschriften van Johannes de 23ste. Morgen dan om 20:00 wordt menslievend uitgezonden. Dit is de laatste kans voor u om naar deze uitzending te luisteren, want deze vrijdag gaan wij weer live vanuit een nieuw woonzorgcentrum, namelijk het woonzorgcentrum Sint Felix in Pajottegem. Dat is deze vrijdag om 10:30, maar dus morgen om 20:00 heeft u nog de kans om naar de vorige uitzending te luisteren. En daarin werd u een zeer mooie getuigenis gebracht van Frederik. En daar gaan wij samen naar luisteren. We zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel, Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelf ontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent het wel al, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent. Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt en je moet zelf niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin en die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject dat we dit er meer, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden, waarbij je dus één dag per week studeert, dus echt naar de school gaat. En daar wordt je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen. Want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. Dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over
1: vertellen? Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag is, dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken.

Beste luisteraars, wij brengen u nog een mooie getuigenis. Eind mei, tijdens de internationale militaire bedevaart in Frankrijk, is Florian, een brandweerman uit Parijs, gevormd. Hij was vergezeld door zijn vormsel Peter Grégoire. Nu, hoe is het gekomen? Florian reanimeerde Grégoire nog net op tijd in 2023 in de Luxemburgtuinen in Parijs. Grégoire wandelde er met zijn familie en vrienden toen zich een noodsituatie voordeed. Florian trof hem aan terwijl de hulpverlening al bezig was. Ik heb zijn leven gered, maar Grégoire heeft mij geestelijk gered. Op een bepaalde manier hebben wij elkaar gered. 3 jaar later, zittend in de basiliek van Sint-Pius X in Lourdes, omringd door duizenden Franse militairen die aan de bedevaart deelnamen, vindt Florian het nog steeds moeilijk te bevatten hoe ver hij gekomen is. Hij is adjudant bij de Parijse brandweerbrigade en gestationeerd in de brandweerkazerne van Bourg-la-Reine. 2 jaar eerder kruiste deze 39-jarige brandweerman het pad van de 43-jarige Grégoire onder tragische omstandigheden. Vandaag is een man die hij weer tot leven bracht zijn vormsel Peter. Op 17 december 2023 waren er geen enkele voortekenen van het drama dat zich zou ontvouwen. Florian, die toen werkzaam was in de kazerne van Port Royal, ontving 2 bevriende brandweerlieden en hun gezinnen bij hem thuis. Na de lunch spoorde hij iedereen aan om een frisse neus te halen. Ik moest de troepen een paar keer op de been brengen, lacht hij. Uiteindelijk begaf het gezelschap zich naar de rand van de Luxemburgtuinen, in het hart van Parijs. Achteraf beseft Florian dat dit niet zomaar toeval was. Net toen ze een speelplaats bereikten, doorbrak een schreeuw de winterse namiddag. Een vrouw, 5 maanden zwanger, riep om hulp. Naast haar stonden haar 3 jonge zoontjes, tussen 2 en 6 jaar oud. Enkele meters verder was haar echtgenoot, Grégoire, plots in elkaar gezakt. Aanvankelijk dachten we dat hij een epileptische aanval had, herinnert Florian zich. Samen met zijn vrienden, allemaal in burgerkleding, snelde hij naar de bewusteloze man. Hun echtgenotes brachten de kinderen onmiddellijk op afstand, want ze waren al zichtbaar geschrokken van wat er gebeurde. De 3 hulpverleners beseften al snel dat de situatie veel ernstiger was. Grégoire ademde niet meer. Ze begonnen onmiddellijk met reanimeren. In dit soort gevallen telt elke minuut, vertelt Florian. Zonder hartmassage verlies je ongeveer 10% van je overlevingskans per minuut. Als de hersenen geen zuurstof krijgen, kan de schade onomkeerbaar zijn. Florian riep versterking op en vroeg onmiddellijk om een ambulance. Toen gebeurde wat hij nog steeds beschouwt als een teken van de voorzienigheid. Er reed toevallig net een ambulance van het Rode Kruis voorbij, met een defibrillator aan boord. Na verschillende elektrische schokken begon het hart van Grégoire eindelijk weer te kloppen. Het aantal mensen dat we daadwerkelijk weer tot leven brengen is ongelooflijk laag, zegt Florian met diepe emotie. Hij wijst erop dat van degenen die worden gereanimeerd, er maar heel weinig hun volledige mobiliteit terugkrijgen, zoals Grégoire, die nu met een stok loopt na zijn hartstilstand. Het is een wonder. Toen Grégoire uit zijn coma ontwaakte, had hij nog maar 1 doel voor ogen: de man vinden die zijn leven had gered. Ik dank God elke dag opnieuw, zegt hij. Toevallig had hij goede vrienden die eveneens brandweerman waren, samen met Florian. Het verhaal deed al snel de ronde en het duurde niet lang voordat er een weerzien werd georganiseerd. Zo verscheen Grégoire in januari 2024 samen met zijn echtgenote Camille in de brandweerkazerne. Toen men mij vertelde dat er iemand op mij stond te wachten in de kazerne, had ik nooit gedacht dat het Grégoire zou zijn, herinnert Florian zich. Hij geeft toe dat hij hem niet eens onmiddellijk herkende. Toen de eerste verrassing voorbij was, vielen de 2 mannen elkaar in de armen. Het was een bijzonder ontroerend moment, vertelt Florian. Ze wisselden contactgegevens uit en via berichten en ontmoetingen groeide er een hechte vriendschap. Florian ontdekte bij Grégoire een oprechte goedheid.
Hij is een man met sterke waarden en een innerlijke rust die mij diep heeft geraakt. Deze twee mannen hebben elkaar gered, elk op hun eigen manier. Zoals vanzelfsprekend kwamen hun gesprekken uiteindelijk ook op het geloof terecht. Florian was als baby gedoopt uit traditie, maar had zijn geloof nooit echt beleefd. Zijn echtgenote Lianne, die protestants is en haar geloof diep beleefd, had echter al een verlangen naar God in zijn hart gewekt. Ik had altijd vragen, maar ik deed er nooit iets mee, geeft hij toe. Grégoire was de katalysator. Grégoire daarentegen dacht dat hij te maken had met iemand die al sterk gelovig was. Ik was er altijd van overtuigd dat Florian een praktiserend katholiek was, zegt hij glimlachend. Toen ik hem in de kazerne ging bedanken, vertelde hij me dat zijn ouders een kaars voor me hadden aangestoken en dat de familie van zijn vrouw ook voor mijn herstel bad. Hun gesprekken werden steeds diepgaander. Florian vroeg Grégoire hoe hij met moeilijkheden omging en waar hij de kracht vandaan haalde om zelfs in de pijnlijkste momenten op God te blijven vertrouwen. De brandweerman was vooral geraakt door de voorbeeldige manier waarop zijn vriend omging met de omstandigheden rond de geboorte van zijn dochter, Alienor. Hij had al in de eerste uren van Alienors leven vernomen dat zij het syndroom van Down had. Hij vroeg me vaak waarom ik niet boos was, vertelt Grégoire. Hij was niet gewend om zo'n reactie te zien. Geleidelijk aan begon de brandweerman, die ver van de kerk was opgegroeid, een steeds duidelijker geestelijke weg te bewandelen. Die zoektocht bracht hem er uiteindelijk toe om het vormsel te vragen. Een stap die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Op zaterdag 23 mei 2026 ontmoetten de twee mannen elkaar in Lourdes, samen met hun gezinnen, tijdens de internationale militaire bedevaart. Voor Grégoire was het de eerste keer dat hij de Mariastad bezocht. Ik had Lourdes altijd bewaard voor een bijzonder belangrijk moment, legt hij uit. Die dag was eindelijk aangebroken. Overmand door emoties liepen de twee mannen naar het altaar, badend in het licht van de basiliek van Lourdes. Ongetwijfeld dachten ze allebei terug aan die winterse namiddag in de Luxemburgtuinen, waar ieder van hen op zijn eigen manier een tweede leven had gekregen. Sinds die dag bestaat er een diepe band tussen de twee mannen. Die verbondenheid werd nog verder versterkt door het sacrament van het vormsel en groeide uit tot een ware geestelijke broederschap. Met eenvoudige maar oprechte ontroering vat Grégoire het zo samen. Florian is voor mij als een broer geworden.

Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Trekken wij nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Ons Bijbelvers komt uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Hartelijk bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is 8:30 geworden, tijd dus voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. De hymne vindt u pagina 702, gevolgd door de psalmen van de eerste week, pagina 795. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht. Die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. God Vader die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid. Geef dat u al verlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God Zoon die door uw offerdood de deur naar het leven weer ontsloot. Wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem.
1: Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten.
2: En hoor de stem die u aandacht vraagt. Want hij zei mijn God en mijn koning.
1: Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
2: Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen boswit vertoeven.
1: Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven.
2: Die leugentaal spreken vernietigt gij. Hij groet van bloeddorst en vredigheid.
1: Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis.
2: Ik werp mij neer voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn God.
1: Leid mij in uw gerechtigheid, Heer. Ten spijt van die mij weerstreven, maak mij bekend met uw weg.
2: Hun woorden zijn niet te vertrouwen. Hun hart is een broedplaats van kwaad.
1: Een open graf is hun keel. Zij spreken met gladde tongen.
2: Gelukkig degenen die hopen op u. Hun vreugde zal eeuwig duren.
1: Gij zult hen beschermen, zij juichen om u, zij die uw naam beminnen.
2: Hij zegt de rechtvaardige, Heer, uw gunst zal hem als een schild beschermen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem.
2: Heer onze God, wij loven uw luisterrijke naam.
1: Geprezen Heer, zijt gij van ouds en eeuwig. Gij, God van onze vader Israël.
2: Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen, luister en eer en majesteit. Want alles in de hemel en op aarde is het uwe.
1: Bij u berust de heerschappij. Gij zijt als hoofd verheven boven alles.
2: Van u zijn aanzien en bezit afkomstig. Want alles hebt gij in uw macht.
1: Kracht en vermogen liggen in uw hand. Het is aan u om alles groot en sterk te maken.
2: Daarom betonen wij uw hulde, onze God. En loven wij uw luisterrijke naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer onze God, Wij loven uw luisterrijke naam.
2: Kniel voor de Heer in zijn heilige tempel.
1: Huldig de Heer alle kinderen Gods. Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
2: Huldig de Heer om de roem van zijn naam. Kniel voor hem neer om zijn heilige luister.
1: De stem van de Heer schalt over het water. Gods majesteit roept van over de zee.
2: De stem van de Heer met dreunend geweld. De stem van de Heer onzagwekkend.
1: De stem van de Heer scheurt ceders uiteen. Versplintert de Libanonreuzen.
2: De Libanon danst als een schrikachtig kalf. De Syriën springt als een jonge buffel.
1: De stem van de Heer spuwt vlammen van vuur. De stem van de Heer doet de steppen rillen. De Kadeswoestijn beeft van angst voor hem.
2: De stem van de Heer doet de hinden werpen, ombladert het dichte woud. Zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
1: De Heer troont boven het firmament. Daar zetelt hij eeuwig als koning.
2: De Heer bermeerdert de kracht van zijn volk. Hij zegent zijn volk met vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Knielt voor de Heer in zijn heilige tempel.
2: Uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. We hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen. En gij alleen wordt niet moede het goede te doen.
1: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
1: Die wonderen doet als geen ander.
2: Van eeuwig tot eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig. Met al onze overgaven loven wij de Schepper van het heelal, door zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. In onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met al onze offergaven loven wij de Schepper van het heelal door zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest. En laten wij nu Christus verheerlijken, die vol is van genade en van de Heilige Geest, vragen wij hem vol vertrouwen: Heer, geef ons uw geest.
2: Maak deze dag voor ons tot een goede dag, vol vrede en zonder zonde, zodat wij u vanavond met een blij en zuiver hart kunnen prijzen.
1: Heer, geef ons uw geest.
2: Laat vandaag uw licht over ons schijnen. Heleid het werk van onze handen.
1: Heer, geef ons uw geest.
2: Toon ons uw aanschijn en maak ons gelukkig. Bescherm ons vandaag met uw sterke hand.
1: Heer, geef ons uw geest.
2: Zie welwillend naar allen die op ons gebed vertrouwen. Schenk hun alle goeds naar lichaam en geest.
1: Heer, geef ons uw geest. En bidden wij samen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, je hebt de heilige Justinus doen begrijpen dat de waarheid van het kruis tot de wijsheid voert van Christus Jezus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar: geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van u verwijdert en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Goddelozen hebben mij dwaasheden verteld, maar zij spraken niet naar uw wet. Ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd, zonder mij beschaamd te voelen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, vandaag vieren we in de kerk de gedachtenis van de heilige Justinus. Justinus was Samaritaan van geboorte. Na zijn bekering opende hij in Rome een wijsgerige school. Rond 150 schreef hij twee verdedigingsgeschriften, waarvan hij er één richtte tot keizer Antonius Pius. Voor de rechter beleed de heilige Justinus onverschrokken zijn geloof, waarvoor hij ter dood werd veroordeeld. Rond 165 stierf hij samen met nog 6 andere christenen de marteldood. Op zijn voorspraak, op voorspraak van de vele heiligen, treden we nu binnen in deze Eucharistie en belijden we dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Justinus doen begrijpen dat de dwaasheid van het kruis tot de wijsheid voert van Christus Jezus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar, geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van u verwijdert en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Eerste lezing. Het begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Simon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Christus met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven en onschatbare belofte voor ons gerealiseerd, waardoor gij deel hebt gekregen aan Gods eigen wezen, na ontkomen te zijn aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Tot daar deze lezing.
1: Wij danken God.
2: Voor u is de Heer, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Voor u is de Heer, mijn God, op wie ik vertrouw.
2: Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van uw Almachtige woont. Voor u is de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen. Hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en zijn aanzien schenken. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Voor u is de Heer mijn God op wie ik vertrouw. Alleluia. Ontvangt het goddelijke woord ter prediking, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Er was eens een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers erin uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe, maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er één, maar hem doden zij. En zo nog verscheidene anderen die ze mishandelden of doden. Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe in de veronderstelling: mijn zoon zullen ze wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar: dit is de erfgenaam, vooruit, laten we hem vermoorden. Dan zal de erfenis voor ons zijn. Zij grepen hem vast, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd. En het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonnen nu op een middel om zich van hem meester te maken, maar ze waren bang voor het volk. Want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderden zich. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Zoals de schriftgeleerden, hoge priesters en oudsten onmiddellijk begrepen waar Jezus op doelde wanneer hij de gelijkenis vertelt, zo wordt het eigenlijk aan ons gegeven om het ook onmiddellijk te begrijpen. Jezus spreekt over het uitverkoren volk. De wijngaard die wordt aangelegd is die uitverkiezing van een volk waar God zich aan zal richten om zichzelf te openbaren. God, die we gisteren nog hebben gevierd als Vader, Zoon en Heilige Geest, is geest. Maar in Jezus Christus heeft hij ook een lichaam genomen. Als we naar God kijken, denken we natuurlijk aan God als geest. Maar hij heeft zich vereenzelvigd met ons. Het toont de grote waarde die hij hecht aan in ieder van ons. Wat een grote liefde heeft hij niet gehad. Aan ons om ons klein te voelen, te midden van die grote liefde en grote almacht van God. Ook ons heeft de Heer uitverkozen. uitverkozen om ons te begeven naar hemzelf. Ons te begeven naar God toe. Ons te begeven naar de hemel. Wij zijn uitverkoren. Wij zijn zoals de wijngaard die werd aangelegd. Maar in de eerste plaats gaat het over het uitverkoren volk, het Joodse volk. En dan stuurt God zijn dienaars. Het gaat natuurlijk over de profeten die worden gemarteld, ter dood veroordeeld. En dat ten tijde nog voor Christus, nog voor de Zoon zelf op aarde komt, om te midden van het uitverkoren volk God volledig te openbaren als Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar het uitverkoren volk zal er niet naar luisteren. Wat zal er dus gebeuren? Wel, Jezus vertelt het. Hij zal komen, God, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Zie daar dat de wijngaard aan ons is gegeven. Aan een ieder van goede wil, een ieder die wil luisteren naar de stem van God. Eigenlijk mogen we in de wijngaard dus het uitverkoren volk zien, het Joodse volk, maar tegelijkertijd ook de kerk. De kerk die ons gegeven wordt als middel om te komen tot de hemel, om te komen tot God zelf. We hoorden het trouwens net voor het evangelie, tijdens het Alleluia. Ontvangt het goddelijk woord der prediking niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. De kerk toont ons waar wij het woord van God kunnen vinden. Met uitleg en hulp om ons met zekerheid te kunnen leiden naar de hemel. Maar ondanks die zekerheid hangt het toch nog altijd van ons af. Wat doen we met het woord verkregen in het evangelie? Het woord verkregen in ons eigen leven. Wat doen we daarmee? Laten we het opbrengen. Laten we het vrucht dragen. Aan ons, broeders en zusters, om ervoor te kiezen. Om volledig van God te zijn. En te geloven dat we zijn uitverkoren. Ieder op een unieke manier. We zijn uitverkoren om een antwoord te geven op de roepstem van de Heer. Want Hij vraagt ons om ons te vereenzelvigen met Hem. Zoals Hij eens in Jezus Christus zichzelf heeft vereenzelvigd met ons. Hij is mens geworden, zodat wij mensen tot bij God kunnen komen. Laten we daartoe vandaag tijdens deze Eucharistie bidden, opdat de Heer ons een groter bewustzijn geeft van de waarde die Hij ons heeft gegeven. Een grote waarde die ons uiteindelijk doet uitkomen in het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle uren.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, help ons deze Eucharistie waardig te vieren in de geest van de heilige Justinus, die zijn beste krachten heeft gegeven voor de verdediging van dit mysterie door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam is ook de heilige Justinus als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf, zo geeft gij hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heer, uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden. Van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Justinus en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u verzoend worden. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar, Leo, onze paus. En Luc, onze bisschop, Koen, zijn hullebisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van Jezus
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, nu wij gesterkt zijn met het brood uit de hemel, vragen wij u, laat ons de wijsheid van de heilige Justinus indachtig blijven en altijd dankbaar zijn voor de gaven die wij hebben ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En
0: zegen u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat u allen heen in vrede.
1: Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag spreekt professor Herman de Deyn ons over de vraag of de liturgie begrijpelijk moet zijn.
1: Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag zal ik het hebben over de liturgie. Meer bepaald de vraag, moet liturgie begrijpelijk zijn? Vanwaar die vraag? Wel, er is al lange tijd in de kerk geklaag over twee zaken. Ten eerste dat de religieuze taal, meer bepaald de taal in de liturgie, voor veel mensen onbegrijpelijk zou zijn. En ten tweede dat de symbolen en de rituelen die in de liturgie een voorname rol spelen, onaangepast zijn of saai zijn. Nu, die klacht is al oud en die dateert al van voor of na het Tweede Vaticaans Concilie. En die heeft ertoe geleid dat men effectief allerlei aanpassingen heeft geprobeerd, geëxperimenteerd, om het zo te zeggen, met die liturgische taal en met die rituelen en symbolen. Dat heeft echter geleid tot een proces van ontheiliging, ontwijding, zoals sommigen dat noemen. En dat heeft helemaal niet geholpen. Dus ondanks al die pogingen van aanpassing, die ook bijvoorbeeld in godsdiensten zoals het protestantisme heel sterk aanwezig waren, desondanks heeft dat de uittocht van mensen uit de kerk niet tegengehouden. Misschien in tegendeel zelfs. Desalniettemin blijft men tot vandaag insisteren op het feit dat die religieuze en liturgische taal zou moeten, ja, aangepast worden aan de huidige mens en aan jonge mensen meer bepaald. En blijven maar insisteren dat we andere taal nodig hebben, als het ware. Riten, gebruiken, vormen die meer aangepast zouden zijn aan de mens van vandaag. Ik vind dat eigenlijk een verkeerde vraag en een hopeloze vraag trouwens. Men moet zich gewoon inbeelden, ja, aan wie zou men zich eigenlijk moeten aanpassen? En hoe ver zou die aanpassing dan moeten gaan? Om te beginnen, aan wie moet men zich aanpassen? Moet men zich aanpassen aan de jeugd, aan ouderen, aan slimme mensen, aan eenvoudige mensen? Moet men zich aanpassen aan Europeanen? Noord-Europeanen, Zuid-Europeanen? Hoe zou dat moeten gaan met Aziaten, met Afrikanen, met Zuid-Amerikanen? En hoe ver zou dat moeten gaan? Moeten we dan ook de schrift zelf aanpassen, hertalen? Dat kan toch niet? Dat zou eigenlijk een enorm verlies betekenen in mijn ogen. Een verlies van aan universaliteit, aan verbondenheid tussen gelovigen over alle leeftijden, over alle landen, over alle continenten. Dus ik denk dat pleidooi voor nieuwe talen, subtielere talen, aangepastere talen, aangepaste rituelen, is eigenlijk hopeloos. Maar wat ik vooral wil betogen vandaag is dat die vraag om de liturgie aan te passen en de religieuze taal en gebruiken aan te passen, dat die vraag eigenlijk berust op een misverstand. Op diepe misverstanden. Ten eerste ten aanzien van de betekenis, de specifieke betekenis van liturgische en de religieuze taal, en de specifieke betekenis van religieuze symbolen, meer bepaald sacramenten en sacramentalia. En laat me dat even toelichten. Ik ga beginnen met iets te zeggen over taal in het algemeen en dat toepassen op religieuze taal. Wel, taal, men denkt altijd, taal, dat is een medium van communicatie. Dat moet informatie van een zender overbrengen naar een ontvanger op een zo duidelijk mogelijke manier, of zoals men dat uitdrukt tegenwoordig in de communicatietheorie, met zo weinig mogelijk ruis. En dat betekent zo weinig mogelijk verlies van duidelijke informatie. Maar dat is een uiterst enge opvatting van taal. Taal is oneindig veel meer. Men moet alleen maar denken al aan de taal die we gebruiken wanneer we onze buurman of buurvrouw 's morgens goeiedag zeggen. Die taal, wat we daar doen, is niet communicatie van informatie. Men maakt gewoonlijk een praatje over het weer. Wel nu, iedereen heeft al lang die morgen het weerbericht gehoord, misschien meerdere keren. En toch praat men over het weer. Wil men de ander informatie over het weer meedelen? Natuurlijk niet. Het gaat daar niet om communicatie, het gaat daar om conversatie. Dus men taal dient daar niet om informatie over te brengen. Taal dient daar om een relatie te bestendigen. Dat is eigenlijk een conversatie. Een conversatie, een koffieklets. Dat is ook taal. Dat is uiterst belangrijk. Dat dient niet om informatie over te brengen. Dat dient om de relatie te bevestigen. Maar ook dat is maar één vorm van taal. Dus er zijn talloze vormen van taal. Er is bijvoorbeeld ook de taal die de wonderen van het leven oproepen en voorstellen. Dat is bij uitstek het geval in poëtische taal. Poëtische taal die drukt iets uit dat op geen enkele andere manier uit te drukken is. Namelijk het wonder van de natuur, het wonder van de mens. Het heilige, dat wordt in die poëtische taal uitgedrukt. En nu, het is toch absurd van te denken.

Dat is absurd. Het is zo, ook zoals bij muziek. Grote muziek moet je niet aanpassen. Integendeel, je moet die leren op zijn waarde, op zijn uniciteit, op zijn waarde te schatten. Dat kun je alleen door te leren luisteren. Te leren luisteren naar de woorden die altijd maar opnieuw herhaald worden. Naar de muziek van Bach, die altijd maar opnieuw herhaald wordt. Het vreemde is dat niemand eraan denkt, voor zover ik weet, om Bach aan te passen aan de moderne mentaliteit. Om de poëzie te hertalen. Er is ook nog andere soorten taal. De taal die we gebruiken bij het feest. Er is taal aangepast aan het feest. Aan het herdenken van dingen. Het feest is gewoon iets dat te maken heeft met loven en danken en herdenken. Wel nu, er is een speciale vorm van taal. Soms mondt dat uit niet in spreken, maar in zingen. Dat hoort allemaal bij het feest, ook bij het niet-religieuze feest. Loven en danken, ook daar weer heeft men een bepaalde stereotypie. Een herhaling. De meest diepe dingen die drukt men uit op een stereotype manier. Ik hou van jou. Ik betoon mijn leed wanneer iemand overleden is op een wel bepaalde manier. Men moet dat niet op een originele manier doen, op een aangepaste manier. De beste, vreemd genoeg, de beste manieren om het diepste uit te drukken zijn stereotype formules. Wel nu, wat geldt voor de taal in het algemeen, geldt bij uitstek voor de liturgische taal en voor de religieuze taal. Die is helemaal niet primair een kwestie van communicatie, van boodschappen. Die moet overgebracht worden op een zo duidelijk mogelijk manier. Nee, het gaat om een taal die het heilige uitdrukt, die het wonder aanwezig stelt. Het gaat om een taal die, zoals men dat filosofisch uitdrukt, performatief is. Dat betekent een taal die niet zozeer over iets gaat, maar die zelf een realiteit creëert. Het ja-woord bijvoorbeeld, bij het huwelijk, dat is performatieve taal. Als ik dat uitspreek, dan ben ik gehuwd met de persoon tot wie ik dat uitspreek. Dus die taal performeert, zij doet iets. Zij is eigenlijk een handeling. Het is een soort sacramentele taal. Wanneer de priester in de Eucharistie de woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam. Wanneer de gewijde priester, die dat mag en moet doen in de Eucharistie, wanneer die woorden uitspreekt, wel, dan is dat performatieve taal. Dat is een taal die een realiteit, een symbolische realiteit creëert, namelijk wat voorheen alleen maar brood en wijn was, is nu tegelijk het lichaam en het bloed van Christus. De taal is een sacramentele taal. Ze consacreert brood en wijn tot het lichaam en bloed van Christus. Trouwens, ook de woorddienst van de Eucharistie, dus het eerste deel van de Eucharistie, ook dat is eigenlijk performatieve taal. Het woord, de lezingen die in de Eucharistie gelezen worden, dat zijn niet zomaar overdracht van informatie. Nee, in de lector, in de gewijde lector, spreekt Christus zelf tot ons. Hij spreekt ons aan. Aanspreken is iets anders dan spreken over. Hij spreekt ons aan. Hij transformeert ons door zijn woorden. Zoals hij ons transformeert door het brood en de wijn dat zelf getransformeerd is tot zijn

Ik ga mijn bloed. Dus je ziet hoe speciaal, hoe ongelooflijk de liturgische taal eigenlijk wel is. Religieuze taal kan ook meditatieve taal zijn. Wanneer wij de rozenkrans bidden, wanneer wij litanieën bidden, dan is dat niet om informatie over te brengen natuurlijk. Zelfs niet om te converseren met elkaar. Het is eigenlijk meditatieve taal. Zeer sterk herhalend. Zodanig sterk herhalend dat wij onmogelijk, continu, volop aandachtig kunnen zijn op de woorden. Maar dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat is dat we in onze geest, als het ware, ondanks onszelf, de geheimen overwegen. Dus de geheimen van de rozenkrans, we spreken daarover. Geheimen zijn geen geheimen hier, dat zijn mysteries, religieuze mysteries, die niet geheim in de geheime zin van het woord, maar geheimen in de zin van wonderen die moeten overdacht worden, waar wij, als het ware, die wij diep in onszelf moeten laten doordringen. Er is ook, in de religieuze taal, in de liturgische taal, is er tenslotte belijdende taal. Wanneer wij het credo bidden, de geloofsbelijdenis uitspreken of zingen, wat nog beter is eigenlijk, zoals dat vroeger gebeurde, wanneer wij het credo belijden, zingen, lovend en dankend, dan belijden wij ons geloof. Dus er is belijdende taal. Met andere woorden, de liturgische taal is ongelooflijk rijke, heel speciale vormen van taal, die onvermijdelijk een soort herhaalbaarheid, een soort vastheid moeten bezitten, om precies te kunnen uitdrukken waarover het gaat in die taal. Wat zijn de gevolgen van die specifieke karakter, van dat specifieke karakter van die religieuze taal? Wel, het gevolg is dat het in zekere zin niet over diegene gaat die praat, die uitspreekt, wij of de lector of zo. Het gaat eigenlijk over het spreken van een ander, van iemand die tot ons spreekt in zijn woord. Die ons door dat woord, door de lezingen, in de vredeswens enzovoort, aanspreekt. Het is onvermijdelijk dat we dus ook de woorden van de ander gebruiken. Met andere woorden, wij mogen die woorden niet zomaar aanpassen. De Eucharistie is, als je dat goed bekijkt, als je dat nauwkeurig bekijkt, continu citeren, als ik het zo mag zeggen. Continu citeren van de schrift. En zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Met andere woorden, het citeren, het is meer dan citeren, het is het heraanwezig doen komen van het woord Gods dat tot ons spreekt. Een tweede gevolg is dat het niet zo belangrijk is dat wij allemaal exact hetzelfde begrijpen. Het gaat niet over begrijpen, dat is niet zo belangrijk. Het gaat over aangesproken worden. Het gaat over participeren in de lof, in de dank, in het smeken. Het gaat over meezingen. Het is zoals meezingen van liederen die we graag horen, of van poëzie, meedeclameren van poëzie. Dat gaat niet over begrijpen. Het gaat over participeren in de betekenis. En in de betekenis in het spreken van de ander. Een ander gevolg is dat het niet dat de lector in de Eucharistie, die de lezingen doet, en de celebrant die de woorden, die gebeden voorbidt en die de woorden, de gewijde woorden uitspreekt. Wel, het gaat niet over hen. Zij moeten zich als het ware wegcijferen. Met andere woorden, het is volkomen verkeerd dat zij als het ware
in eigen naam spreken. Dat zij de aandacht op zichzelf vestigen. Dat zij zichzelf in die woorden leggen. Het gaat niet om hen. Het gaat om het woord van Christus. Het gaat om Christus. Het gaat om de ander. Zij zijn als het ware het vehikel voor de ander. Om zijn woord tot ons te richten. Dus met andere woorden, liturgische taal mag niet geïndividualiseerd worden. Moet niet expressief zijn. Zelfs een preek mag niet de predikant centraal staan. Het gaat, ik herhaal het, om de ander. Nog een element dat hier te vermelden is, is dat verstrooidheid, dorheid in de liturgie, onaandachtigheid enzovoort. Wel, dat is in zekere zin onvermijdelijk. Wij kunnen niet altijd continu aandachtig zijn. En dat is ook relatief onbelangrijk. Participeren is belangrijker dan continu aandachtig zijn. We kunnen het zo zien dat zelfs wanneer wij ziek zijn of moe zijn, onaandachtig zijn, wel dan toch in het aanwezig zijn, in het mee uitspreken van de woorden, in het meezingen van de liederen, zijn wij eigenlijk bezig in gemeenschap. En wat bij ons niet aanwezig is, is bij de buurman of buurvrouw naast ons misschien wel aanwezig. En trouwens, het gaat niet zozeer over bewustzijn, individueel bewustzijn. Het gaat om de gemeenschappelijke participatie in de mysteries van de liturgie en van het geloof. Als het dan toch zo zou zijn dat bepaalde vormen van taal of bepaalde beelden voor bepaalde mensen ondoordringbaar zijn, onbegrijpelijk zijn, wel, dan komt het erop aan om zich voor of buiten de liturgie te proberen zich vertrouwd te maken met die beelden, met die gebruiken. Dat lijkt mij het belangrijkste. We gaan nu even onderbreken en ik zal gelijkaardige argumenten geven wat betreft het verstaan van symbolen en rituelen onmiddellijk na de intermezzo.

Zo, ik begin nu aan het volgende puntje. Ik ben dus bezig met aan te tonen dat de roep om liturgische taal, rituelen en symbolen aan te passen aan het individu van vandaag, dat dat eigenlijk berust op een misverstand. En ik zal dat nu aantonen, ik heb dat al aangetoond wat betreft de specifieke natuur van de liturgische taal, en ik zal dat nu even kort aantonen wat betreft ook rituelen en symbolen. Ook hier weer denkt men dat die rituelen en symbolen niet meer van onze tijd zijn soms, dat dat poespas is, dat dat moet aangepast worden naar de huidige smaak, naar de smaak van het individu van vandaag. Ik denk dat dat fundamenteel verkeerd is. En dat heeft hiermee te maken, namelijk dat rituelen en symbolen geen middelen zijn om iets te bereiken. Dat is een postmoderne, nefaste opvatting over rituelen en symbolen. Alsof rituelen en symbolen middelen zijn die ons leven aangenamer, interessanter moeten maken. Die ons moeten ervaringen opleveren die buitengewoon zijn. En die waardoor we zelf speciaal zijn. Daarover gaat het niet. Echte symbolen zijn geen tekens die wij kunnen gebruiken, die wij kunnen vervangen. Echte rituelen, die zijn niet van ons. Die zijn ingesteld door iemand en wij moeten daar intreden. Dat zijn geen middelen. En dat is eigenlijk al, dat is al zo buiten de religieuze context. De diepe symbolen in het dagelijks leven, de echte rituelen, wel, die staan niet ten onze, die zijn niet ten gunste van het individu. Die hebben een eigen betekenis. Die zijn onafhankelijk van onze wensen. Wanneer wij een symbool erven van iets dat symbool staat voor een ander persoon. Hè? Bijvoorbeeld de ring van mijn grootmoeder. Dat is toch evident dat dat niet vervangbaar is. Waarom is het zo erg wanneer ringen en juwelen die we geërfd hebben, hè, wanneer die gestolen worden? Dat heeft niks met geld te maken. Dat heeft te maken met het feit dat het van onze grootmoeder was. Daarom is dat belangrijk. Dus dat is dat symbool. Dat is een reëel. Dat stelt in zekere zin de ander die afwezig is, reëel aanwezig. Ja? Daarom is dat zo belangrijk. Hetzelfde met de haarlok van een gestorven kind dat mensen soms bewaren. Dat is onvervangbaar. Dus echte symbolen, die stellen iets aanwezig dat alleen op die manier aanwezig te stellen is. In dat precies symbool, in dat ding. Dus dat zijn symbolische realiteiten, die zijn onvervangbaar. En hetzelfde geldt voor religieuze symbolen en religieuze rituelen. Die zijn niet van ons. Wij kunnen, om het anders te zeggen, die zijn ingesteld en wij moeten die erfenis aanvaarden en honoreren. Dat is het belangrijke. En niet aanpassen. Dat Christus zichzelf gegeven heeft aan ons in brood en wijn, dat kunnen wij niet veranderen. Brood en wijn die worden in de consecratie. De reële symbolische aanwezigheid van hem in dat brood en die wijn. Zodanig dat wij die hostie als heilig beschouwen. Dat wij die hostie zelf aanbidden in het heilig sacrament. Dus we kunnen dat niet vervangen door iets anders. Hij heeft dat zo gewild. Hij heeft zichzelf in dat symbool aanwezig gesteld. En dat wordt tot nieuw gerealiseerd in de Eucharistie. En hetzelfde voor de sacramenten in het algemeen. Wij kunnen die niet aanpassen naar onze goesting. Wij moeten trouw die symbolische realiteiten, het water, de olie enzovoort, de geconsacreerde olie, het gewijde water, dat is niet te veranderen, dat is niet aan te passen.
Die religieuze symbolen en rituelen, dat zijn dus erfenissen die onvervangbaar zijn. En die religieuze symbolen en rituelen zijn door de eeuwen heen bewaard. En omgeven door altijd maar rijkere dingen. De Eucharistie is een prachtig concert, als het ware, rond de consecratie. Een concert van zang, van lezingen, in een prachtig gebouw gewoonlijk. Met geëerd door kunst, goud en zilver en kunstwerken. Dus door de eeuwen heen is die erfenis als het ware verrijkt op een typisch menselijke manier. Maar het blijft de erfenis van Christus die ondertussen een prachtige, unieke gestalte gekregen heeft. En we moeten dat niet zien als iets wat zich moet aanpassen aan ons. Integendeel, de liturgie, dat is een geschenk waar we, een geschenk van vroeger, waar wij nu als gemeenschap mogen aan deelnemen. Wij moeten niet proberen die te veranderen, wij moeten onszelf veranderen, zodanig dat we zo goed mogelijk aan die erfenis, aan dat fantastische geschenk, kunnen participeren. Opnieuw heeft dat allerlei gevolgen. Namelijk dat de striktheid van die symboliek, de striktheid van die ritualiteit, dat is, ja, daar moeten we aan gehoorzamen, dat moeten we respecteren. Ten tweede, wij moeten ook zorgen dat we in onze houdingen, in onze gebaren, onze eerbied uitdrukken op de gepaste, juiste manier ten overstaan van wat er in de liturgie gebeurt. Met andere woorden, er zijn bepaalde houdingen die als het ware vanzelfsprekend zijn in de liturgie. Dat wij recht staan bij het evangelie en niet blijven zitten, is juist, is perfect in orde, is zelfs onveranderlijk juist. Namelijk, daardoor drukken wij de eerbied uit voor het woord dat wij horen en voor de persoon die door dat woord tot ons komt. Hetzelfde de houdingen en de gebaren van de priester. Wanneer de priester bidt tot God, dan maakt hij een bepaald gebaar en kijkt hij naar omhoog. Hij kijkt niet naar ons, hij kijkt naar omhoog. Hij bidt tot God. Dus er is een verschil wanneer de celebrant zich richt tot de aanwezigen en wanneer de celebrant zich richt tot God. Met andere woorden, de liturgie is eigenlijk een soort choreografie. Een heilige choreografie die zou moeten gevolgd worden. Die perfect is zoals wanneer ze juist gebeurt, die uitdrukt wat er moet uitgedrukt worden. Namelijk zich richten tot God in eerbied of zich richten tot de gelovigen om hen te vragen mee te bidden of om hen de vrede van God tot hen te richten. Dus de eerbied voor datgene wat daar gebeurt is absoluut essentieel en moet uitgedrukt worden en kan niet anders dan op een bepaalde manier uitgedrukt worden in onze gebaren, in onze lichamelijke houding, in onze woorden. Nog een keer, en ik kom stilletjes aan naar het einde toe. Liturgie moet niet aangepast worden aan ons. Wij, het is doel op zich. Het is iets waar wij ons moeten aan aanpassen, zoals ik gezegd heb. Het is een erfenis waarin wij mogen delen. We zouden blij moeten zijn dat we aan een dergelijk groot feest in al zijn pracht mogen, dat we daaraan mogen deelnemen. Bij een volgende gelegenheid zal ik het trouwens hebben over de ongelooflijke schoonheid van de katholieke liturgie en de diepte daarvan.
zal proberen van dat op te roepen volgende keer. Wel, als dat zo is, als de liturgie is wat ik beschreven heb, dat het is de erfenis waarin wij mogen delen als gemeenschap, dan is het onmogelijk om dat uit te zuiveren, aan te passen. Zoals wij de schrift niet kunnen aanpassen. Wij kunnen het woord van God niet verbeteren, dat is absurd. Wij kunnen ook de symbolen en de rituelen niet naar onze goesting aanpassen. Dat is absurd. Trouwens, dat zou de band tussen gelovigen onderling, ik heb dat al gezegd, maar dat zou de band tussen de gelovigen onderling, jong en oud, levend en dood, over de continenten heen, dat zou die band vernietigen. Dus wij zouden, als we dat extreem doorvoeren, dan krijgen we een totale versplintering, waardoor ook de eenheid van de kerk als mystiek lichaam zou vernietigd worden. En waardoor de band, de universaliteit van de kerk over de hele wereld zou vernietigd worden. Het is dus inderdaad zo dat veel van die pogingen van vroeger en misschien zelfs nu om de zaak te ontmythologiseren, zoals men dat zegt, of aan te passen, eigenlijk is dat een soort blasfemie, een soort negatie van het heilige en van de erfenis. Het echte probleem met de liturgie is niet de aangepastheid. Het echte probleem is dat veel gelovigen, typisch voor vandaag, en veel te ik-betrokken zijn, veel te veel betrokken zijn op zichzelf, op het eigen gevoel, op de eigen ervaring. Dat is het echte probleem. Indien dat zo is, zoals ik het heb betoogd, dan kunnen we ons afvragen, wat staat ons nu te doen? Hoe moeten we beter omgaan met de liturgie? Wel, ik zou zeggen, ik heb 4 puntjes in dat opzicht. Ik zou zeggen, ten eerste, wij moeten uiterste zorg besteden aan de liturgie. Uiterste zorg. En vooral diegenen die in de liturgie een functie hebben, de voorgangers, de lectoren enzovoort, die moeten weten waarover het gaat en die moeten uiterste zorg precies doen wat de liturgie van hen vraagt en niet omgekeerd. Ik heb recent een boek gelezen dat over al dit soort problemen gaat en dat boek is een schitterend boek. Het heet De Liturgie Begrijpen. Het is een boek van een Brusselse priester, namelijk Paul de Klerk, met CK op het einde. Het boek is uitgegeven in 2010 bij de uitgeverij Akko in Leuven. Het is vertaald door een Leuvense theoloog, liturgist, Joris Geldof. En we moeten heel dankbaar zijn dat hij dat Franstalige boek, oorspronkelijk Franstalige boek, in mooi, goed Nederlands, heel leesbaar heeft vertaald. En nu, in dat boek wordt gezegd hoe we precies met liturgie, met de katholieke liturgie, moeten omgaan. Iedereen, ik herhaal, die met liturgie te maken heeft en vooral die daar een rol gaat in spelen, die zou eigenlijk dat boek moeten lezen en de aanbevelingen en de raadgevingen in dat boek nagaan. Tweede puntje. Zoals in andere domeinen van het leven, hoe leren we eigenlijk iets zo diep als liturgie, eredienst? Wel, hoe leren we sport? Hoe leren we kunst, poëzie? We leren dat niet door na te denken. We leren dat niet door van alles te lezen over. We leren dat primair door te participeren. Participeren is de beste leerschool. Doormaken wat daar gebeurt. Telkens weer opnieuw. Tot onze frank valt, zoals men dat vroeger zei. Dat is eigenlijk de beste leerschool. Dus wat moet gebeuren is niet voortdurende verandering, voortdurende aanpassing. Maar een poging om in iets in te komen. Zoals het in de sport moet gebeuren. Of wanneer men muziek moet leren beluisteren. Aldoende leert men. Dat is zeer juist. Ten derde,
Het kan natuurlijk geen kwaad dat gelovigen, wanneer zij bepaalde dingen niet goed begrijpen of problemen hebben met een of ander, dat ze studeren. Dat ze proberen uit te vissen waarover het daar gaat, wanneer ze dat niet begrijpen. Het voordeel is dat we nu gemakkelijker uitleg kunnen vinden over allerlei zaken en nog wat. Bijvoorbeeld alleen al op Radio Maria zijn er talloze uitzendingen, talloze elementen te vinden over liturgie, catecheses enzovoort, waardoor men bij kan leren. En zoals iemand die graag klassieke muziek beluistert en die wil dat zijn participatie daarin verdiepen door allerlei dingen te weten te komen. Over componisten enzovoort. Over de soorten vormen van muziek enzovoort. Wel, hetzelfde in de liturgie. Het is mogelijk, niet absoluut noodzakelijk, maar het is mogelijk, als men dat wenst en nodig heeft, om bijvoorbeeld via Radio Maria en al de soorten uitleg die daar te vinden zijn, om zich te verdiepen in de details of elementen van de liturgie. Dus studeren kan goed zijn voor het geloof. Studeren over het geloof en nadenken daarover. Luister bijvoorbeeld naar wat ik te zeggen heb over liturgie. Dat kan belangrijk zijn om vruchtbaarder meer deel te nemen aan de liturgie. Ten vierde, de liturgie zou eigenlijk geen apart iets mogen zijn. De liturgie zou het vertrekpunt moeten zijn van een regelmatige aanwezigheid van het gebed in ons leven en van het sacramentele in ons leven. Het gebed voor en na het eten, het getijdengebed, zoals men dat noemt, ook dat weer, wat dat precies betekent, het getijdengebed, het gebed op vaste tijden, in tijdens de dag. Ook dat weer kan men leren op Radio Maria. En ook daar kun je informatie vinden over het getijdengebed, wat dat gebed op elke dag van de week zelfs, welke gebeden aangewezen zijn. Ook weer participeert men daardoor tegelijk aan het gebed van de monniken in de abdijen, het gebed van andere gelovigen over de hele wereld. Dus wij blijven daardoor niet alleen op de eerste dag van de week, zoals de zondag heet, maar op alle dagen van de week blijven wij daardoor in contact met de Heer.

En tot zover de catechese van professor Herman de Dijn over liturgie. U kan deze catechese binnenkort ook beluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, gepubliceerd op 25 maart 1987. We zijn ondertussen aangekomen aan het tweede deel, de Moeder van God te midden van de pelgrimerende kerk. Hoofdstuk 1, de kerk. Het volk van God, aanwezig in alle volkeren van de aarde. De kerk gaat als een pelgrim in een vreemd land voort, te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroosting van God. En verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat Hij komt. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 26. Het Israël naar het vlees, dat als balling door de woestijn zwierf, werd reeds de kerk van God genoemd. Uit het tweede boek Ezra, hoofdstuk 13, vers 1, het boek Numeri, hoofdstuk 20, vers 4, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 23, vers 1 en volgende. Evenzo wordt het nieuwe Israël ook de kerk van Christus genoemd, naar het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 18. Want hij heeft haar voor zichzelf gekocht met zijn bloed, uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28. Heeft haar vervuld met zijn geest en haar voorzien van de middelen die haar als zichtbare en sociale eenheid toekomen. God heeft allen die in het geloof Jezus beschouwen als de auteur van de verlossing en de bron van eenheid en vrede, tot één geheel verzameld en hen als kerk gevestigd, opdat zij voor ieder en voor allen het zichtbare sacrament van deze verlossende eenheid mogen zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over de pelgrimerende kerk en trekt daarbij een parallel met het volk van Israël, van het oude verbond dat door de woestijn trok. Deze reis heeft ook een uiterlijk karakter, zichtbaar in de tijd en de ruimte waarin zij historisch plaatsvindt. Want de kerk is voorbestemd zich over alle delen van de aarde uit te strekken en zo deel te nemen aan de geschiedenis van de mensheid. Maar tegelijkertijd overstijgt zij alle grenzen van tijd en ruimte. En toch is het wezenlijke karakter van haar pelgrimstocht innerlijk. Het gaat om een pelgrimstocht door het geloof, door de kracht van de verrezen Heer, een pelgrimstocht in de Heilige Geest, aan de kerk gegeven als de onzichtbare vertrooster, Parakletos. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 26, hoofdstuk 15, vers 26 en hoofdstuk 16, vers 7. Terwijl zij door beproevingen en verdrukkingen verder gaat, wordt de kerk gesterkt door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer is beloofd, opdat zij, bewogen door de Heilige Geest, nooit ophoudt zichzelf te vernieuwen, totdat zij via het kruis het licht bereikt dat geen ondergang kent. Juist in deze kerkelijke reis van pelgrimstocht doorheen ruimte en tijd en nog meer door de geschiedenis van de zielen, is Maria aanwezig als diegene die zalig is omdat zij geloofde. Als degene die de pelgrimstocht van het geloof heeft verder gezet en als geen ander schepsel heeft deelgenomen aan het mysterie van Christus. Het concilie zegt verder dat Maria een diepgaande rol heeft gespeeld in de heilsgeschiedenis en op een bepaalde wijze de centrale waarheden van het geloof in zichzelf verenigt en weerspiegelt. Onder alle gelovigen is zij als een spiegel waarin op de meest diepgaande en heldere wijze de grote daden van God worden weerspiegeld. We lezen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 11. De kerk, door Christus op de apostelen gegrondvest, werd zich ten volle bewust van deze machtige werken van God op de dag van Pinksteren, toen degenen die in de bovenzaal bijeen waren, allen vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 4. En vanaf dat moment begint ook die geloofsreis, de pelgrimstocht van de kerk door de geschiedenis van individuen en volkeren. We weten dat Maria aan het begin van deze reis aanwezig is. We zien haar te midden van de apostelen, in de bovenzaal, gebedsvol smekend om de gave van de Geest. In zekere zin is haar geloofsweg langer. De Heilige Geest was reeds over haar gekomen en bij de aankondiging werd zij zijn trouwe bruid. Zij nam het woord van de ware God in zich op en bracht de volledige onderwerping van verstand en wil. En vrijwillig instemmend met de door hem geopenbaarde waarheid, gaf zij zich inderdaad volledig aan God over door de gehoorzaamheid van het geloof. Waarbij zij aan de engel antwoordde: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. De geloofsweg die Maria heeft afgelegd, die we in de bovenzaal zien bidden, is dus langer dan van de anderen die daar bijeen zijn. Maria gaat hen vooraf, wijst hun de weg. Het moment van Pinksteren in Jeruzalem was voorbereid door het moment van de aankondiging in Nazareth, evenals door het kruis. In de bovenzaal ontmoet de weg van Maria, de geloofsweg van de kerk. En op welke wijze? Onder degenen die zich in de bovenzaal aan het gebed wijden, zich voorbereidend om de hele wereld in te gaan, nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, waren er sommigen die Jezus vanaf het begin van zijn zending in Israël geleidelijk had geroepen. 11 van hen waren tot apostelen aangesteld en aan hen had Jezus de zending doorgegeven die hij zelf van de Vader had ontvangen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 21. Dat had hij na de verrijzenis tegen de apostelen gezegd. En 40 dagen later, voordat hij terugkeerde naar de Vader, had hij daaraan toegevoegd: wanneer de Heilige Geest over jullie is gekomen, zullen jullie mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden van de aarde. Naar de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Deze zending van de apostelen begon op het moment dat zij de bovenzaal in Jeruzalem verlieten. De kerk is ontstaan en groeit vervolgens door het getuigenis dat Petrus en de apostelen afleggen van de gekruisigde en verrezen Christus. En daar zijn heel wat verwijzingen opnieuw in de Handelingen der Apostelen van terug te vinden. Hoofdstuk 2, versen 31 tot 34. Hoofdstuk 3, versen 15 tot 18. Hoofdstuk 4, versen 10 tot 12. En hoofdstuk 5, versen 30 tot 32. Maria heeft deze apostolische zending niet rechtstreeks ontvangen. Zij behoorde niet tot degene die Jezus naar de hele wereld stuurde om alle volken te onderwijzen, zoals we dat horen weerklinken in het evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 28 vers 19, toen hij hun deze zending toevertrouwde. Maar zij was wel in de bovenzaal, waar de apostelen zich voorbereiden om deze zending op zich te nemen, met de komst van de Geest der waarheid. Zij was bij hen aanwezig. In hun midden was Maria toegewijd aan het gebed als de moeder van Jezus, van de gekruisigde en verrezen Christus. En die eerste groep van hen, die in geloof naar Jezus keken als de bron van het heil, wisten dat Jezus de zoon van Maria was en dat zij zijn moeder was en dat zij als zodanig vanaf het moment van zijn ontvangen en geboorte een unieke getuige was van het mysterie van Jezus. Dat mysterie dat voor hun ogen was onthuld en bevestigd in het kruis en de verrijzenis. Zo keek de kerk vanaf het allereerste moment naar Maria door Jezus heen, net zoals zij naar Jezus keek door Maria heen. Voor de kerk van die tijd en van alle tijden is Maria een unieke getuige van de jaren van Jezus' kindertijd en verborgen leven in Nazareth, toen zij al deze dingen bewaarde in haar hart en ze overwoog. Maar bovenal was en is Maria in de kerk van toen en van alle tijden degene die zalig is omdat zij geloofde. Zij was de eerste die geloofde. Vanaf het moment van de aankondiging en het ontvangen van Jezus in haar schoot, vanaf het moment van zijn geboorte in de stal van Bethlehem, volgde Maria Jezus stap voor stap op haar moederlijke pelgrimstocht van geloof. Zij volgde hem tijdens de jaren van zijn verborgen leven in Nazareth. Zij volgde hem ook in de tijd nadat hij het ouderlijk huis had verlaten, toen hij begon te doen en te onderwijzen. Te midden van Israël. En bovenal volgde zij hem in de tragische ervaring van Golgotha. En nu, terwijl Maria bij de apostelen was, in de bovenzaal in Jeruzalem, bij het aanbreken van de kerk, vond haar geloof, geboren uit de woorden van de aankondiging, bevestiging. De engel had toen tegen haar gezegd: Ge zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De recente gebeurtenissen op Golgotha hadden die belofte in duisternis gehuld. Maar zelfs onder het kruis faalde Maria's geloof niet. Zij was nog steeds degene die, net als Abraham, in de hoop geloofde tegen alle hoop in. Maar pas na de verrijzenis had de hoop haar ware aangezicht getoond en was de belofte werkelijkheid geworden. Want Jezus had, voordat hij terugkeerde naar de Vader, tegen de apostelen gezegd: Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn leerlingen. Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Zo had degene gesproken die door zijn verrijzenis zich had geopenbaard als de overwinnaar van de dood, als degene die het koninkrijk bezat, waarvan, zoals de engel zei, geen einde zal kennen. Nu, bij de eerste dageraad van de kerk, aan het begin van de lange reis door het geloof dat op Pinksteren in Jeruzalem begon, was Maria reeds bij diegene

Maria behoort onlosmakelijk tot het mysterie van Christus. En zij behoort ook tot het mysterie van de kerk vanaf het begin. Vanaf de dag van de geboorte van de kerk. Aan de basis van wat de kerk vanaf het begin is geweest en van wat zij voortdurend moet worden van generatie op generatie, te midden van alle volken van de aarde, vinden wij degene die geloofde dat tot vervulling zou komen wat haar door de Heer was gezegd. Het is juist het geloof van Maria dat het begin markeert van het nieuwe en eeuwige verbond van God met de mens in Jezus Christus. Dit heldhaftige geloof van haar gaat vooraf aan het apostolisch getuigenis van de kerk en blijft altijd in het hart van de kerk verborgen als een bijzonder nalatenschap van Gods openbaring. Al diegenen die van generatie op generatie het apostolisch getuigenis van de kerk aanvaarden, delen in dat mysterieuze erfgoed en delen in zekere zin in het geloof van Maria. De woorden van Elisabeth, zalig zij die geloofd heeft, blijven de maagd ook met Pinksteren vergezellen. Zij vergezellen haar van generatie op generatie, overal waar de kennis van het heilsmysterie van Christus zich verspreidt, door het apostolisch getuigenis en de dienst van de kerk. Zo wordt de profetie van het Magnificat vervuld. Alle generaties zullen mij zalig prijzen, want hij die machtig is, heeft grote dingen voor mij gedaan, en heilig is zijn naam. We horen het weer klinken in het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, versen 48 tot 49. Want de kennis van het mysterie van Christus leidt ons ertoe zijn moeder te zegenen, in de vorm van een bijzondere verering voor de Theotokos. Maar deze verering omvat altijd een zegening van haar geloof. Want de maagd van Nazareth werd bovenal gezegend, zalig, door dit geloof, in de overeenstemming met de woorden van Elisabeth. Zij die van generatie op generatie onder de verschillende volkeren en naties van de aarde het mysterie van Christus, het vlees geworden woord en verlosser van de wereld, met geloof aanvaarden, wenden zich niet enkel met eerbied tot Maria en doen vol vertrouwen een beroep op haar als zijn moeder, maar zoeken in haar geloof ook steun voor hun eigen geloof. En juist dit levendige delen in het geloof van Maria bepaalt haar bijzondere plaats in de pelgrimstocht van de kerk, als het nieuwe volk van God over de hele aarde. Zoals het concilie zegt, Maria heeft een diepgaande rol gespeeld in de heilsgeschiedenis. Wanneer zij dus wordt verkondigd en vereerd, roept zij de gelovigen op tot haar zoon en zijn offer en tot liefde voor de Vader. Om deze reden blijft het geloof van Maria, volgens het apostolisch getuigenis van de kerk, op een bepaalde wijze het geloof van het pelgrimsvolk van God. Het geloof van individuen en gemeenschappen, van plaatsen en bijeenkomsten, en van de verschillende groepen die in de kerk bestaan. Het is een geloof dat tegelijkertijd via zowel het verstand als het hart wordt doorgegeven. Het wordt voortdurend verworven of herwonnen door het gebed. Daarom kijkt de kerk in haar apostolisch werk ook terecht naar haar die Christus heeft voortgebracht, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, opdat door de kerk Christus ook in de harten van de gelovigen geboren mag worden en groeien. Vandaag, nu we op deze pelgrimsreis van het geloof het einde van het tweede christelijke millennium naderen, vestigt de kerk via de

leer van het Tweede Vaticaans Concilie, onze aandacht op haar zelfbeeld als het ene volk van God, onder alle volken van de aarde. En zij herinnert ons aan de waarheid dat alle gelovigen, hoewel verspreid over de hele wereld, in de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. We kunnen daarom zeggen dat in deze eenheid het mysterie van Pinksteren voortdurend wordt vervuld. Tegelijkertijd wijden de apostelen en de gelovigen zich in alle volken van de aarde aan het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus. Omdat zij van generatie op generatie het teken van het koninkrijk vormen dat niet van deze wereld is, zijn zij zich er ook van bewust dat zij zich te midden van deze wereld moeten verzamelen rond die koning aan wie de volken als erfdeel zijn gegeven, aan wie de Vader de troon van zijn vader David heeft gegeven, zodat hij voor altijd zal regeren over het huis van Jacob en aan zijn koninkrijk zal er geen einde komen. Tijdens deze tijd van waken is Maria, door hetzelfde geloof dat haar gezegend heeft, vooral vanaf het moment van de aankondiging aanwezig in de zending van de kerk, aanwezig in het werk van de kerk, om het koninkrijk van haar zoon in de wereld te brengen. Deze aanwezigheid van Maria komt tegenwoordig op vele verschillende manieren tot uiting, net zoals dat door de hele kerkgeschiedenis heen het geval was. Ze heeft ook een breed werkterrein. Door het geloof en de vroomheid van individuele gelovigen, door de tradities van christelijke gezinnen of huiskerken, van parochie- en zendingsgemeenschappen, religieuze instituten en bisdommen, door de uitstraling en aantrekkingskracht van de grote heiligdommen waar niet enkel individuen of lokale groepen, maar soms hele naties en samenlevingen, ja zelfs hele continenten, de moeder van de Heer zoeken, zij die zalig is omdat zij geloofde. De eerste onder de gelovigen is en daardoor de moeder van Emmanuel werd. Dit is de boodschap van het land Palestina, het geestelijk vaderland van alle christenen, omdat het het vaderland was van de verlosser van de wereld en van zijn moeder. Dit is de boodschap van de vele kerken in Rome en over de hele wereld die in de loop van de eeuwen zijn opgericht door het geloof van christenen. Dit is de boodschap van centra als Guadalupe, Lourdes, Fatima en de anderen die in de verschillende landen gelegen zijn. En hoe zou ik onder hen die in mijn eigen geboorteland Jasnagora gelegen is, niet kunnen vermelden? Men zou wellicht kunnen spreken van een specifieke geografie van het geloof en de mariale devotie, die al deze bijzondere bedevaartsoorden omvat, waar het volk van God, de moeder van God, tracht te ontmoeten. Binnen de straal van de moederlijke aanwezigheid van haar die geloofde. Een versterking van het eigen geloof kunnen vinden. Want het is in het geloof van Maria, eerst bij de aankondiging en vervolgens ten volle aan de voet van het kruis, dat binnen de mensheid een innerlijke ruimte werd heropend die de eeuwige Vader kan vullen met alle geestelijke zegeningen. Het is de ruimte van het nieuwe en eeuwige verbond. En deze blijft bestaan in de kerk, die in Christus een soort sacrament of teken is van innige vereniging met God en van de eenheid van de gehele mensheid. In het geloof dat Maria bij de aankondiging beleden heeft als de dienstmaagd des Heren, en waarin zij voortdurend het pelgrimsvolk van God
over de hele aarde voorafgaat, streeft de kerk er krachtig en voortdurend naar om de hele mensheid terug te brengen naar Christus, haar hoofd, in de eenheid van zijn geest.

0: Hoofdstuk 2. De weg van de kerk en de eenheid van alle christenen. De geest wekt bij alle leerlingen van Christus het verlangen en de inspanning om allen naar de wijze die Christus heeft bepaald in één kudde onder één herder vreedzaam te verenigen. De weg van de kerk is speciaal in ons tijdperk gemarkeerd door het teken van het ecumenisme. De christenen zoeken wegen om de eenheid te herstellen, waarom Christus daags voor zijn lijden de Vader smeekte, voor zijn leerlingen, opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in mij en ik in U, dat ook zij in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat Gij mij gezonden hebt. We horen het weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, vers 21. De eenheid van de christenen is een groot teken dat gegeven is om het geloof van de wereld op te wekken, terwijl hun verdeeldheid een ergernis is. De ecumenische beweging heeft op grond van een meer helder en verspreid bewustzijn van de noodzaak om tot de eenheid van alle christenen te komen, van de kant van de katholieke kerk haar hoogste uitdrukking gevonden in het werk van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is nodig dat de christenen in zichzelf en in ieder van hun gemeenschappen de gehoorzaamheid van het geloof verdiepen, waarvan Maria het eerste en meest lichtende voorbeeld is. En aangezien zij het lichtend teken is van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrimerende volk van God, is het voor de Heilige Kerkvergadering een reden tot grote vreugde en vertroosting dat er onder de gescheiden broeders niet weinigen zijn die aan de moeder van de Heer en Verlosser de verschuldigde eer bewijzen, vooral Oosterse christenen. De christenen weten dat zij hun eenheid alleen werkelijk zullen terugvinden als deze gebaseerd zal zijn op de eenheid van geloof. Zij moeten niet geringe verschillen oplossen in de leer over het mysterie en het dienstwerk van de kerk, en soms ook over de taak van Maria in het heilswerk. De dialogen die de katholieke kerk begonnen is met de kerken en kerkgemeenschappen van het Westen komen steeds meer samen op twee onscheidbare aspecten van heilsmysterie. Als het mysterie van het mens geworden woord ons het mysterie van het goddelijk moederschap doet onderscheiden, en als de beschouwing van de moeder Gods ons op haar beurt voert tot een dieper begrip van het mysterie van de incarnatie, dan moet men hetzelfde zeggen van het mysterie van de kerk en van het mysterie van de taak van Maria in het heilswerk. Door dieper door te dringen in de twee mysteries en het ene te verhelderen door het andere, zullen de christenen die verlangen te doen wat Jezus hun zal zeggen, zoals hun moeder hen aanbeveelt, samen verder kunnen gaan op de pelgrimstocht van het geloof, waarvan Maria nog steeds het voorbeeld is en welke hen moet voeren tot de eenheid die gewild is door hun ene Heer, en zozeer verlangd wordt door hen die oplettend luisteren naar wat de Geest tegen de kerken zegt in deze tijd. Verwijzend naar het boek Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, versen 7, 11 en 17. Het is een gelukkig teken dat deze kerken en kerkgemeenschappen met de katholieke kerk overeenkomen op fundamentele punten van het geloof, ook wat de maagd Maria betreft. Zij erkennen haar immers als moeder van de Heer en nemen aan dat dit deel uitmaakt van ons geloof in Christus, waarlijk God en waarlijk mens. Zij zien op naar haar die aan de voet van het kruis de geliefde leerling als haar zoon ontvangt, die op zijn beurt als moeder ontvangt. Waarom zouden wij dus niet allen samen opzien naar haar als onze gemeenschappelijke moeder, die bidt voor de eenheid van de familie van God en die allen voorgaat aan het hoofd van de lange stoet van de getuigen van het geloof in de ene Heer, de Zoon van God, die zij door de Heilige Geest in haar maagdelijke schoot ontvangen heeft. Anderzijds wil ik benadrukken hoe diep de katholieke kerk, de orthodoxe kerk en de oude Oosterse kerken zich één voelen door de liefde en de lof voor de Theotokos. Niet enkel zijn de fundamentele dogma's van het christelijk geloof over de drie-eenheid en de menswording van het woord van God uit de maagd Maria vastgesteld op ecumenische concilies die in het oosten zijn gehouden, maar ook verheerlijken de Oosterse christenen met plechtige hymnen Maria altijd maagd en de heilige moeder van God in hun liturgie. De broeders van die kerken hebben ingewikkelde lotgevallen gekend, maar door hun geschiedenis heeft steeds een vurig verlangen gelopen naar christelijke inzet en apostolische uitstraling, welke vaak getekend is door vervolgingen die ook bloedig zijn geweest. Het is een geschiedenis van trouw aan de Heer, een authentieke pelgrimstocht van het geloof door de plaatsen en tijden heen, waarbij de Oosterse christenen steeds met onbeperkt vertrouwen opgezien hebben naar de moeder van de Heer, haar met lofzangen geprezen en voortdurend met gebed aangeroepen hebben. In de moeilijke ogenblikken van het gekwelde christelijke bestaan hebben zij tot haar hun toevlucht genomen, omdat zij er zich van bewust waren in haar een krachtige hulp te hebben. De kerken die de leer van Efeze belijden, verklaren dat de maagd waarlijk moeder van God is, daar onze Heer Jezus Christus, die voor alle eeuwen naar de Godheid uit de Vader geboren is, in de laatste dagen voor ons en voor ons heil naar de mensheid geboren werd uit de maagd Maria, de moeder van God. De Griekse vaders en de Byzantijnse traditie hebben getracht door de maagd te beschouwen in het licht van het mens geworden woord, door te dringen tot de diepte van de band die Maria als moeder van God verbindt met Christus en de kerk. De maagd is blijvend aanwezig in heel de omvang van het heilsmysterie. De Koptische en Ethiopische tradities zijn tot deze beschouwing van het mysterie van Maria gebracht door de heilige Cyrillus van Alexandrië. En op hun beurt hebben zij haar geprezen met een overvloed van bloemrijke dichtwerken. Het poëtische genie van de heilige Ephrem de Syriër, de citer van de heilige geest genoemd, heeft onvermoeibaar de lof van Maria gezongen en in de gehele traditie van de Syrische kerk een spoor achtergelaten dat nog steeds levend is. De heilige Gregorius van Narek, een van degenen die op de meest stralende wijze de roem van Armenië uitmaken, diept in zijn lofrede op de Theotokos, met sterke dichterlijke inspiratie, de verschillende aspecten uit van het mysterie van de incarnatie. En ieder daarvan is voor hem een gelegenheid om de buitengewone waardigheid en de schitterende schoonheid te bezingen en te prijzen van de maagd Maria, de moeder van het mens geworden woord. Het verbaast daarom niet dat Maria een bevoorrechte plaats inneemt in de eredienst van de oude Oosterse kerken, met een onvergelijkelijke overvloed van feesten en hymnen. In de Byzantijnse liturgie gaat de lof aan de moeder in alle uren van het goddelijk officie samen met de lof aan de zoon. En met de lof die door de zoon opstijgt tot de vader in de Heilige Geest. In de anafoor, of het eucharistisch gebed, van de heilige Johannes Chrysostomus, bezingt de verzamelde gemeente onmiddellijk na de epiclese als volgt de moeder van God. Het is waarlijk goed u zalig te prijzen, Theotokos, die allerheiligst bent, geheel zuiver en de moeder van onze God. Wij verheerlijken u, die meer eer waardig bent dan de cherubijnen en onvergelijkelijk meer glorie dan de serafijnen. U, die zonder uw maagdelijkheid te verliezen het woord van God ter wereld hebt gebracht. U, die waarlijk de moeder van God bent. Deze lofprijzingen die in iedere viering van de eucharistische liturgie opstijgen naar Maria, hebben vorm gegeven aan het geloof, de vroomheid en het gebed der gelovigen. Zij hebben in de loop der eeuwen heel hun geestelijke houding doordrongen en in hen een diepe devotie opgewekt voor de geheel heilige moeder van God. Dit jaar, 1987, is het 12 eeuwen geleden dat het Tweede Ecumenisch Concilie van Nicea plaatsvond in het jaar 787, waarop een einde werd gemaakt aan de bekende controverse over de verering van de gewijde afbeeldingen en bepaald werd dat, volgens de leer van de Heilige Vaders en de universele traditie van de Kerk, samen met het kruis, de beeltenissen van de Moeder van God, van de engelen en van de heiligen voorgehouden mochten worden aan de verering van de gelovigen, zowel in de kerken als in de huizen en langs de wegen. Dit gebruik is bewaard gebleven in heel het oosten en ook in het westen. De beeltenissen van de maagd hebben een ereplaats in de kerken en de huizen. Maria wordt er afgebeeld als de troon van God die de Heer draagt en aan de mensen geeft, Theotokos, of als de weg die naar Christus leidt en hem toont, Odigitria, of als Orante die ten beste spreekt en als teken van de goddelijke tegenwoordigheid op de weg van de gelovigen tot aan de dag van de Heer, Deesis, of als beschermster die haar mantel uitspreidt over de volkeren, Pokrov, of als barmhartige maagd van de tederheid, Eleusa. Gewoonlijk wordt zij afgebeeld met haar zoon, het kind Jezus, dat zij op haar arm draagt. Het is de band met de zoon die de moeder verheerlijkt. Nu eens omarmt zij hem met tederheid, Glykophilousa. Dan weer lijkt zij hieratisch verzonken in de contemplatie van hem die de Heer van de geschiedenis is. Het is passend ook te herinneren aan de icoon van de heilige maagd van Vladimir, die voortdurend de geloofstocht begeleid heeft van de volkeren van het oude Rusland op de weg van het geloof. Het eerste millennium van de bekering tot het christendom van die edele landen nadert. Landen van nederigen, van denkers en van heiligen. Nog steeds worden de iconen onder verschillende titels vereerd in de Oekraïne, in Wit-Rusland en in Rusland. Het zijn beeltenissen die getuigen van het geloof en van de geest van gebed van het vrome volk, dat de aanwezigheid en de bescherming van de Moeder Gods ondervindt. Op die iconen schittert de maagd als beeld van de goddelijke schoonheid, verblijf van de eeuwige wijsheid, figuur van de Orante, oerbeeld van de contemplatie, beeld van de heerlijkheid. Zij die vanaf haar aardse leven de geestelijke wetenschap bezit, die ontoegankelijk is voor de menselijke reden en door het geloof de meest verheven kennis heeft bereikt. Ik herinner ook nog aan de icoon van de maagd van het Cenakel, die samen met de apostelen bidt, wachtend op de Heilige Geest. Zou zij niet als het ware het teken van hoop kunnen worden voor allen die in de broederlijke dialoog hun geloofsgehoorzaamheid willen verdiepen? Deze rijkdom aan lofprijzing die opgestapeld is door de verschillende vormen van de grote traditie van de kerk, zou ons kunnen helpen om de kerk weer ten volle te laten ademen met haar twee longen, het oosten en het westen. Dit is nu meer dan ooit nodig, zoals ik meermalen heb bevestigd. Het zou een krachtig hulpmiddel zijn om de bestaande dialoog tussen de katholieke kerk en de kerken en kerkgemeenschappen van het Westen te bevorderen. Het zou ook voor de kerk onderweg het middel zijn om op meer volmaakte wijze haar Magnificat te zingen en te beleven. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer gaan wij verder met het derde hoofdstuk van dit tweede deel, en dat draagt de titel Het Magnificat van de Pelgrimerende Kerk. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het Woord Spreekt. We lezen vandaag in het boek Jona. We lezen hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer.

Vandaag hebben we gelezen in het boek Jona, de eerste drie versen. Het boek Jona, de profeet Jona, is een heel kort boek. Het heeft maar vier hoofdstukken. En het is zeker de moeite waard om het verhaal van Jona eens volledig te lezen, vanaf de eerste vers tot de laatste. En waarom is Jona zo belangrijk? Wel, in het Oude Testament is er eigenlijk amper sprake van Jona. Maar het is net door het Nieuwe Testament dat Jona een groot belang zal spelen. Zoals gezegd, in het Oude Testament komen we Jona maar twee keer tegen. Behalve dan in het boek Jona zelf. De eerste keer is in het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 14, vers 25. Daar staat er: de Heer, de God van Israël, had gesproken bij monde van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gath-Hachefer. Een andermaal dat we Jona tegenkomen is bij de profeet Tobit, hoofdstuk 14, versen 4 en 8. Daar staat er: de profeet Jona heeft over Nineveh gezegd, het zal verwoest worden. En dan ook nog: wel nu dan, kind, vertrek uit Nineveh, want alles wat de profeet Jona gezegd heeft, zal zeker gebeuren. In het Oude Testament komt Jona dus maar twee, drie keer voor, buiten het boek Jona. Maar we hebben het gezegd, het is Jezus die het belang zal leggen op Jona en op de betekenis van de profeet. En dit gebeurt wanneer men om een teken vraagt aan Jezus. En Jezus antwoordt: deze overspelige generatie verlangt een teken, en geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Dat is in Matteüs hoofdstuk 12, vers 39. Ook Lucas zal gewag maken van Jona in zijn evangelie. We hebben daarom de eerste drie versen reeds gelezen van het boek Jona. Jona is een profeet, geroepen door God. Maar hij zal angst hebben en wegvluchten van de Heer, zo staat het er letterlijk. Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Wat is de missie waartoe Jona wordt geroepen? Wel, hij moet naar Nineveh gaan, de grote stad, om hen aan te kondigen dat hun stad zal verwoest worden. Wat is Nineveh? Wel, Nineveh is een stad in het huidige Irak. We kunnen dat eigenlijk begrijpen op de plaats waar Mosul op dit moment ligt, in dat grote land. En in die tijd was dat eigenlijk een echte stad in het oosten, terwijl Jona eerder van het midden kwam, daar waar Israël op dit moment ligt. Jona wordt gevraagd om naar het oosten te gaan. Het oosten staat altijd in de Heilige Schrift symbool voor God. Want het is vanuit het oosten dat het licht opkomt. Vanuit het oosten dat het licht geeft en dus God geeft. Want God is licht. Jona moet naar de Heer gaan om daar te spreken tegen mensen die de Heer uitstoten. Die de Heer niet wensen. Want de stad van Nineveh is verdorven. Erger nog misschien, de stad van Nineveh was zeer haatdragend tegenover mensen die geloof hadden. Eigenlijk waren de mensen die geloof hadden reeds toen martelaren. Wanneer God dus aan Jona vraagt om naar Nineveh te gaan, dan zou men het bijna kunnen vergelijken alsof men een Joodse persoon naar het midden van Nazi-Duitsland stuurt om daar de bekering te prediken. Erger dan dat kan bijna niet. Dus Jona heeft wel degelijk een reden om angstig te zijn. Eigenlijk zegt Jona: wat de Heer vraagt is onmogelijk. En dus,
ga ik maar zo ver mogelijk weg van God. En hij zal dan vluchten naar Tarsis. Tarsis is dan weer de stad als het meest gekende Westen. In die tijd was Tarsis de stad waar nu ongeveer Spanje ligt. Helemaal in het westen van de gekende wereld. Jona doet dus totaal het tegenovergestelde van wat God van hem vraagt. Hij gaat niet naar het oosten, hij gaat naar het westen. Het westen, daar waar de zon neerdaalt, ondergaat en dus als teken van de duisternis. En dit is mooi om te zien. De stad Nineveh staat dan weer symbool voor duisternis. Daar waar er licht zou moeten zijn in het oosten. Jona wordt gevraagd om licht te brengen te midden van die duisternis, maar hij kiest ervoor om weg te vluchten van de Heer en daardoor zelf naar de duisternis toe te gaan. Wanneer men zich kant tegen de wil van God, dan gaat men sowieso naar de duisternis. Maar zelfs daar zal God blijvend licht brengen. En dat zal het verhaal zijn dat we later nog eens zullen lezen, namelijk het vervolg van die eerste drie verzen. Maar wat we nu reeds kunnen begrijpen uit het boek Jona, is dat Jona totaal het tegenovergestelde doet van zijn ware roeping. Hij zal er zelfs voor betalen om weg te kunnen geraken van God. Zo staat er. Hij ging naar Jafo, hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging, hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Misschien hebben wij dat ook al eens ervaren, dat ook wij soms een drang hebben, een wens, om weg te gaan van de Heer, omdat wat Hij voor ons vraagt vaak te moeilijk lijkt. Maar het tegenovergestelde zal waarheid worden. En dat zullen we zien als we eens verder zullen lezen in dat boek van Jona. Namelijk dat Jona wel degelijk geholpen zal worden door God zelf. En dat waren net die eerste woorden die we hebben gelezen. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona. En wij weten dat dat woord van de Heer een persoon is. Dat is toen ook al Jezus Christus, die zich richt tot Jona om bekering te prediken. En hier zien we dus reeds een begin van het teken van Jona, waar Jezus het later in het evangelie over zal hebben. Want hij is dat woord dat bekering predikt. En als wij weg zouden gaan van God, zoals de stad Nineveh het deed, dan betekent dat voor ons een verwoesting. Verwoesting van ons leven, het eeuwige. Verwoesting van het doel dat wij voor ogen hebben, namelijk de hemel. Weggaan van God betekent duisternis. Terwijl bekering, het teruggaan naar God, betekent komen tot het licht. Jona wordt geroepen om dat te prediken. Jezus is gekomen als God zelf, die mens is geworden, net om dat ook weer te preken. En dat is het begin van het teken van Jona, dat Jezus zal geven aan, zoals hij het zegt, een verdorven generatie. En zo hebben we vandaag gelezen in de Heilige Schrift, bij de profeet Jona, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. We lezen nogmaals. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer.

0: Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dag waar wij de heilige Justinus Martelaar gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758, gevolgd door de psalmen vindt u op bladzijde 799. En de korte schriftlezing vindt u onderaan bladzijde 801. Onderaan bladzijde 801. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij. Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u, mijn rots en verlosser. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Heer mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers. Anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding. Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen. Als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten. Laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, en eer in het stof vertreden. Heer, sta op in uw toren, weersta de woede van mijn verdrukkers, en kom voor mij op als gij recht spreekt. Laat dan de naties rondom u staan, en gij op uw troon daarboven. Gij, die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdienste, omdat ik niet schuldig ben. Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God, die de harten kent. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij. Hij is een rechtvaardig rechter, een altijd dreigende God. Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem. Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen. Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld. Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef. Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd. Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden, want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dan is zijn vroomheid waardeloos. De Heer zal ik prijzen iedere dag, zijn lof ligt mij steeds op de lippen. En laat ons bidden. God, je hebt de heilige Justinus doen begrijpen dat de dwaasheid van het kruis tot de wijsheid voert van Christus Jezus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar, geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van u verwijdert, en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, laten wij samen op deze middag de rozenkrans bidden. Dit doen wij zoals gewoonlijk op maandag en donderdagmiddag samen met 5 luisteraars van Radio Maria. Indien u ook eens met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten ofwel op ons e-mailadres info@radiomaria.be of u kan dat ook telefonisch doen op het nummer 016 41 47 47. Wij bidden samen de glorievolle mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden samen met een luisteraar uit Kortrijk. En wij bidden voor de zielen in het vage vuur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Rumbeke. En wij bidden voor de overledenen van haar familie.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegende de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Bethem. En wij bidden voor de goede afloop van een behandeling en voor een goede genezing.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Bierbeek. En wij bidden voor het personeel en de bewoners van Sint Camillus in Bierbeek.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zijt uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Oostende. En wij bidden voor een goede operatie voor een vriendin, voor vrede in de wereld, voor priesterroepingen en voor een genezing.
1: Onze Vader, die hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Justinus.
0: Bid voor ons.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: De Heilige Geest. Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is maandag. Het moment waarop we ons verbinden met Radio Maria in het heiligdom Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans van zeven smarten zullen bidden en overwegen. Ondertussen zijn we dus verbonden met Radio Maria Kibeo en luisteren we nog even naar hun muziek. Oh.

0: chapelet des sept douleurs de Marie. Méditons ensemble le chapelet des sept douleurs de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
1: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
2: Ce chapelet des douleurs nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique, nous vous saluons.
4: Beste luisteraars van de Radio Maria België, wij groeten u. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van de maagd Maria bidden vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten van Tibéo. De boodschap van de moeder van het woord in Tibéo was een dringende oproep tot bekering. Het was als een alarmsignaal om de wereld die zich verkeert gedroeg en zo op weg was naar haar ondergang te waarschuwen. Aan de rand van een afgrond, op het punt stond er in te storten. Tijdens de verschijningen van 6, 17 en 27 juli 1982 aan Nathalie maakte de moeder van het woord zich zorgen over de kritieke toestand van de wereld. Uit de mond van Nathalie kon men woorden horen zoals deze. De wereld verkeert in zeer slechte toestand. Ze is beladen met veel zonden. Ze is vol geweld en ruzies. Ze kent geen eensgezindheid. Of nog, zei de maagd Maria, dat de wereld ten onder zal gaan. Dat ze er slecht aan toe is. En dat, als wij onze harten niet veranderen om berouw te tonen, wij in een afgrond zullen vallen. Volgens Nathalie moet men onder de uitdrukking in een afgrond vallen verstaan, zich bevinden in eindeloos ongeluk. De moeder van het woord herhaalde voortdurend deze woorden aan de zienster Marie-Claire: Bekeert u. Om het ergste te voorkomen spoorde de moeder van het woord dat de wereld ook aan tot voortdurend en oprecht gebed. Ze zei dit tegen Nathalie tijdens de verschijningen van 2 maart met deze woorden: jullie moeten je inspannen om te bidden en jullie harten te bekeren. Jullie moeten bidden zonder huichelarij. Ja, jullie bidden, maar er zijn er die het met huichelarij doen. Zo stelde zij de rozenkrans en de rozenkrans van de zeven smarten voor. Deze laatste is een doeltreffend wapen om de duivel te bestrijden en bij gevolg berouw op te wekken. Terwijl wij deze rozenkrans overwegen, bidden wij voor het berouw van de wereld. En bieden wij eveneens voor vrede in de wereld. De naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben van zonden die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn, zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Akte van berouw, mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In het berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maagd Maria. De oude man Simeon kondigde Maagd Maria aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf? Een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonde was ontvangen. Kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel van haar hart? Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden.
5: Notre Dieu,
4: bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de Maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om jou te naderen. Koning der koningen, o moeder van het woord die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen. En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De tweede smart van Maria, de vlucht naar Egypte, woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op en nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij verbleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
6: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
5: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce.
5: Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Amen.
6: Je vous salue, Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Amen.
6: Je vous salue, Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie. Je vous salue Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerde, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem, mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen, hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
6: Voor een andere meditatie.
4: Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Ze hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, Gij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals Gij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen en het geduld dat Gij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Sainte Marie.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij, ween eerder om uzelf en om uw kinderen, want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons en naar de heuvels bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, omdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu et in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu et in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria, de maagd Maria aan de voet van Jezus kruis, woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel: zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. De overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvary. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis van Jezus. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon Jezus stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef aan Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. De overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Ik kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde. Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet. Maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren om nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
5: Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zevende smart, de maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was. En in die tuin een nieuw graf, waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. De overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten, alles is voorbij. Want, zo dachten zij, het was gedaan met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus, het licht van de wereld.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
3: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Belgique, nous arrivons à la fin de notre méditation.
4: Beste luisteraars van Radio Maria België, we komen aan het einde van onze meditatie van de Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria vanuit Kibeo. De moeder van het woord verlangt dat ons gebed een oprecht, vertrouwvol en volhardend gebed is, vergezeld van daden van naaste liefde. Op 1 mei 1982 zei zij tegen Nathalie dat de mensen moeten bidden en goede werken moeten verrichten, omdat, zoals zij haar opnieuw uitlegde op 29 oktober 1983, niet mooie woorden de ziel voeden of de mensen naar de hemel leiden, maar goede werken. Dank u dat u deze rozenkrans samen met ons hebt gemediteerd vanuit Kibeo. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij opnieuw verenigd met het heiligdom Radio Maria in het heiligdom van Kibeo in Rwanda. We hebben samen met hen de rozenkrans van Zeven Smarten gebeden en overwogen. Graag tot volgende maandag.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Als je nadenkt over hetgeen ik je in de diepte van je hart vertel, is dat van groter nut voor je dan wanneer je veel boeken gelezen zou hebben. O, als de zielen alleen maar naar mijn stem zouden willen luisteren, wanneer ik in de diepte van hun harten spreek, zouden ze in korte tijd de grootste heiligheid verwerven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in de rozenkrans van de barmhartigheid. En ik wil u graag nog een stukje lezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft, 1935. Bij een zekere gelegenheid zei de Heer tegen mij, ik word door de kleine onvolmaaktheden van uitverkoren zielen dieper gewond dan door de zonde van hen die in de wereld leven. Het maakte me erg verdrietig dat uitverkoren zielen Jezus laten lijden. Jezus zei tegen mij, deze kleine onvolmaaktheden zijn niet alles. Ik zal je een geheim van mijn hart openbaren. Wat ik leid van de uitverkoren zielen. Ondankbaarheid. In ruil voor zoveel genade is het voortdurende voedsel van mijn hart van de kant van zo'n uitverkoren ziel. Hun liefde is lauw en mijn hart kan dat niet verdragen. Deze zielen dwingen mij ze te verwerpen. Anderen wantrouwen mijn goedheid en hebben geen verlangen om die zoete vertrouwelijkheid in hun eigen harten te ervaren. Maar ze gaan mij in de verte zoeken en vinden me niet. Het wantrouwen van mijn goedheid kwetst mij heel erg. Als mijn dood je niet van mijn liefde overtuigd heeft, wat dan wel? Vaak verwondt een ziel mij dodelijk en dan kan niemand mij troosten. Ze gebruiken mijn genade om mij te beledigen. Er zijn zielen die zowel mijn genade verachten als al de bewijzen van mijn liefde. Ze willen mijn roepstem niet horen, maar gaan voort naar de afgrond van de hel. Het verlies van deze zielen stort mij in een dodelijk verdriet. Alhoewel ik God ben, kan ik zo'n ziel niet helpen, omdat ze mij versmaadt. Omdat ze een vrije wil heeft, kan ze mij verachten of liefhebben. Vertel jij, die de uitdeelster van mijn barmhartigheid bent, de hele wereld over mijn goedheid, en zo zul je mijn hart vertroosten. Ik zal je het meest vertellen wanneer je met mij spreekt in de diepte van je hart. Hier kan niemand mijn werkingen verstoren. Hier rust ik als in een besloten tuin.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. We zijn vandaag maandag 1 juni. Het begin van een nieuwe week en een nieuwe maand. En wij gaan vandaag zowel terugblikken als vooruitkijken. We gaan terugblikken op het einde van onze marathon, die wij juist hebben afgesloten. Heel de maand mei hielden wij onze marathon. En aangezien we nu 1 juni zijn, is deze officieel helemaal voorbij. Wij gaan ook even terugblikken op de Rozenkrans voor de Vrede die wij samen gebeden hebben op zaterdag, samen met de paus en de wereldwijde kerk. En dan gaan wij vooruitblikken op de programmatie van de komende dagen. Maar zoals altijd luisteren wij eerst naar muziek. We luisteren naar Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize.

0: Beste luisteraars, wij zijn vorige vrijdag een hele dag live geweest, speciaal om onze marathon af te sluiten. We hebben verschillende momenten gehad, maar de dag werd afgesloten door priester Carlo en Marianne. En zij hebben het onder andere gehad over wat de wereldfamilie nu eigenlijk is, want wij roepen wel heel de maand op om hen te steunen, om de verschillende projecten over heel de wereld van de wereldfamilie van Radio Maria te steunen. Maar hoe werkt die wereldfamilie eigenlijk? En priester Carlo heeft dat voor ons uitgelegd.
1: Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van deze marathon voor de wereldfamilie van Radio Maria. Maar misschien is het eigenlijk nog wel goed om stil te staan bij de wereldfamilie. We geven graag nog eventjes de stand mee van de marathon.
2: En die stand is 48.215. En om die stand nog naar boven te zien gaan, misschien zelfs tot aan de 50.000, om deze marathon vanavond te kunnen afsluiten, wel, hoeft u gewoon maar te bellen. Nog een half uur kunt u bellen op het telefoonnummer 016 41 47 47.
1: En dan is het ook goed, beste luisteraars, om iets te spreken over die wereldfamilie. Want we zeggen dat, de marathon voor de wereldfamilie, voor al die andere Radio Maria's overal ter wereld. Maar wat is eigenlijk die wereldfamilie? Over wie gaat het? We weten al, we hebben enkele maanden geleden, of is het ondertussen al een jaar, ik weet het niet zo goed meer, dat onze eigen programmadirecteur nu ook bij de wereldfamilie actief is, in het bestuur van de wereldfamilie. En dus is het misschien goed, priester Carlo, om nog even die wereldfamilie toe te lichten aan de luisteraars. Wat is de wereldfamilie? Wat doen jullie in het bestuur van de wereldfamilie?
2: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moederradio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priesterdirecteur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten, vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië, en vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania, en vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten, Israël.
1: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
2: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio, eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
1: En we gaan het zo dadelijk nog verder hebben over uw verschillende taken, beste priester Carlo, aan de luisteraars natuurlijk. Misschien is het goed om jullie de tijd te geven om even te bellen en om die wereldfamilie te steunen. Al die Radio Maria's overal ter wereld.
2: Het telefoonnummer 016 41 47 47.

0: Beste luisteraars, wij gaan ook nog luisteren naar het allerlaatste deeltje van deze live-uitzending. Want we willen natuurlijk te weten komen of in herinnering brengen wat de eindstand was van onze marathon.
1: En we merken dat de telefoon overgaat, beste luisteraars van Radio Maria. Het is altijd zo mooi om te zien hoe fantastisch de luisteraars van Radio Maria zijn. In ons land uiteraard. En het is ook mooi om te kunnen zien op de verschillende sociale media's van andere Radio Maria's. Wel, dat die ook zo'n fantastische luisteraars hebben. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, werkelijk één grote wereldfamilie van Radio Maria.
2: En we hebben het eigenlijk nog niet vaak gedaan, maar we zouden kunnen aftellen, omdat de lijnen toegaan. Jawel, en dit exact over 10 seconden. Dan is het 18:30 en dan hebben we de lijnen gesloten. Dus het bellen is gedaan. En zullen we nu naar de eindstand gaan van de marathon mei 2026 voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. En jawel, er zijn nog mensen van het laatste uur. En we rekenen eventjes uit. En jawel hoor, we zitten exact op 50.000. Er is iemand die nog net die gift heeft bijeengebracht om aan 50.000 te geraken. En we gaan nog eventjes kijken of daar nog iets bijgekomen is. Jawel, er komt nog één iets bij. En we eindigen dus op 50.025 euro. 50.025, dat is de eindstand van de marathon van mei 2020. 26.
1: En dat is een bedrag waar we extreem dankbaar voor kunnen zijn, beste luisteraars. Het is zo mooi om te zien dat u gans onze familie van Radio Maria, jullie familie van Radio Maria, wereldwijd ondersteunen.
2: Ja, dat klopt. En dat is met een grote dankbaarheid dat we heel deze maand mei u hebben bestookt, als we dat zo mogen uitdrukken, met de vraag om Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. We hebben dat natuurlijk zeer speciaal ook vandaag gedaan en we kunnen dus nogmaals zeggen dat we eindigen met een stand voor deze marathon 50.025 euro. Van harte dank. Laten we misschien aan het einde van deze marathon, ook al hebben we dit weekend nog verschillende terugblikken op de marathonmaand en op de verschillende projecten, toch kunnen we besluiten met dit bedrag, 50.025 euro, en dit door samen te bidden. Tot onze lieve vrouw, omdat zij ons helpt om Radio Maria wereldwijd verder te kunnen helpen. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan geven we u ook nog de zegen uit dank voor uw steun en uw gebed. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: En zegenen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Van harte dank, beste luisteraars, en heel graag tot binnenkort.

Beste luisteraars, afgelopen zaterdag hebben wij samen met de paus en samen met de volledige wereldkerk de rozenkrans gebeden voor de vrede. Wij hebben de blijde mysteries gebeden. En er waren ook verschillende mariale heiligdommen verenigd met ons in gebed. Af en toe konden we op het scherm in de Vaticaanse tuinen waar de rozenkrans doorging, bij de Lourdesgrot, konden wij ook deze heiligdommen zien die mee aan het bidden waren. Deze rozenkrans was een rozenkrans voor de vrede. We hebben gebeden voor alle slachtoffers van oorlog, vooral voor de meest kwetsbaren en de kinderen. We hebben gebeden voor iedereen die woorden van hoop en de troost van het geloof brengt aan bevolkingen die door oorlog getroffen zijn. Het derde tientje baden we voor het medisch en paramedisch personeel en alle vrijwilligers die humanitaire hulp bieden. Het vierde tientje voor iedereen die lijdt onder het geweld van oorlog, voor alle gevangenen en voor iedereen die vernederingen ondergaat, die de menselijke waardigheid schenden. En het vijfde en laatste blijde mysterie was gewijd aan het bidden voor een einde aan oorlog en de totstandkoming van duurzame vrede in de wereld. En laten wij ook voor deze intenties blijven bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Om deze rozenkrans af te sluiten, zongen wij samen de eeuwenoude hymne tot Maria Subtuum Praesidium. Deze hymne is geschreven ergens in de derde eeuw na Christus. En daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. De tekst luidt als volgt. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn. Maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende maagd.

0: Beste luisteraars, zo hebben wij teruggeblikt op vrijdag en zaterdag. En dan is het nu tijd om vooruit te kijken. Vanavond in het programma Heiligen Getuigen beginnen wij aan een nieuw boek. Wij gaan lezen uit de geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23ste. Die ook wel de bijnaam heeft de Goede Paus. Hij is voornamelijk gekend omwille van zijn goedhartigheid en omwille van het feit dat hij het Tweede Vaticaanse Concilie heeft geopend. Dat is vanavond na de complete. Kan u beginnen luisteren naar dit boek uit de geestelijke geschriften van Johannes de 23ste. Morgen dan om 20:00 wordt Menslievend uitgezonden. Dit is de laatste kans voor u om naar deze uitzending te luisteren, want deze vrijdag gaan wij weer live vanuit een nieuw woonzorgcentrum, namelijk het woonzorgcentrum Sint Felix in Pajottegem. Dat is deze vrijdag om 10:30, maar dus morgen om 20:00 heeft u nog de kans om naar de vorige uitzending te luisteren. En daarin werd u een zeer mooie getuigenis gebracht van Frederik. En daar gaan wij samen naar luisteren. We zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel, Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Dus na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelf ontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent dat wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus ik heb altijd... Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren... Ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt en je moet zelfs niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin en die religie, waarom manifesteert is die? Allee, en uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we die ter meer, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar wordt je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als het iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over
1: vertellen? Ja, dat hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag is, dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken.

Beste luisteraars, wij brengen u nog een mooie getuigenis. Eind mei, tijdens de internationale militaire bedevaart in Frankrijk, is Florian, een brandweerman uit Parijs, gevormd. Hij was vergezeld door zijn vormsel Peter Grégoire. Nu, hoe is het gekomen? Florian reanimeerde Grégoire nog net op tijd in 2023 in de Luxemburgtuinen in Parijs. Grégoire wandelde er met zijn familie en vrienden toen zich een noodsituatie voordeed. Florian trof hem aan terwijl de hulpverlening al bezig was. Ik heb zijn leven gered, maar Grégoire heeft mij geestelijk gered. Op een bepaalde manier hebben wij elkaar gered. 3 jaar later, zittend in de basiliek van Sint-Pius X in Lourdes, omringd door duizenden Franse militairen die aan de bedevaart deelnamen, vindt Florian het nog steeds moeilijk te bevatten hoe ver hij gekomen is. Hij is adjudant bij de Parijse brandweerbrigade en gestationeerd in de brandweerkazerne van Bourg-la-Reine. 2 jaar eerder kruiste deze 39-jarige brandweerman het pad van de 43-jarige Grégoire onder tragische omstandigheden. Vandaag is een man die hij weer tot leven bracht zijn vormsel Peter. Op 17 december 2023 waren er geen enkele voortekenen van het drama dat zich zou ontvouwen. Florian, die toen werkzaam was in de kazerne van Port-Royal, ontving 2 bevriende brandweerlieden en hun gezinnen bij hem thuis. Na de lunch spoorde hij iedereen aan om een frisse neus te halen. Ik moest de troepen een paar keer op de been brengen, lacht hij. Uiteindelijk begaf het gezelschap zich naar de rand van de Luxemburgtuinen, in het hart van Parijs. Achteraf beseft Florian dat het niet zomaar toeval was. Net toen ze een speelplaats bereikten, doorbrak een schreeuw de winterse namiddag. Een vrouw, 5 maanden zwanger, riep om hulp. Naast haar stonden haar 3 jonge zoontjes, tussen 2 en 6 jaar oud. Enkele meters verder was haar echtgenoot, Grégoire, plots in elkaar gezakt. Aanvankelijk dachten we dat hij een epileptische aanval had, herinnert Florian zich. Samen met zijn vrienden, allemaal in burgerkleding, snelde hij naar de bewusteloze man. Hun echtgenotes brachten de kinderen onmiddellijk op afstand, want ze waren al zichtbaar geschrokken van wat er gebeurde. De 3 hulpverleners beseften al snel dat de situatie veel ernstiger was. Grégoire ademde niet meer. Ze begonnen onmiddellijk met reanimeren. In dit soort gevallen telt elke minuut, vertelt Florian. Zonder hartmassage verlies je ongeveer 10% van je overlevingskans per minuut. Als de hersenen geen zuurstof krijgen, kan de schade onomkeerbaar zijn. Florian riep versterking op en vroeg onmiddellijk om een ambulance. Toen gebeurde wat hij nog steeds beschouwt als een teken van de voorzienigheid. Er reed toevallig net een ambulance van het Rode Kruis voorbij, met een defibrillator aan boord. Na verschillende elektrische schokken begon het hart van Grégoire eindelijk weer te kloppen. Het aantal mensen dat we daadwerkelijk weer tot leven brengen is ongelooflijk laag, zegt Florian met diepe emotie. Hij wijst erop dat van degenen die worden gereanimeerd, er maar heel weinig hun volledige mobiliteit terugkrijgen, zoals Grégoire, die nu met een stok loopt na zijn hartstilstand. Het is een wonder. Toen Grégoire uit

zou zijn, herinnert Florian zich. Hij geeft toe dat hij hem niet eens onmiddellijk herkende. Toen de eerste verrassing voorbij was, vielen de twee mannen elkaar in de armen. Het was een bijzonder ontroerend moment, vertelt Florian. Ze wisselden contactgegevens uit en via berichten en ontmoetingen groeide er een hechte vriendschap. Florian ontdekte bij Grégoire een oprechte goedheid. Hij is een man met sterke waarden en een innerlijke rust die mij diep heeft geraakt. Deze twee mannen hebben elkaar gered, elk op hun eigen manier. Zoals vanzelfsprekend kwamen hun gesprekken uiteindelijk ook op het geloof terecht. Florian was als baby gedoopt uit traditie, maar had zijn geloof nooit echt beleefd. Zijn echtgenote Lianne, die protestants is en haar geloof diep beleefd, had echter al een verlangen naar God in zijn hart gewekt. Ik had altijd vragen, maar ik deed er nooit iets mee, geeft hij toe. Grégoire was de katalysator. Grégoire daarentegen dacht dat hij te maken had met iemand die al sterk gelovig was. Ik was er altijd van overtuigd dat Florian een praktiserend katholiek was, zegt hij glimlachend. Toen ik hem in de kazerne ging bedanken, vertelde hij me dat zijn ouders een kaars voor me hadden aangestoken en dat de familie van zijn vrouw ook voor mijn herstel bad. Hun gesprekken werden steeds diepgaander. Florian vroeg Grégoire hoe hij met moeilijkheden omging en waar hij de kracht vandaan haalde om zelfs in de pijnlijkste momenten op God te blijven vertrouwen. De brandweerman was vooral geraakt door de voorbeeldige manier waarop zijn vriend omging met de omstandigheden rond de geboorte van zijn dochter, Eleanor. Hij had al in de eerste uren van Eleanors leven vernomen dat zij het syndroom van Down had. Hij vroeg me vaak waarom ik niet boos was, vertelt Grégoire. Hij was niet gewend om zo'n reactie te zien. Geleidelijk aan begon de brandweerman, die ver van de kerk was opgegroeid, een steeds duidelijker geestelijke weg te bewandelen. Die zoektocht bracht hem er uiteindelijk toe om het vormsel te vragen. Een stap die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Op zaterdag 23 mei 2026 ontmoetten de twee mannen elkaar in Lourdes, samen met hun gezinnen, tijdens de internationale militaire bedevaart. Voor Grégoire was het de eerste keer dat hij de Mariastad bezocht. Ik had Lourdes altijd bewaard voor een bijzonder belangrijk moment, legt hij uit. Die dag was eindelijk aangebroken. Overmand door emoties liepen de twee mannen naar het altaar, badend in het licht van de basiliek van Lourdes. Ongetwijfeld dachten ze allebei terug aan die winterse namiddag in de Luxemburgtuinen, waar ieder van hen op zijn eigen manier een tweede leven had gekregen. Sinds die dag bestaat er een diepe band tussen de twee mannen. Die verbondenheid werd nog verder versterkt door het sacrament van het vormsel en groeide uit tot een ware geestelijke broederschap. Met eenvoudige maar oprechte ontroering vat Grégoire het zo samen. Florian is voor mij als een broer geworden.

Geachte luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Trekken wij nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Ons Bijbelvers komt uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Hartelijk bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige Justinus. En voor deze Vespers zijn wij verbonden met de Zusters van Liefde te Korte Mark. De hymne kan u vinden op pagina 1618. De korte schriftlezing daar vlak na op pagina 1621. En de psalmen vindt u vanaf pagina 803.

Geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.

0: Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden. En op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden.
1: U Heer loven wij, omdat gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij onze verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap.
2: U Heer loven wij.
1: U Heer loven wij, omdat gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen. U Heer loven wij, omdat gij het bloed van het nieuwe, altijd durende verbond hebt vergoten tot vergeving van de zonden.
2: U Heer loven wij.
1: U Heer loven wij, omdat gij ons vandaag de genade hebt verleend stand te houden in het geloof. U Heer loven wij, omdat gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood.
2: U Heer loven wij.

0: God, gij hebt de heilige Justinus doen begrijpen dat de dwaasheid van het kruis tot de wijsheid voert van Christus Jezus. Wij vragen bij de gedachtenis van deze martelaar, geef ons de kracht om te weerstaan aan alles wat van u verwijdert en de genade om trouw te zijn aan het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium, 2 juni, de 16e dag na de nieuwe maan. De heilige martelaren Marcellinus, priester, en Petrus, exorcist, die volgens het relaas van de heilige paus Damasus tijdens het woeden van de vervolging onder keizer Decius na hun doodvonnis naar de plaats van terechtstelling midden tussen doornstruiken werden gevoerd en het bevel kregen om met hun eigen handen hun graf te graven, opdat hun lichamen voor allen verborgen bleven. Maar een vrome vrouw, Lucilla, zette hun heilige lichamen bij te Rome aan de Via Labicana op de begraafplaats Ad Duas Lauros. Te Lyon in Frankrijk de heilige martelaren Potinus, bisschop, en Blandina met 46 gezellen, die ten tijde van keizer Marcus Aurelius een dappere en niet aflatende strijd voerden, welke wordt besproken in een brief van de kerk van Lyon aan de kerken van Klein-Azië en Frigië. Onder hen gaf de 90-jarige bisschop Potinus de geest, kort nadat hij zich in gevangenschap had begeven. Sommigen stierven eveneens in de gevangenis. Anderen werden echter midden in de arena geplaatst voor de ogen van duizenden mensen die voor het schouwspel waren bijeengekomen. Zij van wie werd vastgesteld dat ze Romeins burger waren, werden opgehangen. Anderen werden echter aan de wilde dieren overgeleverd. Nadat Blandina een langere en zwaardere strijd had moeten verduren, werd zij tenslotte op het allerlaatst met het zwaard gedood en volgde ze de anderen die zij aanspoorde tot het verwerven van de zegepalm. Te Formia in Campanje de heilige Erasmus, bisschop en martelaar. Te Rome bij het graf van de heilige Petrus de heilige paus Eugenius I, die de heilige martelaar Martinus opvolgde. Aan de Bosporus in Propontis het overlijden van de heilige Nicephorus, bisschop van Constantinopel, die als fel voorvechter van de tradities van zijn voorvaderen het opnam voor de verering van de heilige beeltenissen en zich hardnekkig verzette tegen de iconoclast keizer Leo de Armenier. Nadat hij door hem verdreven was van zijn bisschopszetel en langdurig verbannen was naar een klooster, ging hij gelijkmoedig over naar de Heer. Te Trani in Apulie de heilige Nicolaus, die als pelgrim uit Griekenland afkomstig door de streek trok met het kruis in de hand en zonder ophouden Kyrie eleison bad. In de stad Houthi in Vietnam de heilige Dominicus Ninh, martelaar, die als jonge landbouwer vanwege zijn weigering om het kruis van de geiland te vertrappen de marteldood door onthoofding onderging ten tijde van keizer Tuduk.

0: De wijsheid van Jezus Sira. De rechtvaardige zet zijn hart op het vroeg opstaan voor de Heer die hem gemaakt heeft. En voor het aanschijn van de Allerhoogste bidt gij. Hij opent zijn mond in gebed en voor zijn overtredingen vraagt gij vergeving. Want als de grote Heer het wil, wordt gij vervuld met een geest van inzicht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: U Heer, vragen wij, laat de voorspraak van uw heiligen ons voortdurend bijstaan, zoals wij ook hun hemelse geboortedag telkens weer mogen vieren. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Een programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader tijdens het Angelus van de laatste dag van de meimaand, waar we trouwens ook het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid hebben gevierd. We gaan luisteren naar zijn meditatie. Daarnaast gaan we ook stilstaan natuurlijk bij de Rozenkrans voor de Vrede, die door de Heilige Vader werd gebeden op zaterdagavond. En dat u ook helemaal live kon meevolgen hier op Radio Maria. Opnieuw een belangrijk moment waarop de Heilige Vader heeft opgeroepen om te bidden voor vrede. En dat in vereniging met tal van mariale heiligdommen in de hele wereld. Zo waren duizenden en duizenden mensen biddend met elkaar verbonden door deze keten, deze ketting van gebed, om opnieuw op voorspraak van onze lieve vrouw koningin van de vrede te vragen om vrede, om de voorspraak van onze hemelse moeder om vrede te bekomen in de wereld. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het apostolische paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op donderdag 28 mei ontving de paus Monseigneur Nicolas-Henri-Marie Denis Thévenin. Hij is de titulaire aartsbisschop van Eclano, apostolische nuncius, in de Arabische Republiek van Egypte en het Sultanaat van Oman en afgevaardigde van de Heilige Stoel bij de Liga van Arabische Staten. De paus ontving ook Monsieur Peter Brian Wells, de titulaire aartsbisschop van Marcinapolis, apostolisch nuncius in Thailand en Cambodja en apostolisch afgevaardigde voor Laos. Ook werd een audiëntie verleend aan de deelnemers aan de plenaire vergadering van het Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling voor fundamentele kwesties van de evangelisatie in de wereld. De Heilige Vader die zei het volgende aan de medewerkers van dit dicasterie. Uwe eminenties, excellenties, dierbare broeders en zusters. Het is mij een vreugde u te ontmoeten, ter afsluiting van de plenaire zitting van het dicasterie voor evangelisatie, afdeling voor fundamentele vraagstukken van de evangelisatie in de wereld. Deze gelegenheid biedt mij de kans om enkele overwegingen te delen die betrekking hebben op het leven van de kerk, met name met het oog op de jaren die voor ons liggen. Maar allereerst wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor het geweldige werk dat de dicasterie heeft verricht tijdens het jubeljaar van vorig jaar. We hebben een tijd van genade beleefd, waarin miljoenen pelgrims naar Rome zijn gekomen. Hoeveel waren het er uiteindelijk, zei de Heilige Vader? Men zegt 30 miljoen, en op dat moment werd het cijfer doorgegeven, meer dan 33 miljoen. Dit evenement vergde een grote organisatorische inspanning die tot uiting kwam in een hartelijke ontvangst op verschillende fronten en vooral in de aandacht voor de spirituele dimensie vanwege de overvloed aan gaven die de Heer over de gelovigen heeft uitgestort. Het feit dat de heilige deur van de vier pauselijke basilieken het middelpunt vormde, heeft niet verhinderd dat het heilig jaar ook in de lokale kerken intens beleefd werd. Overal ter wereld is hoop de hoofdrolspeler geworden in het christelijk leven. De nadruk die is gelegd op de kleine zuster, die bijna onopgemerkt de twee grotere geloof en liefde voortrekt, moet nog steeds met intensiteit en overtuiging worden verkondigd en beleefd. De wereld dorst meer dan ooit naar hoop. Zij verlangt te leven in vrede en in de zekerheid dat de inzet om een stad te bouwen die de kinderen van God waardig is, niet alleen mogelijk, maar ook reëel is, omdat deze doordrongen is van een hoop die echte, geen illusoire doelen biedt. Laten we deze verkondiging dan ook niet onderbreken, gesteund door de belofte van de Heer Jezus om altijd bij ons te blijven. Zij wordt zichtbaar in het getuigenis dat wij geroepen zijn te geven om trouwe volgelingen van zijn woord te zijn. Evangelisatie en het belang van de verkondiging van de blijde boodschap moet de fundamentele drijfveer blijven van elk handelen van de universele kerk en van de lokale gemeenschappen. Enkel op deze wijze wordt het geloof zelf steeds opnieuw in zijn schoonheid herontdekt en komt de geloofwaardigheid het best tot uiting. De verkondiging van het evangelie dat hoop schenkt is geen utopisch voorstel. Het is een getuigenis dat aantrekt. Omdat het de roeping tot liefde en waarheid openbaart. We mogen niet onderschatten dat vooral in de westerse landen de geloofscrisis in combinatie met andere sociaal-culturele factoren heeft geleid tot een wijdverbreide religieuze onverschilligheid. Voor velen lijkt het geloof niet langer relevant voor hun leven. Het onderliggende gevaar, waarvan de ernst niet altijd wordt ingezien, is dat de adem komt te ontbreken voor wat het meest menselijke is, namelijk de zoektocht naar zingeving. De grote existentiële vragen blijven onbeantwoord, terwijl er een technologische cultuur opkomt die aan elke behoefte zou moeten voldoen. Ook in deze context kan de ontmoeting met Christus het leven van mensen weer vol betekenis en waarde geven en herontdekt de kerk de blijvende actualiteit van de opdracht die zij van de verrezen Heer heeft ontvangen. Niemand kan haar vervangen in deze missie, die even urgent als noodzakelijk is om betrouwbare fundamenten te leggen voor de toekomst van de mensheid, opdat het een toekomst van vrede, gerechtigheid, vrijheid en broederschap mogen zijn. Zoals tijdens het consistorie van afgelopen januari naar voren kwam, blijft de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus een doorslaggevend referentiepunt vormen. Zij introduceert niet enkel nieuwe inhoud, maar stelt het kerygma opnieuw centraal als de kern van de christelijke en kerkelijke identiteit. Ik nodig u dan ook uit om Evangelii Gaudium in uw werk op alle niveaus opnieuw ter hand te nemen, om een christocentrische en kerygmatische missie te bevorderen, die voortkomt uit een ontmoeting met Christus, die in staat is het leven te veranderen. Er verdient veel aandacht de sterke behoefte gegeven te worden aan spiritualiteit die vooral onder de jongeren steeds meer opkomt en die duidelijk tot uiting kwam tijdens het jubeljaar van de jongeren. De nieuwe generatie staat open voor het evangelie. Velen willen het, wanneer ze het herontdekken, beter leren kennen, omdat ze aanvoelen dat daarin het geheim schuilt om werkelijk gelukkig te zijn. Ik ben er zeker van dat uw dicasterie bijzondere aandacht heeft voor deze vraag die onze tijdgenoten met steeds grotere nadruk stellen en die een geloofwaardig en coherent antwoord vereist. Evangelisatie steunt niet op de efficiëntie van structuren of op maatschappelijke relevantie, en evenmin op de bijval die men op een bepaald moment kan ontvangen. Wat essentieel blijft, is veeleer vertrouwen hebben in de leiding van de Heilige Geest, de wegen volgen die Hij aangeeft om velen tot Christus te leiden, tot zijn woord dat redt, tot zijn liefde die het leven vernieuwt. De evangelisatie moet zich vandaag de dag in het bijzonder ook verhouden tot de veranderende omstandigheden en dynamieken bij de overdracht van het geloof van generatie op generatie. In sommige delen van de wereld is deze overdracht vrijwel tot stilstand gekomen en dat vereist het vermogen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De oorzaken van deze situatie zijn bekend en talrijk. Het resultaat is echter bij de jonge generaties een spirituele armoede, een gebrek aan motivatie en middelen om in volledige vrijheid die geloofsverbondenheid te laten rijpen die zin geeft aan het leven. Godzijdank zijn er overal ter wereld talrijke en gevarieerde ervaringen waarbij christelijke gemeenschappen, verenigingen, bewegingen en kerkelijke groepen jongeren ontmoeten, naar hen luisteren en met hen in dialoog gaan. Het heersende culturele klimaat in de hypergemediatiseerde en consumptiegerichte samenlevingen vermindert het vermogen om geduldig te leren en met moeite een persoonlijke zoektocht naar de waarheid te ondernemen, met doorzettingsvermogen en een kritische geest. Elke boodschap dreigt te worden gezien als één van de vele meningen. De overdracht van het geloof verloopt in deze context noodzakelijkerwijs via de ontmoeting met mensen en gemeenschappen die de vreugde van het christelijk geloof en de consistentie van een evangelische levenswijze tot uitdrukking brengen. Het christendom kan zeker niet aantrekkelijk worden gemaakt door de inhoud af te zwakken en de eisen te versoepelen, maar wel door met nederigheid en moed te getuigen van de weg, de waarheid en het leven, die zoveel mensen heeft bekeerd en geheiligd. Zoals paus Benedictus XVI zei: wat we op dit moment in de geschiedenis nodig hebben, zijn mensen die door een verlicht en beleefd geloof God geloof waardig maken in deze wereld. We hebben mensen nodig die hun blik recht op God gericht houden en daaruit de ware menselijkheid leren. We hebben mensen nodig wier verstand verlicht is door het licht van God en wier hart door God wordt geopend, zodat hun verstand tot het verstand van anderen kan spreken en hun hart het hart van anderen kan openen. Enkel door mensen die door God zijn geraakt, kan God terugkeren naar de mensen. De heiligheid van het leven blijft daarom altijd de meest overtuigende vorm van de schoonheid van het christelijk geloof, die de tijden overstijgt en zich aan elke cultuur aanbiedt. Ik wil ook nog iets zeggen over de catechese, die bepalend is voor het leven van de kerk in haar inzet voor vorming en geloofsoverdracht. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de catechumenen, die in steeds groter getale om het doopsel vragen. De vreugdevolle dienst van de gemeenschap bij het verwelkomen en begeleiden van de catechumenen mag niet ophouden bij de viering van het sacrament. De volgende taak vereist evenveel verantwoordelijkheid, namelijk het bieden van een omgeving waarin de verwachtingen die hen ertoe hebben gebracht zich bij Christus en zijn kerk aan te sluiten worden beantwoord. De plicht om de met de doop gemaakte geloofskeuze levend te houden houdt met name voor de parochiegemeenschappen de noodzaak in om altijd te streven naar de hoge maatstaf van het christelijk leven. om de nieuwgedoopten een ruimte te verzekeren voor een samenhangende groei, die de vrucht is van interpersoonlijke relaties die in liefde en wederzijdse dienstbaarheid worden beleefd. Eenzelfde zorg moet worden besteed aan de jongens en meisjes die het sacrament van het vormsel ontvangen. Ik moedig de vele initiatieven aan die hen begeleiden bij het verder zetten van hun geloofsweg voor hun menselijke en christelijke groei. Deze voorstellen worden pas echt doeltreffend door de aandacht die aan ieder van hen persoonlijk wordt besteed. Een weerspiegeling van de unieke en persoonlijke liefde van de Heer. Dierbaren, ik dank u voor uw inzet voor mijn ambt en voor de gehele kerk, en terwijl ik u toevertrouw aan de heilige maagd Maria, de volmaakte volgelinge en missionaris van het evangelie, zegen ik u. Ik dank u. De woorden van paus Leo XIV tot de leden van het dicasterie voor de evangelisatie. Diezelfde dag nog ontving de Heilige Vader ook de bisschoppen van de Italiaanse bisschoppenconferentie. En op vrijdag 29 mei was het de beurt aan kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van, jawel, datzelfde dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. Diezelfde dag nog ontving de Heilige Vader ook de bisschoppen van de bisschoppenconferentie van Laos en Cambodja tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Een audiëntie werd verleend aan de heer Paul Beckers, ambassadeur van Nederland, bij de Heilige Stoel, en dat ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Ook ontving de paus kardinaal Domenico Battaglia, de aartsbisschop van Napels in Italië. Zaterdag 30 mei dan ontving de paus kardinaal Filipe Neri Antonio Sebastiao do Rosario Ferrao, de aartsbisschop van Goa en Damao in India. Ook werd een audiëntie verleend aan monsignor Alfonso Vincenzo Amarante, de titulaire aartsbisschop van Sores en rector van de Pauselijke Universiteit van Lateranen. De prefect van het dicasterie voor de bisschoppen werd uiteraard ook op zaterdag ontvangen, monsignor Filippo Iannone. De paus ontving de deelnemers aan de internationale bijeenkomst over Education sobre Salud Mental, de leden van de stichting Centesimus Annus Pro Pontificia en de leden van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

0: Op zaterdagavond 30 mei vond er een bijzonder gebeuren plaats in de Vaticaanse tuinen. En dat namelijk bij de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bij het besluit van de Maria Maand, waar ook natuurlijk de rozenkrans heel vaak wordt gebeden, het is ook de maand waarop vele mensen op bedevaart gaan naar Onze Lieve Vrouw, wel, op het einde van die maand wilde de Heilige Vader de mensen verzamelen rond Maria om haar moederlijke voorspraak te vragen voor de vrede. Vrede in de wereld. Op het einde van het bidden van de rozenkrans, waarbij de Heilige Vader verbonden was met de heiligdommen, mariale heiligdommen in de wereld, nam de Heilige Vader op het einde nog het woord, vlak voor het geven van de apostolische zegen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV op het einde van de rozenkrans voor de vrede.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
0: Ik zal luisteren naar wat God de Heer zegt. Hij verkondigt vrede voor zijn volk, voor zijn gelovigen, voor wie met vertrouwen tot hem terugkeert. De woorden van de psalm passen goed bij onze rozenkransgebed van vanavond, omdat ze de hoop uitdrukken waarnaar we zo verlangen.

is ons een voorbeeld door haar gehoorzaamheid die de incarnatie van de Zoon van God in haar schoot ontvangt. Het overdenken van de mysteries van de rozenkrans samen met Maria leidt ons ertoe om in Jezus Christus het enige definitieve woord te erkennen dat de Vader heeft gesproken. Een woord van vrede voor allen die met een berouwvol hart tot hem terugkeren. De Heer laat ons nooit in de steek, zelfs niet wanneer wij hem vergeten. Zelfs niet wanneer wij de weg kwijtraken. Hij komt ons zoeken en staat ons bij met de liefde van altijd. Zoals de profeet Jesaja herinnert: ik leg op de lippen vrede, vrede voor de verre en de nabije. Wie op God vertrouwt, begrijpt deze vredesboodschap en wordt er zelf bouwer van door haar met eigen handen op te bouwen. Vrede is immers geen theorie die in een laboratorium kan worden getoetst. Nog een naïeve illusie. Nog een zaak die uit eigen belang moet worden geregeld. Wanneer men er met een oprecht hart naar streeft, is het veel eer een dagelijkse inzet in ons leven. Het vloeit voort uit gerechtigheid en liefde, als een harmonie die mensen, gezinnen, gemeenschappen en volken verenigt. Ook in deze tijd van spanningen en conflicten wordt vrede mogelijk wanneer men wil luisteren naar de roep van hen die ervan verstoken zijn. Onschuldige kinderen, angstige moeders en vaders, mishandelde gevangenen, vluchtelingen, lijdende mensen van alle leeftijden. Zij allen hebben slechts één woord op de lippen: vrede. Wij weten het. De vrede is altijd mogelijk omdat zij een geschenk van God is. Deze vrede, zijn vrede, heeft het gelaat van Jezus Christus, de Zoon van God, die in zijn voor ons gegeven leven de hemel en de aarde heeft verzoend. Zoals de apostel Paulus schrijft: Hij is onze vrede. Hij die de muren van vijandschap afbreekt, die hoogmoed overwint met nederigheid en de gehele schepping van de zonde verlost. Wanneer de Heer Jezus bij ons is en wij ons gedragen als ware discipelen van zijn liefde, dan kan de Heilige Geest verwezenlijken wat menselijk gezien onmogelijk is. Wanneer we ons daarentegen van God verwijderen, verwijderen wij ons ook van de mens, van onze naaste, en blijven we onverschillig voor zijn lijden. Telkens wanneer we terugkeren naar de Heer, wordt zijn vrede onze inzet, naar gelang ieders taken en verantwoordelijkheden. Zo wordt ons gebed tot missie en profetie. Er mag in onze steden geen geween van onschuldigen meer zijn. Niemand mag zijn huis moeten ontvluchten vanwege de dreiging van bommen. De zucht naar macht en het geweld van woorden zullen plaatsmaken voor de dorst naar gerechtigheid en waarheid. Maar iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen, te beginnen met kleine, maar belangrijke dingen. Door zich te onthouden van elk verbaal of fysiek geweld in het dagelijks leven en ook op sociale media. Dierbare broeders en zusters, ware vrede begint in een hart dat lief heeft. Ze wordt getuigd door lippen die woorden van verzoening uitspreken. Ze weerspiegelt zich in ogen die met zachtmoedigheid en wijsheid naar de wereld kijken. Dit is de ware kracht, de kracht van de waarheid en de liefde. God zoekt vredestichters. Mogen onze Allerheiligste Moeder ons helpen om hem elke dag, ons hier ben ik, te antwoorden. Niet met woorden, maar met daden. De woorden van Paus Leo XIV. Daarna was er

ruimte voor stilte. En heeft de Heilige Vader samen met de gelovigen verder gebeden tot onze lieve vrouw? Werd de litanie van onze lieve vrouw van Loreto nog gebeden? En dat samen met alle mensen die ergens een beetje het geluk hadden om bij deze bijzondere gebeuren in de Vaticaanse tuinen aanwezig te zijn. Op het einde van deze litanie werd ook nog het Sub Tuum Presidium gezongen. Een zeer oud gebed daterend uit de 4e eeuw na Christus. En uiteraard gericht tot onze lieve vrouw. Koningin van de Vrede, want dat is uiteindelijk natuurlijk de bijzondere titel waar Maria voor wordt aanroepen. En waar de Heilige Vader zich blijft wenden, als het ware om die intentie aan haar toe te vertrouwen. We gaan nog luisteren naar de apostolische zegen van de paus, gevolgd door het Sub Tuum Presidium.

0: Angelus Domini nunciabit Mariae.
1: Et concepit de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Es hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Hele mooie momenten met, ja, we zouden kunnen zeggen, toch wel jammere omstandigheden, want Paus Franciscus die bleef al gedurende zijn hele pontificaat maar blijven oproepen om te bidden voor de vrede. Het is belangrijk om dit te blijven volhouden en zeer zeker ook echt in te gaan op de uitnodigingen die komen van de Heilige Vader, omdat die er ook natuurlijk niet zomaar komen. We weten soms ook niet over welke informatie bijvoorbeeld de paus beschikt, of een aanvoelen dat hij heeft wanneer de kerk echt moet samenkomen om de rozenkrans te bidden. Al gedurende vele, vele eeuwen zijn er heel wat rampen, moeilijke situaties in de geschiedenis van de kerk en van de wereld kunnen vermeden worden, bijgestuurd door de genade van de rozenkrans. Vandaar dus ook deze oproep op het einde van de Maria Meimaand. Op 31 mei dan hebben wij het hoogfeest van de heilige drie-eenheid gevierd. En het is zo dat de heilige vader uiteraard ook op dat moment samen met de vele mensen die zich hadden verzameld op het Sint-Pietersplein het Angelus heeft gebeden zoals wij zo net hebben gedaan. We gaan luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 31 mei.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Met het hoogfeest van Pinksteren, een week geleden, is de paastijd ten einde gekomen. En door vandaag het mysterie van de drie-eenheid te vieren, krijgen we de kans om terug te blikken op de afgelegde weg, vanuit het hart ervan. Het leven van God dat zich in Jezus Christus aan ons heeft geschonken. En dit leven is een dynamische, onuitputtelijke en vruchtbare communio die ons nu omvat. De geest die de Vader en de Zoon verbindt, is immers in onze harten uitgestort, zodat in de wereld de kerk vorm krijgt. Sacrament van communio, ruimte van ontmoeting, van liefde en van leven waarin hemel en aarde elkaar reeds raken. Het evangelie van de liturgie van vandaag stelt ons Nicodemus voor, een vooraanstaand figuur in Israël die zich sterk aangetrokken voelde tot Jezus. Hij ging hem zelfs opzoeken, 's nachts, om niet gezien te worden. Verlangend om deze mysterieuze meester beter te leren kennen en hem vragen te stellen. Door hem te ontvangen gaf de Heer belang aan zijn zoektocht. Hij verraste hem door te suggereren dat het ook voor een volwassene mogelijk is om opnieuw geboren te worden. Hij liet hem doorschemeren dat het leven van God zijn leven zou kunnen veranderen. Jezus sprak met Nicodemus over de Heilige Geest, verlichtte zijn nacht met de waarheid die op het hoogfeest van vandaag in al onze kerken weer klinkt. God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En verder, God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem gered zou worden. Dierbaren, in het mysterie van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn wij thuis, zoals Nicodemus zich thuis voelde bij Jezus. Het leven van God is wonderbaarlijk en meeslepend. Het schenkt vrede aan ons hart, dat zo vaak onrustig is. En laat ons broeders en zusters ontmoeten in de vreugde van de Geest. De drie eenheid doet ons alles en iedereen liefhebben. We ontdekken dat elk schepsel gemaakt is voor communio, relatie, ontmoeting. En bij wijze van contrast begrijpen we waarom verdeeldheid, polarisatie en minachting voor verschillen, vernietiging, droefheid en dorheid in de wereld brengen. Nicodemus maakte deel uit van het Sanhedrin, de raad van de leiders van Israël. Toen hij in het Sanhedrin minachtende woorden over Jezus hoorde, riep hij iedereen op om naar hem te luisteren, alvorens hem te veroordelen. Hij had van God, via Christus zelf, de geest van de communio ontvangen, die het hart opent voor de nieuwe waarheid en voor het ware nieuwe. Wie deze geest niet ontvangt, veroudert snel, in klagen. Hij is alleen. Zijn hart is nooit jubelend. Vandaag daarentegen, dierbare broeders en zusters, is het feest. Het feest van God is ons feest. En daarom schrijft de heilige Paulus aan de Korintiërs: wees blij, streef naar volmaaktheid, bemoedig elkaar, wees eensgezind, leef in vrede en de God van liefde en vrede zal met u zijn. En nu richten wij ons met het Angelus tot de Maagd Maria. Mogen in haar ja aan de goddelijke wil ook ons ja aan de liefde van de heilige drie-eenheid bloeien. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het bidden van het Angelus op het hoogfeest van de heilige drie-eenheid dat we op 31 mei mochten vieren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

zo heeft de Heilige Vader zijn heiligheid Polis de derde Nona, de patriarch van Bagdad van de Chaldeeën in Irak, benoemd tot lid van het dicasterie voor de Oosterse kerken. De paus heeft dokter Antonio Di Iorio benoemd tot directeur van het Fonds voor Gezondheidszorg. De paus heeft eerwaarde Kenneth Thorson, lid van de missionarische noblaten van de onbevlekte maagd Maria, benoemd tot bisschop van het bisdom van Prins Albert. En hij heeft ook eerwaarde heer John Mbua Mwandi benoemd tot bisschop van het bisdom van Kitui in Kenia. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Dan komen we graag bij u met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Moeder God, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Jona. We lezen hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer.

Vandaag hebben we gelezen in het boek Jona, de eerste drie versen. Het boek Jona, de profeet Jona, is een heel kort boek. Het heeft maar vier hoofdstukken. En het is zeker de moeite waard om het verhaal van Jona eens volledig te lezen, vanaf de eerste vers tot de laatste. En waarom is Jona zo belangrijk? Wel, in het Oude Testament is er eigenlijk amper sprake van Jona. Maar het is net door het Nieuwe Testament dat Jona een groot belang zal spelen. Zoals gezegd, in het Oude Testament komen we Jona maar twee keer tegen. Behalve dan in het boek Jona zelf. De eerste keer is in het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 14, vers 25. Daar staat er: de Heer, de God van Israël, had gesproken bij monde van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gath-Hachefer. Een andermaal dat we Jona tegenkomen is bij de profeet Tobit, hoofdstuk 14, versen 4 en 8. Daar staat er: de profeet Jona heeft over Nineveh gezegd: het zal verwoest worden. En dan ook nog: wel nu dan, kind, vertrek uit Nineveh, want alles wat de profeet Jona gezegd heeft, zal zeker gebeuren. In het Oude Testament komt Jona dus maar twee, drie keer voor, buiten het boek Jona. Maar we hebben het gezegd, het is Jezus die het belang zal leggen op Jona en op de betekenis van de profeet. En dit gebeurt wanneer men om een teken vraagt aan Jezus. En Jezus antwoordt: deze overspelige generatie verlangt een teken, en geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Dat is in Matteüs hoofdstuk 12, vers 39. Ook Lucas zal gewag maken van Jona in zijn evangelie. We hebben daarom de eerste drie versen reeds gelezen van het boek Jona. Jona is een profeet, geroepen door God. Maar hij zal angst hebben en wegvluchten van de Heer, zo staat het er letterlijk. Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Wat is de missie waartoe Jona wordt geroepen? Wel, hij moet naar Nineveh gaan, de grote stad, om hen aan te kondigen dat hun stad zal verwoest worden. Wat is Nineveh? Wel, Nineveh is een stad in het huidige Irak. We kunnen dat eigenlijk begrijpen op de plaats waar Mosul op dit moment ligt, in dat grote land. En in die tijd was dat eigenlijk een echte stad in het oosten, terwijl Jona eerder van het midden kwam, daar waar Israël op dit moment ligt. Jona wordt gevraagd om naar het oosten te gaan. Het oosten staat altijd in de Heilige Schrift symbool voor God. Want het is vanuit het oosten dat het licht opkomt. Vanuit het oosten dat het licht geeft en dus God geeft. Want God is licht. Jona moet naar de Heer gaan om daar te spreken tegen mensen die de Heer uitstoten. Die de Heer niet wensen. Want de stad van Nineveh is verdorven. Erger nog misschien, de stad van Nineveh was zeer haatdragend tegenover mensen die geloof hadden. Eigenlijk waren de mensen die geloof hadden reeds toen martelaren. Wanneer God dus aan Jona vraagt om naar Nineveh te gaan, dan zou men het bijna kunnen vergelijken alsof men een Joodse persoon naar het midden van Nazi-Duitsland stuurt om daar de bekering te prediken. Erger dan dat kan bijna niet. Dus Jona heeft wel degelijk een reden om angstig te zijn. Eigenlijk zegt Jona: wat de Heer vraagt is onmogelijk. En dus
ga ik maar zo ver mogelijk weg van God. En hij zal dan vluchten naar Tarsis. Tarsis is dan weer de stad als het meest gekende Westen. In die tijd was Tarsis de stad waar nu ongeveer Spanje ligt. Helemaal in het westen van de gekende wereld. Jona doet dus totaal het tegenovergestelde van wat God van hem vraagt. Hij gaat niet naar het oosten, hij gaat naar het westen. Het westen, daar waar de zon neerdaalt, ondergaat en dus als teken van de duisternis. En dit is mooi om te zien. De stad Nineveh staat dan weer symbool voor duisternis. Daar waar er licht zou moeten zijn in het oosten. Jona wordt gevraagd om licht te brengen te midden van die duisternis, maar hij kiest ervoor om weg te vluchten van de Heer en daardoor zelf naar de duisternis toe te gaan. Wanneer men zich kant tegen de wil van God, dan gaat men sowieso naar de duisternis. Maar zelfs daar zal God blijvend licht brengen. En dat zal het verhaal zijn dat we later nog eens zullen lezen, namelijk het vervolg van die eerste drie verzen. Maar wat we nu reeds kunnen begrijpen uit het boek Jona, is dat Jona totaal het tegenovergestelde doet van zijn ware roeping. Hij zal er zelfs voor betalen om weg te kunnen geraken van God. Zo staat er. Hij ging naar Jafo, hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging, hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Misschien hebben wij dat ook al eens ervaren, dat ook wij soms een drang hebben, een wens, om weg te gaan van de Heer, omdat wat Hij voor ons vraagt vaak te moeilijk lijkt. Maar het tegenovergestelde zal waarheid worden. En dat zullen we zien als we eens verder zullen lezen in dat boek van Jona. Namelijk dat Jona wel degelijk geholpen zal worden door God zelf. En dat waren net die eerste woorden die we hebben gelezen. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona. En wij weten dat dat woord van de Heer een persoon is. Dat is toen ook al Jezus Christus, die zich richt tot Jona om bekering te prediken. En hier zien we dus reeds een begin van het teken van Jona, waar Jezus het later in het evangelie over zal hebben. Want hij is dat woord dat bekering predikt. En als wij weg zouden gaan van God, zoals de stad Nineveh het deed, dan betekent dat voor ons een verwoesting. Verwoesting van ons leven, het eeuwige. Verwoesting van het doel dat wij voor ogen hebben, namelijk de hemel. Weggaan van God betekent duisternis. Terwijl bekering, het teruggaan naar God, betekent komen tot het licht. Jona wordt geroepen om dat te prediken. Jezus is gekomen als God zelf, die mens is geworden, net om dat ook weer te preken. En dat is het begin van het teken van Jona, dat Jezus zal geven aan, zoals hij het zegt, een verdorven generatie. En zo hebben we vandaag gelezen in de Heilige Schrift, bij de profeet Jona, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. We lezen nogmaals. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit de Handelingen van de Apostelen, het 13e hoofdstuk. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneer, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Woord van de Heer.

Zussen en broers, in deze tijd na het Pinksterfeest bidden we dat de Heilige Geest ons blijft vergezellen. We bidden omdat we het nodig hebben om te leven in de Geest. Uit het boek Handelingen van de Apostelen, dat een leerschool is in het leven in de Geest, horen we hoe de Heilige Geest de christenen en de verschillende gemeenschappen leidt. En hoe de Heilige Geest de bron is van al hun activiteit en inzet. We hoorden hoe Paulus en Barnabas hun eerste missiereis beginnen, die hen met het evangelie langs de steden van de Middellandse Zee zal voeren. Uiteindelijk tot aan Rome. Maar het is niet gebaseerd op hun eigen initiatief of op het programma van dat van de gemeenschap in Antiochië. Paulus en Barnabas, zegt het boek Handelingen, worden uitgezonden door de Heilige Geest. De Geest werkt in de gemeenschappen en brengt de apostelen in beweging. En zo worden het dynamische, vruchtbare en aantrekkelijke gemeenschappen. Het wonder van Pinksteren blijft doorwerken. Op de Pinksterdag, in het tweede hoofdstuk van Handelingen, wordt de Geest uitgestort en horen de omstanders uit alle volken de verkondiging in hun eigen taal. Na de ondervraging van Petrus en Johannes door het Sanhedrin, in het vierde hoofdstuk van Handelingen, bidden de leerlingen samen en volgt er een nieuwe uitstorting van de Geest, waardoor ze de boodschap van God vrijmoedig blijven verkondigen. En nu hoorden we, in het dertiende hoofdstuk, hoe Paulus en Barnabas worden uitgezonden door de Heilige Geest om onder de volken het evangelie te verkondigen. Zus en broers, in ons gezamenlijk avondgebed bidden ook wij om de Heilige Geest. Ook wij bidden dat het wonder van Pinksteren zal blijven doorwerken. Dat ook wij de vrijmoedigheid ontvangen om te spreken over het evangelie. Pinksteren geeft ons een brede horizon. De horizon van de hele wereld en alle volken. Het is nodig dat wij blijven bidden om de Heilige Geest. Omdat de wind van de tijdsgeest in een andere richting waait dan de adem van Gods Geest. Tussen de volken waait vandaag de wind van nationalisme, competitie en conflict. En tussen de mensen waait de wind van het verheerlijken van het eigen gelijk of van het comfort van het eigen kleine wereldje. En deze wind van de wereld, zussen en broers, kan ook in ons de gave van Pinksteren uitdoven. Maar Paulus schrijft in zijn brief van de Thessalonicenzen: doof de geest niet uit. En in zijn brief aan de Romeinen: laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. De Heer gaf ook aan ons met Pinksteren de Heilige Geest. En hij geeft die steeds opnieuw, om de kracht van vrede tussen de volken en tussen de mensen te brengen, ook hier in onze stad. Het is nodig om met deze blik naar de volken te kijken, een blik van vrede. Patriarch Athenagoras van Constantinopel, die in zijn jonge jaren in de Balkan, in zijn geboortedorp Monastir, alle legers van de Eerste Wereldoorlog voorbij had zien komen en die het lijden van de oorlog van dichtbij had gezien, zei: in Monastir heb ik de Slavische leren kennen en de Duitsers en Oostenrijkers geobserveerd. Ik heb 2 jaar met de Fransen geleefd. Alle volken zijn goed. Elk volk verdient respect en bewondering. Ik heb de mensen zien lijden. Allen hebben nood aan liefde. Wanneer ze slecht zijn, is dat misschien omdat ze de ware liefde niet hebben leren kennen. De soort liefde die geen woorden verspilt, maar licht en leven uitstraalt. Ik weet dat er ook duistere en demonische krachten zijn, die soms bezit nemen van mensen en volken. Maar de liefde van Christus is sterker dan de hel. In zijn liefde vinden we de moed om de mensen lief te hebben. Zussen en broers, dit is de geest van Pinksteren. Dit is de vrijmoedigheid en de vrijheid van het evangelie. Het is de gave van de Heer die ons vrijmaakt van de lasten van berusting of egoïsme. En deze vrijmoedigheid, deze vrijheid wil de Heer ook door ons met anderen delen. Hiervoor zendt Hij ook ons uit door de Geest. En wij kunnen onszelf die vrijheid niet geven op eigen kracht,
Maar het is de vrijheid die de Heer ons geeft door zijn geest. Zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs: waar de geest van de Heer is, daar is de vrijheid. De geest zendt ons uit in de wereld. En de wereld is op deze manier niet te groot voor ons. Want de wereld heeft het gezicht van een zus en een broer die wij kunnen dienen. Een zus of een broer die de Heer op ons pad brengt. En dit geeft ook aan ons eigen leven een zin en een vreugde.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer, goede God. U hebt uw leerlingen naar Pinksteren als pelgrims voor het evangelie uitgestuurd. Geef ons een moedige stem om het te verkondigen. Geef ons de macht om te genezen. Geef ons de barmhartigheid om te begrijpen. Leid ons op de weg die wij moeten gaan. U kent mijn zwakheden en mijn angsten. U weet goed wie ik ben. En toch hebt u zich toevertrouwd aan mijn ellende. Geef dat ik u niet ontgoochel en u niet verraad. Dat ik u niet beledig in het gelaat van de armen en de broers en zussen. Vergeef mijn voorbije leven zonder liefde. Vergeef de zonde van vandaag. Geef me de kracht om menselijker te zijn in de dagen die komen. En altijd in uw dienst te blijven. Bescherm mij tegen de verleidingen van de wereld. Tegen de onverschilligheid die de ergste verleiding is. Open mij steeds meer voor uw liefde. En laat mij nederig en zachtmoedig aankomen in het land van de beloning, het heilige Jeruzalem, stad van vrede.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio diaken Warlito Borja, zo is het juist uitgesproken.
1: Borja, ja, Borja eigenlijk, Borja. Maar je mag ook Borja zeggen.
0: Ja, u bent afkomstig uit de Filipijnen en intussen al een hele tijd woonachtig in België.
1: Inderdaad.
0: Diaken gewijd vrij recent, in 2021.
1: Ja, in 2021, yes. Ja. Dat is waar.
0: Maar al een hele tijd in België.
1: Ja, ik was in 2009 in België gekomen eigenlijk. En dus ik ben hier al 15 jaar.
0: Ja. Wij hebben nu een tijdje geleden mogen leren kennen naar aanleiding van een bezoek van Vormelingen uit Zaventem, waar u momenteel dienstwerk doet. Dat was eigenlijk wel... We hadden zin om u beter te leren kennen in een interview, dus daar hebben we vandaag de gelegenheid voor. Ja, Diaken Warlito, wilt u misschien eerst wat meer vertellen over uzelf? U heeft een gezin en u bent ook afkomstig uit de Filipijnen. Ja. Eerst iets over uw gezin en ook hoe u in België dan terecht bent gekomen.
1: Ja, zeker. Ja, dus ik kom uit de Filipijnen. En ik moet zeggen, een land waar het katholieke geloof diep geworteld is in de cultuur. En ik ben het oudste van 4 kinderen. En ik heb 2 zussen en een broer. Maar ze zijn allemaal getrouwd en wonen nog steeds in de Filipijnen. En ik ben gehuwd met Raquel. Raquel heet mijn vrouw. En we hebben samen een zoon. Ulrich heet hij, Ulrich Jozef eigenlijk. En hij wordt nu 6 jaar. En hij zit momenteel in de eerste leerjaar. En eigenlijk is hij Ulrich benoemd, omdat Ulrich is de eerste heilige verklaard in Duitsland, eigenlijk in principe in Europa. En ik heb mijn studiebeurs van Duitsland gekregen. En Jozef, omdat de heilige Jozef onze heilige patronage is in België. En ja, dus ik was in België gekomen om mijn doctoraat eigenlijk te doen. En dat is omwille van die gelegenheid die ik gekregen heb aan die universiteiten waar ik les gaf. Want eigenlijk was ik, toen ik in de Filipijnen was, zat ik nog in een priesteropleiding. Ik had 9 jaar priesteropleiding gedaan. En na 9 jaar dacht ik, ja, ik was heel jong begonnen. En ik dacht, om dit eigenlijk een heel bewust keuze te kunnen maken, moet ik die andere keuze kunnen goed begrijpen. Dat is de gehuwde keuze. En daarom was ik eigenlijk naar buiten het seminar gegaan. Les gegeven aan verschillende universiteiten, filosofie en theologie. En daardoor had ik de gelegenheid gekregen om mijn studies, mijn doctoraat aan de KU Leuven te doen. Want enkel van mijn collega's in die De La Salle University in Manila waren ook oude studenten van KU Leuven. En dus was ik in België gekomen om mijn doctoraat te doen. En ondertussen had ik ook een aanbod gekregen om hier als diaken te zijn. En dat is door priester Philip Hakor. En ondertussen heb ik ook mijn vrouw ontmoet en eigenlijk hier. En dat was nog een ingewikkelder verhaal, maar kortom, vanuit een priesteropleiding was ik hier gekomen. En dan onze Heer heeft mij in een andere richting eigenlijk geroepen. Daarom had ik gekozen om in België te blijven en als diaken te zijn.
0: U zegt, ik kom uit een gezin van 4 kinderen. Ik wou op jonge leeftijd priester worden. Geloof is iets dat u van thuis uit heeft meegekregen dan?
1: Dat is eigenlijk een... hoe zou ik zeggen? Een moeilijke vraag. Niet zo simpel als hier in België. Want dit is eigenlijk een vraag die ik ooit in een interview in een pastorale zoon in Makelen gekregen. Dat was die pastorale zoon waar ik het eerst benoemd werd. Voor mij klinkt het vraag eigenlijk als typisch Vlaams. Want in België is het vaak gemakkelijk te bepalen of je het geloof thuis hebt ontvangen. Maar in de Filipijnen is dat wat moeilijker. Het geloof is daar bijna vanzelfsprekend. Bijna iedereen is katholiek. 95%. En eigenlijk die 5% die katholiek zijn, zijn in het zuiden, de moslims. En dus bijna iedereen is katholiek in verschillende gradatie van toewijding. Mijn ouders bijvoorbeeld gingen niet altijd systematisch naar de kerk. Nee, dus ze zijn niet echt kerkgangers. Maar in de Filipijnen wordt iedereen gedoopt. En dat was voor ons ook het geval. Maar mijn wormcel bijvoorbeeld ontving ik alleen omdat het een vereiste was om het seminarie in te gaan. Dus zonder de vereiste misschien word ik ook niet gevormd. Dus dat is moeilijk om te zeggen of ik mijn geloof thuis gekregen, maar misschien zonder systematisch op bewust keuze van mijn ouders, wat ik ook geloof ik. Wat ik wel kan zeggen, is dat mijn moeder mij altijd aangemoedigd heeft om priester te worden. Er waren momenten waarop we bijvoorbeeld de rozenkrans baden, omdat er een katholieke traditie is waarbij een Mariabeeld van huis naar huis wordt gebracht. En als Maria bij je thuis blijft, moet je dagelijks de rozenkrans bidden. Samen met die Legio Maria, noemen we ze hen. Ook zijn er processies in de maand mei. En ook grote feestjes van parochies. Iedereen zit eigenlijk welkom. En er zijn veel kerkelijke activiteiten, waardoor het bijna ondenkbaar is om het geloof niet te ontwangen. En in de Filipijnen bijvoorbeeld, begin september, is kerstalgebeurt. Dus vanaf september tot december. Dus eigenlijk, hoewel jouw ouders niet van bewust het geloof aan jou doorgeven, zal je dat systematisch ook door het gemeenschap krijgen. Dus dat is een beetje moeilijk om te zeggen, ik heb dat door mijn familie gekregen. Maar zeker door de gemeenschap. Ja. Door die Filipijnse gemeenschap, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, want de keuze dan om het seminarie binnen te gaan, om de priesteropleiding te volgen, ja, dat doe je natuurlijk alleen vanuit geloof, hè?
1: Dat is waar.
0: Hoe is dat dan bij u geëvolueerd als jonge man?
1: Dus eigenlijk, als ik van dit vraag eigenlijk nadenk, kan ik me nog herinneren, mijn eerste gedachte was om een verschil te maken aan de leven van mensen. Dus we Filipijnen zit ook in armoede situatie. Ja, armoede is eigenlijk heel groot in de Filipijnen. En ik dacht, ik wou iets doen. Ik wil een verschil maken in het leven van mensen. En omdat het geloof al een deel is van mijn leven, heb ik eigenlijk die Heer gevraagd. Heer, wat wil jij van mij? Hoe kan ik een verschil maken in het leven van mensen in de Filipijnen? En toen had ik twee mogelijke keuzes. Om een religieuze leven in te gaan of naar politiek te gaan. Want bij die twee kan je eigenlijk een verschil maken. Als je een politieker bent of een priester, dan kan je echt een verschil maken in het leven van de mensen. En natuurlijk door mijn gebedsleven heeft de Heer me eigenlijk naar het seminarie gebracht. En daar begon het diepe relatie met Jezus. En daar begon eigenlijk de verder onderscheiding tot dienst. Dat ik eigenlijk geroepen was om het wil van God te volgen. En daarna, door het volgen van de wil van God, een verschil ook aan het leven van andere mensen te kunnen maken. Dus vroeger was het einddoel eigenlijk om verschil te maken aan het leven van mensen. Maar het evolueert tot het volgen van Gods wil. En als jij alleen Gods wil volgt, dan de rest gaat ook volgen. Ook de ander doel. Sowieso.
0: Ja, u heeft eigenlijk al een paar keer gesproken over de wil van God en waar u dan geroepen werd en hoe u onderscheiden had. Hoe herkent u de wil van God in uw leven?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, want eigenlijk is dat een samenstelling van gebed en ook leven in geloof. Dus mensen dachten dat als je blijft bidden, dan krijg je die inspiratie om eigenlijk dit te doen, om wat ze noemen als die aha-ervaring. Ah, God wil dat ik dit doe. Maar er zijn heel veel factoren in mijn leven. En omdat ik wanbewust, regelmatig, consequent met God verbonden ben, dan voel ik de roeping waar God mij eigenlijk wil leiden. En ik heb het woord voelen eigenlijk wanbewust gekozen en niet horen. Want ik had ook, toen ik in het seminarie zat, een mystieke ervaring gekregen. Toen ik in die 30-daagse retreat zat, heeft God aan mij gesproken. Niet met een stem, maar met een gevoel. En heb tegen mij gezegd, waar, want hij noemde mij waar. Waar, mijn liefde is groter dan jouw zonde. Dat was de eerste boodschap. Maar niet uit een stem, maar een gevoel. Ik weet niet of dat eigenlijk begrijpbaar is, maar dat is een ervaring. En de tweede is, je hebt tegen mij gezegd, waar, je kan het niet, maar ik kan het wel door jou. En die twee zijn eigenlijk die bron altijd van inspiratie in mijn leven om te blijven zoeken. Wat wil je van mij? Wat wil je dat ik moet doen? Hoe kan ik mijn leven leiden? En dus voor mij is altijd het zoeken van dit gevoel. Niet met een stem, maar met dit gevoel die een invloed heeft aan mijn leven. Dus ik ben in constant dialoog met hem. Soms goede dialoog, soms eigenlijk pittige dialoog. Want ik ben ook altijd open met God, met mijn gevoelens. En hij weet het. En soms, ik heb eigenlijk door de tijd geleerd dat ik moet zijn leiding altijd volgen. Maar soms is het echt moeilijk. Daarom soms zeg ik, Heer, ik weet dat na deze moeilijke situatie zou ik je bedanken. Maar momenteel ben ik eigenlijk boos. Sowieso. Maar dus die is mijn relatie nu met de Heer. Altijd in constant dialoog met hem. In elke moment van mijn leven.
0: Ja, hem overal betrekken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Na een lange tijd dan op het seminarie in Manila, door contacten bent u dan ook in contact gekomen met de universiteit in Leuven?
1: Ah nee, ik heb in contact genomen met de universiteit in Leuven door mijn collega's in De La Salle University in Manila.
0: Toen u al les gaf?
1: Ja, waar ik les gaf. Eigenlijk heb ik les gegeven in St. Paul, Manila, San Beda University, Makati University en ook bij De La Salle University. En ik denk vier van mijn collega's, oude collega's van De La Salle University, waren ook studenten van de KU Leuven. En ze hebben aangemoedigd om mijn doctoraat in Leuven te doen. Daarom was ik in Leuven gekomen.
0: Ja. En hoe was het dan uiteindelijk voor u om in België terecht te komen? Een groot verschil waarschijnlijk?
1: Er was zeker een groot verschil. En ik zou zeggen, dat was voor mij ook een droom die waar is. Want toen ik nog in het seminarie was, grote seminarie was, tot priesterschap, twee van onze seminarievaders waren ook oude studenten aan de KU Leuven. En we zien eigenlijk hoe die opleiding aan de KU Leuven hen geholpen om een grondig theologie te krijgen. Daarom was het mijn droom en de droom van mijn klasgenoten in het seminarie om naar België ons studies te doen. En dus voor mij was dat eigenlijk goed gekomen, zou ik zeggen. En Ja, er is zeker een groot verschil tussen België en de Filipijnen. En in termen van geloof kan ik eigenlijk zeggen dat het geloof meer geworteld is in België dan in de Filipijnen. En dat verbaast eigenlijk veel van mijn collega's aan de KU Leuven. Want veel mensen aan de KU Leuven en ook mijn vriendin hier in België denken dat de tijd van het geloof, katholicisme, christendom in België al gepasseerd is, al oud is. Maar als ik een echt vergelijking maak, zie ik in de Filipijnen de kerken zijn altijd vol. Het zit altijd vol. Op een zondag bijvoorbeeld van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds zijn er elke uur een mis. En de kerk is zit altijd vol. En elke dag zijn er ook eucharistieveringen. Maar als je die gedachten van mensen ziet, die attitudes van mensen, die gedragen van mensen ziet, er is groot armoede in de Filipijnen. Kan je eigenlijk zeggen, die christelijke waardes, principes zijn nog niet echt diep gegaan bij mensen. We zijn nog aan het leren om volgelingen van Jezus te zijn. Terwijl in België, hoewel mensen afstand eigenlijk nemen van die katholieke kerk, zou ik zeggen, Ze gaan niet altijd naar de kerk. Ze gaan niet altijd naar de mis. Als je met mensen hier in gesprek gaat, ga je eigenlijk realiseren, ze kunnen niet denken buiten de katholieke of christelijke perspectief. En ze beschouwen dat eigenlijk als gezond verstand. En dat bewonder me. Want Jezus heeft zelf gezegd, doe als ik deed. En blijkbaar, dat is al de gewoonte in België.
0: Ja.
1: Om te doen als hij deed. Terwijl wij in de Filipijnen zijn ook aan het zoeken. Wat deed Jezus? Hoe kunnen we hem imiteren? En hier, de imitatie is al een gewoonte.
0: Ja.
1: Een gestoond verstand noemen ze.
0: Ja, dat je zou kunnen zeggen van het horizontale aspect, voor de naaste, dat eigenlijk iets diep geworteld is bij ons. En dat misschien de verticale dimensie een beetje verloren is geraakt. En dat we niet beseft dat de twee samenhangen.
1: Voilà. Ja. Daarom denk ik dat die uitdaging is eigenlijk om mensen gewoon wakker te maken met het feit dat die horizontaal en de verticale relatie eigenlijk sterk verbonden is. En dat als we blijven stoppen met de verbondenheid met God, hoewel wij, en ik denk dat België, op mensen in België, hebben dat gevoel nu. Die band tussen wat ze doet en waarom ze dat doen. Uit gewoonte doen ze nog wat ze zijn aan het doen, maar ze weten niet meer maar waarom.
0: Ja.
1: Waarom moet ik bijvoorbeeld rechtvaardig zijn? Ik ben rijk, waarom moet ik dat aan andere mensen delen? maar als we dat niet kunnen hernemen, dan zullen we dat eigenlijk volledig verliezen. Maar tot nu toe is dat nog was verbonden. Maar er is nu een fenomeen waarin mensen zijn verwaard. En ik denk, na de verwaring, als er geen verduidelijking is, gaan mensen vergeten, die zijn waardevol, omdat dit eigenlijk verbonden is met onze relatie met God. En als die bron vergeten is, dan misschien zal die andere perspectieven nog in ons groeien. Die perspectieven die we eigenlijk niet vroeger... Ja, vroeger hadden we ook hier in België. Dus bijvoorbeeld, vroeger zijn er ook slavernij in België. Maar omdat christendom op het leer van Jezus gekomen is, zijn we al tegen slavernij. voor het christendom zijn de vrouwen ook niet beschouwd als gelijkaardig als mannen. Maar toen het christendom kwam, was het veranderd. Maar zonder het besef dat dit eigenlijk verbonden is met die horizontale, de verticale relatie met God, zullen we misschien nog teruggaan naar die gedachte van toen.
0: Ja.
1: Zonder eigenlijk te beseffen.
0: Ja, want u zegt, wat wij hier, om zo te zeggen, gezond verstand noemen, dat is niet evident overal, dat is niet...
1: Nee, zeker niet.
0: Oké.
1: Okay. En toen ik nog in Don Bosco Haak les gaf, heb ik dat aan die leerlingen eigenlijk duidelijk gemaakt, met voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, ik heb tegen hen gezegd, als je naar Azië kijkt, bij die attitudes, gedachten, principes van Japan bijvoorbeeld, dat is totaal anders. En we kunnen niet zeggen dat de gezond verstand van Japanners verkeerd is. Want qua ontwikkeling is Japan eigenlijk meer ontwikkeld.
0: Ja.
1: Dus in principe, als we ontwikkeling eigenlijk baseert op economie en eigenlijk technologie, dan moeten we de gezond verstand van Japanners imiteren. Maar nee, we houden ons gedachten, onze waardes eigenlijk nog vast, omdat we geloven, we denken dat dit eigenlijk voor ons waardevol zijn. Maar waarom? Waarom? En ik denk, het antwoord van die waarom kunnen we eigenlijk beseffen omdat onze relatie met God dat opgebouwd heeft. Eigenlijk sterk gemaakt in onze cultuur, in onze gemeenschap. En waarom gaan we dat vervangen met een andere geloof op waardes? Waarom? En als we die vraag eigenlijk eerlijk willen beantwoorden, zullen we alleen maar terug naar de kern, onze relatie met God opnieuw opbouwen en versterken. Dan kunnen we die gezond bestand dat we nu eigenlijk waardeert, blijven vasthouden.
0: Iets anders, wat ook in mij opkomt, u zei, mijn moeder, hoewel ze niet per se wekelijks naar de mis ging of zo, maar wel gelovig was, was blij dat ik priester zou worden. Dus uw moeder had een goed beeld van wat een priester is.
1: Ja, zeker. Want in de Filipijnen is dat niet alleen een teken van geloof, maar ook een teken van jouw plaats in de gemeenschap. Hè? Dus onze kerk aan priesters is eigenlijk totaal anders dan de kerk van priesters hier in België. Nu, misschien die kerk aan priesters van België toen was onze ook manier van kijken aan priesters nu. En dat is nog niet geëvalueerd. Dus als je een priesterzoon of een priester in jouw familie hebt, dan is het ook een grote genade. Dat is ook een zegening aan de familie. En ja, dus er is ook een soort van bijgeloof bij die verlangen om een priester in de familie te hebben. Maar ja, dat heeft ook geholpen om mee tot mijn relatie met God terecht te komen. Misschien is die bedoeling niet hetzelfde als echt, ja, God te eren en te evangeliseren. Ik weet niet, maar wat ik alleen kan zeggen is dat is door mijn moeder dat ik mijn priesterroeping, die tot diakenroeping geëvolueerd is, gekregen heb.
0: Ja, zo beschouwden we het ook als een eer.
1: Zeker, het is eigenlijk een eer. Want zonder ook de bemoediging van mijn moeder heb ik misschien voor een politieke traject kunnen kiezen. Want zoals ik eerder gezegd heb, mijn eigen droom toen was een, om een verschil te maken aan de leven van mensen. En er zijn twee beste mogelijkheden. Religieuze leven of politiek. En ik kan ook voor de politiek kiezen, want toen was ik ook al actief in onze gemeenschap, buiten de kerk. En er was ook toen voor mij een mogelijkheid om in deze route in te gaan. Maar door de aanmoediging van mijn moeder heb ik voor het priesterschap gekozen, die nu tot diaconaat geleid is.
0: We gaan er even muzikaal tussenuit en spreken dadelijk ook graag verder over uw diaconaat.

0: En welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft. We zijn vandaag in gesprek met diaken Warlito Borja. Afkomstig uit de Filipijnen, intussen al een hele tijd woonachtig in België. U heeft daarnet verteld over uw jeugd, over uw afkomst, uw geloof van in uw jonge jaren en hoe u dan in het seminarie bent terechtgekomen en ook in Leuven uiteindelijk. Toen u in België was, speelde de vraag nog wel, ga ik nu voor het priesterschap gaan of voor het gezinsleven, waar heeft God mij geroepen? Maar wel altijd met het verlangen om iets te doen voor God en voor de kerk.
1: Ja, altijd met de vraag, wat wil jij van mij? Wat is jouw wil in mijn leven? Dat is eigenlijk de kernvraag van mijn leven, altijd God volgen. Dus natuurlijk is het voor mij in het begin moeilijk toen God aan mij bekend gemaakt dat hij een ander plan had. Want ik heb al 9 jaar seminarie vorming gevolgd. En ik was al bereid om hem te dienen als een priester. Dus dat was voor mij ook een beetje pijnlijk. En ik moet eerlijk zeggen, de ontbreek ook mijn relatie met hem voor een tijdje. Want ik was heel serieus met mijn priesteropleiding. Maar toen hij een nieuwe richting aan mij verwees, was dat een beetje verwarrend en pijnlijk. Maar zoals ik zei, ik wou altijd die wil van God volgen. En ik heb geleerd dat als ik dat alleen doe, dan ben ik in de juiste weg. Dan, hoewel in het begin leek dat moeilijk of leek dat pijnlijk, heb ik geleerd. Na een tijdje zou ik hem nog bedanken. En er is altijd een dynamiek van sorry te zeggen en dank je te zeggen. En dan heb ik geleerd, ik zal de sorry bermeden, om eigenlijk niet boos te zijn of kwaad te zijn, maar en direct eigenlijk God vertrouwen dat ik in de juiste richting gaat als ik hem alleen volg. En hoewel dat soms moeilijk is, of soms pijnlijk is, of soms gaat het niet eens met mijn eigen plan. Sowieso.
0: Dat is dan eigenlijk ook een getuigenis dat een roeping echt geroepen zijn is en dat dat niet eigen wil is.
1: Ja, dat is waar. En weet je, ik ben ook voor een tijdje nu ben ik al bezig ook met mijn werk bij de NATO. En dat is in verband met die Amerikaanse bisdom voor militair dienst. En af en toe word ik uitgenodigd om samen met de priesters van die Amerikaanse bisdom een retreat te doen. En dat heb ik aan de priesters eigenlijk duidelijk gemaakt. Ik heb tegen de priesters gezegd, hopelijk weten jullie hoe speciaal jouw roeping is. Want kijk, ik ben een dokter van theologie. Ik spreek bijna 7 talen. Maar ik was niet geroepen tot priester te zijn. Jullie zijn geroepen. En hoewel ik eigenlijk verlang om priester te zijn, God heeft me eigenlijk in een andere richting geroepen. En dus hopelijk kunnen jullie beseffen hoe groot de verantwoordelijkheid is en hoe groot de genade is die jullie van God gekregen hebben, die niet aan mij gegeven heeft. En dat dit inspiratie eigenlijk aan de priesters van die Amerikaanse bisdom om te beseffen, we zijn echt geroepen, maar we staan niet verkeerd. Hè? Ik ben heel blij om diaken roeping te krijgen. En ik heb dat eigenlijk net in een retret ook bij moeder-dochter retret gezegd. Want momenteel ervaar ik ook, zoals mijn gisterlijk begeleider zei, the best of both worlds. Dus eigenlijk, ik ben tot dienst aan de kerk als een gewede. Maar toch ervaar ik ook de liefde met een vrouw en met mijn zoon. die priesters ook niet echt kunnen ervaren, behalve natuurlijk van zijn oorspronkelijke familie. En dat is voor mij ook een grote eer. Wat mijn geestelijke begeleider in de Filipijnen noemt als the best of both worlds. Tot dienst in de kerk, maar toch een gezin, mijn eigen gezin, de liefde van mijn eigen gezin te kunnen ervaren, te kunnen ontvangen. En dat voor mij is wonderlijk. Liefde van God, liefde van God door die gemeenschap en liefde van God door mijn eigen gezin. Heel mooi.
0: Ja, want hoe gaan die twee eigenlijk samen? Ten eerste het diaconaat en dan uw echtgenote leren kennen. Dat is denk ik ook niet voor elke vrouw evident om dat diaconaat te aanvaarden of een plaats te geven. Hè?
1: Dat is waar. En ik ben heel dankbaar dat God heeft mij ook mijn vrouw Raquel gegeven. Daarom kan ik eigenlijk zeggen dat ik zit eigenlijk in de juiste roeping, omdat God heeft mij ook een vrouw die mij steun gegeven heeft. En ik heb ook een zoon die heel blij is met mijn diaconale werk. En ik herinner me ook toen ik een homilie bij die jongeren had. En we moesten zingen en klappen en zo. En hij was daarbij. En na de biering heb hij tegen mij gezegd, daddy, want hij noemt me daddy. Daddy, ik heb een aanpak.

0: iets van de Bijbel te leren. Ik herinner me nog toen we naar vakantie gingen, heb je me geroepen: Daddy, we hebben de Bijbel vergeten. En dat doet me eigenlijk heel plezier om dat te horen. Dat mijn zoon verlangt eigenlijk om meer te ontvangen van God door de Bijbel. En dat is voor mij een goede teken, een eer van de Heer. Dat ik een vrouw die mij steunt in mijn werk en een zoon die in een jonge leeftijd geëngageerd is met wat ik doe.
1: Ja, heel mooi. Ja. Jullie beleven het als gezin.
0: Ja, zeker. We beleven het eigenlijk. Hoewel soms is het moeilijk om dat te doen, omdat het balans te creëren tussen gezinsleven en pastorale werk, dat is echt een uitdaging. Want momenteel bijvoorbeeld ben ik te werk gesteld in een zone van 5 parochies. En er is eigenlijk veel werk aan de winkel, zou ik zeggen. En om een balans te creëren tussen tijd voor het gezin en pastorale werk is niet zo gemakkelijk. Niet zo gemakkelijk. En soms moet ik wanbewust eigenlijk aan de Heer zeggen: Heer, help me om een evenwicht eigenlijk te creëren. Help me om jou te dienen, hoewel in mijn gezin als in mijn gemeenschap. Want ik ben altijd wanbewust dat dit zijn werk is. Dat ik werk alleen samen met hem en dat ik zijn werk doe. En ook met mijn gezin, hè? Niet alleen mijn pastorale werk.
1: En het pastorale werk waarover u spreekt, dat is in de pastorale zone Zaventem.
0: Zaventem.
1: Ja.
0: En de pastorale Zaventem is eigenlijk een gebied waar 5 parochies behoort. Sint Martinuskerk in Zaventem. Sint Jozefkerk ook in Zaventem. En we hebben ook Sint Pancratius in Sterrebeek. We hebben Sint Lambertus in Nossegem en ook Sint Stefan in Sint Stevenswolde. Dus die zijn de 5 parochies die we eigenlijk aan het dienen. Waar we proberen eigenlijk wat nieuwe geest te kunnen inblazen. Want zoals veel parochies in België, het geloof is al, het beoefenen van die verticale geloof is al in nood. In noodsituatie. Daarom zijn we initiatieven aan het voorstellen om wat nog leven in deze kerk eigenlijk nog te kunnen opbouwen.
1: Ja, ik ben ook zeker benieuwd naar wat die concreet inhouden, maar daarvoor nog even, het diaconaat zelf, ja, wat houdt dat eigenlijk in?
0: Dat is een goede vraag, want hoewel ik al een jaar ben in Zaventem, kennen ook de mensen niet wat een diaken is. Daarom heb ik in die laatste editie van onze parochieblad daarover ook geschreven. Want tot nu toe hebben mensen verschillende opinies over wat een diaken is, maar niet echt wat een diaken is in onze kerk. Wel, een diaken is eigenlijk geroepen zijn tot dienst in onze kerk. En die oorsprong vind je in het boek eigenlijk van de handelingen van de apostelen. Waar de eerste 7 diakenen werden aangesteld om te zorgen, eerst voor de armen en de zwaken binnen de gemeenschap. Echt een roeping tot dienst. Diakenen hadden vanaf het begin een speciale rol als dienaren, samen met de bischoppen en priesters, en dat is tot op vandaag niet veranderd. Dienstbaar zijn. De diaken is dus een dienaar die in de voetsporen van Christus de dienaar

0: Certo. E que miskien Stefanus, né? Helix Stefanus, de eerste diaken, die vanwege zijn moedige verkondiging van het evangelie zijn leven gaf en zo de eerste martelaar van de kerk werd. Diakenen maken deel uit van drie niveaus van de heilige orde. Het episcopaat, dat zijn de bischopen, het presbyteraat, de priesters, en het diaconaat, de diaken. En er zijn feitelijk twee soorten diakenen. Die overgangsdiaken, op die transitioneel diaken, en die permanente diaken. Die overgangsdiakenen is iemand die later priester wordt, terwijl permanente diaken, zoals ik, blijft diaken. Dat betekent dat ik mijn leven als diaken kies en niet verder gaat naar het priesterschap. En bij een permanent diaken zijn er ook twee soorten. De gehuwd en ongehuwd diaken. Dus en ik ben eigenlijk een gehuwd diaken, zoals ik vroeger zei. Ik heb een vrouw, Raquel heet ze, en we hebben samen een zoon, Ulrik. En dus wat maakt het verschil tussen een priester en een diaken? Het verschil is eigenlijk best mooi. Een priester is de diener van de sacramenten, vooral de Eucharistie. En hij werd geworden Christus, de priester. Een diaken, daarentegen, is een diener die Christus, de diener, weerspiegelt. Dit betekent dat wij als diakenen dienen in drie belangrijke rollen. Woord, sacrament en naastenliefde. Als diener van het woord prediken we en onderwijzen we. Daarom ben ik ook in Zaventem verantwoordelijk voor de catechese. Als dienaar van het sacrament dopen we, begeleiden we huwelijken en leiden we begrafenissen. Als dienaar van naastenliefde zorgen we voor de noden van anderen. Identificeren we onrecht en werken we aan het verbeteren van ongelijkheden. Wat ik dus niet doe, is biechten op zieke zalven. Maar ik ben er altijd om bijvoorbeeld je kinderen te dopen, zieke familieleden te zegenen of je te begeleiden bij het afscheid van een dierbare.
1: Ja, ik kan me inbeelden voor 5 parochies dat heel veel werk is. Hè?
0: Zeker, zeker. Vooral dat ze hebben nog nooit een diaken gehad. Hè? Mm-hmm. En we zijn nu eigenlijk aan het proberen om de 5 parochies onafhankelijk van elkaar te laten functioneren. In veel zones in onze bisdom is er altijd een poging om de zone tot 1 kerk van te maken. Dat was ook eigenlijk bij ons voorgesteld, maar tot nu toe willen die verschillende parochies hun parochie eigenlijk onafhankelijk van de andere parochies te laten functioneren. En dat is een grote uitdaging, want we hebben niet zoveel parochianen, maar het is eigenlijk nu de uitdaging om meer mensen te trekken. Om actiever te zijn in de parochies. En nu beginnen we in principe met de jongeren. Daarom neem ik het serieus dat ik nu verantwoordelijk ben voor die catechese van de eerste communicanten en ook voor de vormelingen. Dat is ook de reden waarom ik wil initiatieven eigenlijk in die parochies doen om de jongeren te animeren. Hen te trekken om naar de kerk te gaan, om nog actief te zijn in onze gemeenschap. Want momenteel zien we in onze kerken vooral oude mensen. En dat is eigenlijk mijn verlangen, eigenlijk de verlangen van de Heer door mij, dat die jongeren nog actiever zijn in zijn kerk. Want je hebt dat zelf gezegd, laat die kinderen naar mij komen. En dat is een heel grote uitdaging. Vooral omdat de ouderen zelf zijn niet meer zo geëngageerd en niet meer toegewijd om dat eigenlijk te doen. En een van die initiatieven die ik altijd genomen heb, is om een huisbezoek te doen. Dus ik plan altijd huisbezoeken. Ik besteed tijd met de familie te praten, hun verlangens eigenlijk te weten en ook te vragen, wat kan ik voor jullie als jouw zaken doet. En dat heeft eigenlijk meer parochianen in onze gemeenschappen gevraagd. En we zien nu bijvoorbeeld jonge parochianen, jonge gezichten in de kerk. We zien nu nieuwe misdieners in het altaar. En dus ik denk dat het werk van de Heer in onze zoon moeilijk is, maar door de genade van God zien we nog nu, momenteel, eigenlijk kleine succes. En eigenlijk zien we nu hoe vruchtbaar die werk van God is in onze zoon.
1: En zo heeft u, beste luisteraars, kunnen luisteren naar het eerste deel van het gesprek met diaken Warlito Borja. In de volgende uitzending van De Kerk Leeft kan u luisteren naar het vervolg. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, Gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug u, wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Het gaat over Johannes de 23e. Een geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften. Uitgegeven te Lanno, Tielt en Den Haag. En dan beginnen we onmiddellijk. Geestelijk dagboek, oefeningen en geestelijke aantekeningen. 1895 tot 1962. 1895-1900, op het seminarie te Bergamo. 1895. Leefregels die onderhouden moeten worden door de jeugd, die vordering verlangt te maken op de weg van het geestelijk leven en van de studie. Het is dus passend, en dat is een citaat uit het Concilie van Trente, het is dus passend dat de clerici, die toch tot de dienst van de Heer zijn geroepen, heel hun levenswijze zo inrichten dat zij in gedrag en handelwijze, in optreden en woord en in al het andere zich ernstig, ingetogen en godsdienstig tonen. Ook de kleine overtredingen die voor hen als groot zouden gelden, moeten zij vermijden, opdat hun daden bij iedereen respect afdwingen. Einde citaat. Eerste en voornaamste stelregel. Een zeer voorbeeldige, verstandige en geleerde geestelijk leidsman kiezen, op wie men volkomen vertrouwt en aan wie men in volledig vertrouwen in alles onderworpen is, zowel wat zijn raadgevingen als wat zijn leiding betreft. Dagelijks 1. Minstens een kwartier stil gebed, 's morgens onmiddellijk na het opstaan. 2. De heilige mis bijwonen, of liever nog als misdienaar fungeren. 3. Een kwartier geestelijke lezing. 4. 's avonds voor het naar bed gaan een algemeen gewetensonderzoek houden, gevolgd door een oefening van berouw en de stof voor de meditatie van de volgende dag voorbereiden. 5. Voor het middag- of avondeten, of voor het algemene gewetensonderzoek,

te bidden ter ere van de wonden van onze Heer Jezus Christus tussen 6 en 9 uur 's avonds en minstens 3 verstervingen doen ter ere van de heilige maagd Maria. 9. De andere mondelinge gebeden en de andere gebruikelijke devoties tot de heilige maagd, tot de heilige Jozef, tot de beschermheilige en de zielen van het vagevuur verrichten. Deze devoties moeten echter door de eigen geestelijke leidsman goedgekeurd zijn. Zo ook de boeken voor de meditatie en de geestelijke lezing. 10. Een heel hoofdstuk, of tenminste een gedeelte van het stichtelijke boek van Thomas à Kempis in het Latijn lezen. 11. Ten einde standvastig bovengenoemde dingen na te komen, een dagindeling maken en daarin een bepaalde tijd vaststellen voor het gebed, voor de studie, voor de andere devoties, voor ontspanning en voor de slaap, na vooraf met de geestelijke leidsman overleg te hebben. 12. De gewoonte aannemen veelvuldig de geest tot God te richten met korte, doch krachtige schietgebeden. Wekelijks. Te biechten en te communie gaan. Vrijdags en zaterdags vasten. 3. Op die dagen boete doen in overleg met de geestelijke leidsman. 4. Op diezelfde dagen een kwartier langer bidden of geestelijke lezingen doen. Zo mogelijk in een kerk. Men kan dit vervangen door het houden of bijwonen van een bespreking op godsdienstig gebied. Of door een andere vrome bezigheid die de geestelijke leidsman naar zijn goeddunken hiervoor in de plaats heeft gezet.

Nog altijd wekelijks, punt 5. Met één of meer vrienden, zittend of wandelend, over goede en geestelijke onderwerpen spreken. Het onderwerp van de bespreking kan men ontlenen aan de meditatie van 's ochtends of aan de geestelijke lezing, of aan een paar van deze regels. Men kan elkaar dan in een vertrouwelijk gesprek vertellen over het goede inzicht dat men gekregen heeft of dat door de Heer op dat moment ingegeven zal worden. 6. Iedere zaterdag een paar voorbeelden of wonderen van de Heilige Maagd zelf vertellen of laten vertellen, waarover men dan een stichtende en vrome overdenking moet houden. 7. Altijd oprecht schuld bekennen aan de geestelijke leidsman als men in een van de bovengenoemde dingen tekortschiet. Aan hem ook iedere andere schuldige tekortkoming tegen deze regels meedelen en vragen hiervoor boete te mogen doen. Maandelijks. 1. Een dag van strengere afzondering kiezen en zichzelf nauwkeuriger onderzoeken wat betreft het verbeteren van de gebreken, de voortgang in de deugd en het onderhouden van deze regels. 2. Een van de meest voorbeeldige en ijverige jonge mensen uitkiezen en hem verzoeken om ons doen en laten goed in het oog te houden en ons oprecht en liefdevol nog dezelfde dag of zo gauw mogelijk te wijzen op de gebreken die hij in ons bespeurt. 3. Als dit gebeurd is, naar de biechtvader gaan en met hem spreken over het bovengenoemde en over andere bijzonderheden die zich voor kunnen doen. Zijn raadgevingen aanvaarden en deze nauwgezet uitvoeren. 4. Ervoor zorgen dat men de geestelijke leidsman over zijn eigen gebreken inlicht. 5. Iedere maand een heilige patroon kiezen naast de andere beschermheiligen. Jaarlijks. 1. Hier in het seminari, tijdens het carnaval of op een ander tijdstip of elders de geestelijke oefeningen houden, ook als deze niet nodig zijn ter voorbereiding van de wijdingen. En mocht er een geldige verhindering zijn, hierover met de eigen geestelijke leidsman overleggen. 2. In die periode of in een andere, als dat beter uitkomt, de generale biecht spreken over het voorbije jaar. 3. Alvorens met vakantie te gaan, overleg plegen met de geestelijke leidsman om te weten hoe men zich hierin gedragen moet. 4. Voor de bovengenoemde vakantie aan de andere medeleerlingen een of ander punt ter overdenking geven en dit ook van hen vragen om die vakantie door te brengen zoals de Heer wil. Altijd, meer dan voor ieder ander groot kwaad, zich behoeden voor slechte of minder goede kameraden, zoals bijvoorbeeld voor degene die dubbelzinnige dingen zegt of gemene, grievende woorden gebruikt, die graag omgaat met personen van het andere geslacht en praat over liefdesaangelegenheden, die herbergen bezoekt of onmatig is, vooral in het drinken, die er zich op laat voorstaan en vaak strijdlustig en slecht mens te zijn, die zijn tijd met niets doen doorbrengt op pleinen en bij de kraampjes, die speelhuizen bezoekt of ook thuis met kaarten of dobbelstenen speelt en in het algemeen voor degene die zich gedraagt als een jong mens die tegen de goede orde ingaat, afkerig is van de studie en zijn tijd verbeuzelt met onbelangrijke zaken. 2. Nooit omgaan of spelen of schertsen of op welke manier ook te vertrouwelijk zijn met vrouwen, wat ook hun afkomst, leeftijd
of graad van verwantschap mogen zijn. En met hen ook niet de minste vertrouwelijke omgang hebben die op enige wijze gevaarlijk of verdacht zou kunnen zijn. 3. Nooit verboden en evenmin geoorloofde spelletjes spelen. Vooral geen kaartspel of dobbelspel. En zeker niet in het openbaar. En daar waar allerlei soorten mensen bijeenkomen. En zich ook daar niet ophouden om toe te kijken. 4. Om geen enkele reden of voorwendsel elkaar tutoyeren, aanraken, elkaar achterna zitten, tegen elkaar opbotsen of elkaar afranselen. Zelfs niet voor de grap, nog ten opzichte van elkander andere lichtzinnige handelingen bedrijven, lichtzinnige woorden gebruiken of gebaren maken die verachting of een ander groter gevaar ten gevolge hebben. 5. Voortdurend erover waken de schone lelie van de reinheid te bewaren en daarom goed de zinnen onder controle houden. Speciaal de ogen die zich nooit op het gelaat van vrouwen of op gevaarlijke dingen moeten richten en er zich voor hoeden te veel te eten en te drinken buiten de maaltijden om en te luieren. 6. In het bijzonder de nederigheid betrachten en daarom vaak bedenken dat wij in een vergankelijk lichaam leven en dat er in onze ziel onwetendheid en zonde heersen en dat als wij van nature door de omstandigheden of door de genade iets goeds bezitten, dit een aalmoes is die God ons schenkt. Daarom moeten wij onszelf niet prijzen en er niet naar verlangen hoger dan de anderen of gelijk aan hen geschat te worden. 7. Op deze twee deugden moet men altijd de koningin van alle deugden, de naastenliefde, laten volgen. En ter beoefening van deze deugd zal voornamelijk het verdragen van beledigingen dienen en de geneigdheid en bereidheid deze van harte te vergeven. Liefderijk zijn voor de armen, zich in het bijzonder hoeden voor belangstelling en verlangen naar aardse goederen of de grote gehechtheid aan geld. 8. De Heer bidde voor de bekering van de zondaars in het algemeen en in het bijzonder en speciaal voor hen die deel uitmaken van de congregatie van het seminarie als daar zondaars onder mochten zijn en alle middelen aanwenden die daartoe kunnen helpen en in bijzondere gevallen zo nodig in overleg met discrete en bedachtzame mensen en met de eigen geestelijk leidsman met de grootst mogelijke langmoedigheid en discretie te hulp komen door het kwaad op te heffen, het schandaal te doen verdwijnen, zonder de overtreder in opspraak te brengen. 9. Voor het verlaten van het seminarie, nadat men de studie heeft beëindigd, met de geestelijk leidsman spreken over de toekomstige taak en over de regels die in het verdere leven onderhouden moeten worden.

speciale regels voor jonge mensen die priesterkleding dragen. 1. Hij die priesterkleding draagt moet zich nog veel ernstiger toeleggen op eigen vooruitgang en op het streven naar het welzijn en het heil van de naaste als een noodzakelijke plicht van deze status. 2. Als hij naar de stad of naar het dorp gaat, moet hij altijd gekleed zijn in zijn toog. En als hij buitenshuis verblijft of op reis is, moet zijn korte kleding altijd volgens de voorschriften zijn en eenvoudig. En ook thuis moet hij altijd behoorlijk gekleed zijn en de priesterkleren dragen. 3. Hij moet zich goed verzorgen, maar zonder uiterlijke opschik in zijn kleding of manier van doen. Hij moet gesteld zijn op eenvoud, ernst en decorum, waar het de heilige handelingen betreft in de kerk en de sacristie. En daarom moet hij goed op de hoogte zijn van de liturgische richtlijnen. Hij moet de kerkelijke voorschriften die aan zijn status verbonden zijn in acht nemen en speciale gehoorzaamheid aan zijn bisschop betuigen. 4. Hij zal zich ernstiger op de studie moeten toeleggen en hij moet het seminarium niet verlaten alvorens de cursussen beëindigd zijn en zich zo goed als maar enigszins mogelijk is te bekwamen voor de dienst van God en voor het heil van de naaste met preken, biechthoren en andere dergelijke bezigheden, al naar zijn vermogen. Hij zal nooit naar ambten mogen dingen of posities mogen begeren die eervoller zijn of meer voordeel opleveren. Maar bij een zo belangrijke en hachelijke zaak moet hij altijd onbewogen blijven, berustend in Gods wil, in het oordeel van zijn superieuren en in de raad van de eigenlijk geestelijk leidsman. Daarom mag hij bij zijn studie en in zijn goede werken nooit dergelijke doeleinden nastreven, omdat hij al zijn verdiensten zou verliezen en er nooit die echte deugd zou verwerven, noch die bepaalde vrede en zielerust die alle begrip te boven gaan. Over alle die deze regel onderhouden zal vrede en barmhartigheid neerdalen. Toevoegingen. 1. In geval dat hiertoe een bepaalde behoefte bestaat bij iemand van de ... moeten alle voor hem bidden en de communie gaan. 2. Ieder moet ook dagelijks voor het altaar van de Heilige Maagd of elders voor anderen 3 wees gegroet te bidden tot Maria onbevlekt ontvangen, om de grote gave van de heilige deugd en reinheid te verkrijgen en te bewaren. 3. Ook moet hij, die geen priester is, iedere maand de communie gaan voor alle anderen, opdat zij standvastig mogen blijven in het nakomen van de heilige voorschriften, in een echte persoonlijke vroomheid en in een gloeiende, onvermoeibare ijver voor het zielenheil van de anderen. De priesters moeten vervolgens 1 maal per jaar een mis opdragen voor hetzelfde doel, op de dag die hun aangewezen zal worden, speciaal voor het behoud en goede vorderingen van ... tot delging van ieder schuld en om voor alle een waar berouw over eigen zonde en het eeuwige heil te verkrijgen. 4. In geval van overlijden van iemand van de ... moet iemand die geen priester is het officie voor de overledene bidden, de mis bijwonen, een derde gedeelte van de rozenkrans bidden, op zaterdag of op een andere dag vasten en te communie gaan, zo spoedig mogelijk een mis laten opdragen en enkele af laten verdienen. Triduum voor de heilige Franciscus Xaverius, 30 november. 1. Hem in zijn grote nederigheid navolgen om te komen tot de kennis van onszelf, van onze ellende wat de ziel en het lichaam betreft, in onze studie en goede daden niet het eerbetoon, de eer en de achting van de mens zoeken, maar alleen God, zijn glorie en ons welzijn en dat van onze medemensen. 2. Hem navolgen in zijn zelfverloochening, door zoveel mogelijk tegen onze wil en onze grillen in te gaan en te trachten
ons ook uitwendig enigszins te versterven door niet op de gemakkelijkste wijze te gaan zitten of neer te knielen, maar genoegen te nemen met de houding die men aanvankelijk heeft aangenomen en door onze ongebreidelde lust tot kijken, weten, praten enzovoorts in te tomen. 3. Om zijn ijver voor de eer van God en voor het heil der mensen na te volgen met bijzondere en buitengewone innerlijke aandacht en geloof de mis bijwonen en deze opdragen voor het heil, de voorspoed en het behoud van de paus, voor het heil van de kerk, voor de bekering van de ongelovigen en om voor onszelf die geest van ijver, vroomheid, ootmoed, offervaardigheid en wereldverachting te verkrijgen waarin onze vaders ons zulke grote en lichtende voorbeelden waren. Quatriduum ter ere van de heilige Franciscus van Sales, 25 januari. Wij eren deze grote heilige, 1. Door hem na te volgen in zijn zachtheid, door tegenover iedereen hartelijk te zijn, beminnelijk en blij, wat echter samen moet gaan met ernst en bescheidenheid, speciaal tegenover diegenen die ons onaangenaam bejegend hebben, tegenover hen die ons niet zo sympathiek zijn, die beproefd, bekoord en gekweld worden, enzovoorts, waarbij we trachten hen voor God te winnen. 2. Door hem na te volgen in de gestrengheid die hij altijd tegenover zichzelf in acht nam. Door onze wil en ons oordeel zoveel mogelijk te onderdrukken, te beteugelen en te verloochenen. 3. Laten we hem navolgen in zijn liefde tot God door ons dikwijls aan God aan te bieden met handelingen waarmee wij onszelf aan God wijden en door ons bereid en genegen te verklaren om datgene te doen wat hij in deze heilige oefeningen van ons zal verlangen. En intussen vurig te bidden dat wij en de anderen het goede mogen doen. 4. Laten we hem tenslotte navolgen in zijn liefde jegens zijn naaste, met het bidden voor de zondaren, voor de bloei van de katholieke missie, voor de paus en voor de triomf van de kerk. Gebed tot Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Gij hebt mij, Angelus Jozef, uw onwaardige en hulpbehoevende dienaar, niet om mijn verdiensten, maar alleen uit een persoonlijke liefde tot het priesterschap willen roepen. Ik bid u, door de voorspraak van de Allerheiligste en mijn teerbeminde Moeder Maria, die onbevlekt gebleven is, en van al mijn hemelse patroonheiligen, aan wie er liefdevolle zorgen ik mij aanbeveel, verleen mij dat ik, evenals uw veelgeliefde Johannes, door een liefde tot u ontstoken en met alle deugden, maar vooral met de nederigheid versierd, mijn ziel en mijn lichaam en al mijn daden mag wijden aan de verheerlijking van uw naam en van uw bruid, de katholieke kerk. Dat ik ook de harten van alle mensen mag laten branden van liefde tot u, zodat zij u alleen beminnen, u alleen dienen en er op aarde gewerkt mag worden aan de heropbouw van uw rijk, waarvan gij zijt de eeuwige koning en de liefdevolle vredevorst, die tegelijk met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest leeft en heerst, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 274. En wij lezen samen Nehemia hoofdstukken 4 en 5. Esther, aanvulling A en hoofdstuk 1, en Spreuken, hoofdstuk 20, versen 27 tot en met 30. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode de terugkeer lezen wij vandaag verder in het boek Nehemia, waar wij het verhaal volgen van de heropbouw van Jeruzalem. Wij beginnen vandaag ook aan een nieuw boek, het boek Esther. En dit boek is een beetje op een vreemde wijze opgedeeld. We beginnen namelijk niet met hoofdstuk 1, maar met een aanvulling dat aan dat hoofdstuk vooraf gaat. Ook doorheen dit boek zullen we merken dat er aanvullingen zijn. En dan lezen wij vandaag ook de laatste verzen van hoofdstuk 20 uit het boek Spreuken. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Nehemia hoofdstuk 4. Tegenwerking. Toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muur van Jeruzalem vorderde en dat de bressen geleidelijk aan gedicht werden, waren ze razend. Ze sloten een bondgenootschap om samen Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en stelden een wacht in om hen dag en nacht in het oog te houden. En Juda zei: de kracht van de dragers verzwakt, de puinhoop is te groot en wij zijn niet in staat om de muren weer op te bouwen. Onze vijanden zeiden: zonder dat zij iets weten of iets merken, moeten wij ze overvallen, ze doden en een einde maken aan het werk. En de Judeërs die bij hen woonden, zeiden het wel 10 keer tegen ons: kom terug, want zij keren zich tegen ons. Zelfverdediging. Daarom legerde ik het volk bij de lager gelegen delen van de stad, op de onbeschermde plaatsen achter de muur, ingedeeld naar geslachten en gewapend met zwaarden, speren en bogen. Ik bekeek het en richtte vervolgens het woord tot de notabelen, de magistraten en het overige volk. Wees niet bang voor hen. Denk aan onze grote, ontzagwekkende Heer en vecht voor uw broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bezit. Toen onze vijanden hoorden dat wij op de hoogte waren en dat God hun plan verijdeld had, kon ieder zijn werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag werd de arbeid verricht met slechts de helft van mijn mannen. De andere helft hield de wacht, gepantserd en gewapend met speren, schilden en bogen, en stelde zich met hun leiders op achter heel het huis Juda, dat aan de muur bouwde. De dragers droegen met de ene hand het materiaal en hielden in de andere hand een speer. De bouwers hadden bij het werk een zwaard omgebonden. De bazuinblazer stond in mijn buurt. Ik zei tegen de notabelen, de magistraten en het overige volk: het werk is omvangrijk en ligt erg verspreid. Wij zijn over heel de muur verdeeld op grote afstand van elkaar. Als u dus het signaal van de bazuin hoort, moet u zich bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Terwijl de helft met speren de wacht hield, verrichten wij dus het werk, vanaf het krieken van de dag tot het eerste licht van de sterren. In die tijd zei ik tegen het volk dat ieder met zijn werkvolk in Jeruzalem moest overnachten. 'S nachts hielden ze voor ons de wacht en overdag werkten ze. Nog ik, nog mijn broers, mijn gevolg of de mannen van de wacht, niemand van ons was ooit uit de kleren en iedereen was steeds met de speer gewapend. Hoofdstuk 5. Sociaal onrecht onder het volk. Maar onder vrouwen rezen ernstige klachten tegen mede-Judeërs. Sommigen zeiden: wij hebben veel zonen en dochters. We hebben graan nodig om in leven te blijven. Anderen zeiden: we moeten onze velden, onze wijngaarden en huizen verpanden om graan te kunnen kopen tegen de honger. Weer anderen zeiden: we hebben geld moeten lenen om de koninklijke belasting op onze velden en wijngaarden te kunnen betalen. Is ons vlees en bloed niet evenveel waard als dat van onze broeders? Zijn onze zonen soms minder dan hun zonen? Waarom moeten wij dan onze zonen en dochters als slaven verkopen? Verschillende van onze dochters hebben wij als slavinnen verkocht, maar wij kunnen er niets tegen doen, zolang anderen in het bezit zijn van onze velden en wijngaarden. Toen ik deze klachten hoorde, was ik uiterst verontwaardigd. Ik ging bij mezelf te raden en bracht vervolgens een beschuldiging uit tegen de notabelen en de magistraten. Ik zei tegen hen:
U maakt zich tegenover uw broeders schuldig aan woeker. Volksvergadering. Ik riep een grote vergadering bijeen en sprak deze als volgt toe. Zover het ons mogelijk was, hebben wij onze Joodse broeders, die verkocht waren aan de heidenen, teruggekocht. Maar u verkoopt uw broeders, zodat wij ze weer moeten terugkopen? Zij zwegen en wisten niet wat te antwoorden. Ik vervolgde: wat u doet is niet juist. Moet u God niet vrezen bij alles wat u doet? Anders haalt u zich de vernedering van de heidenen, onze vijanden, op uw hals. Ook ik, mijn broers en mijn gevolg, lenen geld en graan aan hen. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Geven vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijftuinen en hun huizen terug. En scheld hun het percent kwijt op het geld, het koren, de most en de olie die u hun geleend hebt. En zij antwoorden: wij zullen alles teruggeven. Wij zullen niets meer van hen eisen. Wij zullen doen wat u gezegd hebt. Ik riep de priesters en liet hen zweren dat zij hun belofte zouden nakomen. Ik schudde toen mijn mantel uit en zei: zo zal God iedereen uit zijn huis en zijn bezit schudden die zijn belofte niet nakomt, zodat hij uitgeschud en berooid achterblijft. De hele vergadering riep: zo zij het. En zij prezen de Heer. Het volk deed wat besloten was. Onbaatzuchtigheid van Nehemia. Vanaf de dag dat ik aangesteld werd als stadhouder over het land Juda, van het 20e tot het 32e regeringsjaar van koning Artaxasta, 12 jaar lang, hebben ik en mijn broeders de toelage niet willen aannemen waar een stadhouder recht op heeft. De vroegere stadhouders, mijn voorgangers, hadden het volk een schatting opgelegd en brood, wijn en 40 zilveren sikkels van hen geëist. Ook hun dienaren legden het volk lasten op. Maar ik deed dat niet, omdat ik God vreesde. Ik heb zelfs persoonlijk deelgenomen aan de bouw van de muur, ofschoon ik geen grond bezat. Al mijn dienaren hielpen gezamenlijk bij het werk. Steeds had ik Judeërs aan tafel, 150 magistraten en degenen die uit de omwonende volken naar ons toegekomen waren. Dagelijks werden een os en 6 van de beste schapen bereid. Ook gevogelte werd er op mijn kosten bereid. En om de 10 dagen een grote hoeveelheid wijn. Ondanks dat heb ik geen aanspraak gemaakt op de toelage van een landvoogd. Want het lot van het volk was al zwaar genoeg. O God, reken mij ten goede aan wat ik voor het welzijn van dit volk gedaan heb. Esther, aanvulling A. Droom van Mordecai. In het 2e jaar van de regering van Artaxerxes de Grote, op de 1e dag van Nisan, had Mordecai, de zoon van Jahir, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin, een droom. Mordecai was een Jood, woonachtig in de stad Susan, een man van aanzien, die een functie had aan het koninklijk hof. Hij behoorde tot de ballingen die door Nabuchodonosor, de koning van Babylon, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonias, de koning van Juda. Dit was zijn droom. Er waren kreten en tumult, donderslag en aardbeving. Heel de wereld was in beroering. Er kwamen 2 grote draken, beide gereed om te vechten. Ze brulden hard. Op hun gebrul maakten alle volken zich op voor de strijd, om te strijden tegen een volk van rechtvaardigen. Het was een dag van donkerte en duisternis. Onderdrukking was er en benauwenis, ellende en grote beroering over de aarde.
Heel het rechtvaardige volk werd met ontzetting geslagen, vol angst voor de rampen die hen bedreigden. Zij bereidden zich voor op hun ondergang en riepen God aan. Uit hun roepen kwam een vloed van water voort. Uit een kleine bron een grote rivier. Het werd licht, de zon kwam op en de vernederden werden verheven. En zij verslonden de hooggezetenen. Wakker geworden kon Mordecai deze droom, waarin hij had gezien wat God besloten had te doen, niet van zich afzetten. Hij trachtte met alle middelen de zin ervan te doorgronden, tot de nacht toe. Complot tegen de koning. Toen Mordecai zich in het paleis te rusten had gelegd, samen met Gabata en Tara, de twee eunuchen van de koning, die met de bewaking van het paleis belast waren, hoorde hij hen met elkaar overleggen en kwam hij op de hoogte van hun plannen. Hij kwam erachter dat ze een aanslag beraamden op koning Artaxerxes en hij waarschuwde de koning voor hen. De koning nam de twee eunuchen een verhoor af. Zij bekenden en werden weggevoerd. De koning liet deze gebeurtenissen opschrijven om de herinnering eraan te bewaren. Ook Mordecai legde deze gebeurtenissen schriftelijk vast. De koning gaf Mordecai een functie aan het hof en beloonde hem met geschenken. Maar de Bugeer Haman, de zoon van Hamadatus, die bij de koning hoog in aanzien stond, nam het voor de twee eunuchen van de koning op en zocht een gelegenheid om Mordecai en zijn volk te schaden. Hoofdstuk 1. De verstoting van Wasti. Het was in de dagen van Ahasveros. De Ahasveros die van Indië tot Kus als koning heerste over 127 provincies. In die dagen dat Ahasveros, de koning, op zijn koninklijke troon in de vesting van Susan zetelde. In het derde jaar van zijn koningschap richtte hij een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en dienaren. De legeraanvoerders van Perzië en Medië, de edelen en de bestuurders van de provincies waren aanwezig. Hij spreidde de rijkdom en de luister van zijn koningschap en de stralende pracht van zijn heerlijkheid ten toon. Vele dagen achtereen, 180 dagen. Toen die dagen verstreken waren, gaf de koning voor al het volk dat in de vesting van Susan woonde, van groot tot klein, een feest van 7 dagen in de binnentuin van het koninklijk paleis. Linnen, wit en violet van kleur, hing met koorden van byssus en van purperen stof en zilveren ringen, die vastzaten aan albasten zuilen. Op een plaveisel van purper steen en wit marmer, parelmoer en kostbaar gesteente, stonden aanlegbedden van goud en zilver. Er werd geschonken in gouden bekers, de ene al mooier dan de andere. En er was een overvloed aan koningswijn, die met koninklijke gulheid gegeven werd. Niemand mocht echter, zo luidde het bevel, tot drinken gedwongen worden. De koning had al zijn hofmeesters de opdracht gegeven om iedereen naar wens te bedienen. Ook koningin Wasti gaf een feest voor de vrouwen. In het paleis van Ahasveros, de koning. Op de 7e dag gaf de koning, vrolijk geworden door de wijn, aan Mehuman, Bizeta, Garbona, Bichta, Abachta, Zetar en Karkas, de 7 eunuchen die Ahasveros, de koning, persoonlijk bedienden, de opdracht om koningin Wasti voor de koning te brengen, getooid met haar koninklijke diadeem. Hij wilde het volk en de rijksgroten laten zien hoe mooi zij was, want zij was mooi om te zien. Maar Wasti, de koningin, weigerde te komen op bevel van de koning, bij monden van de eunuchen.
De koning was hevig verontwaardigd en ontbrandde een ziedende woede. Hij wendde zich tot de wijzen die de tijden kenden. Het was namelijk de gewoonte dat de aangelegenheden van de koning werden voorgelegd aan de gezamenlijke wet- en rechtsgeleerden, zijn naaste medewerkers. Karsena, Setar, Admata, Tarsis...

Memucan het woord ten overstaan van de koning en de rijksgroten. Koningin Wasti heeft niet alleen tegenover de koning misdaan, maar ook tegenover alle rijksgroten en tegenover alle mensen in alle provincies van Ahasveros, de koning. Deze geschiedenis met de koning zal namelijk alle vrouwen ter oren komen. En dan zullen zij minachtend op hun echtgenoten gaan neerzien. Ahasveros, de koning, zullen zij zeggen, gaf opdracht om koningin Wasti voor zijn aangezicht te brengen. Maar zij kwam niet. Vandaag nog zullen alle vrouwen van de rijksgroten van Perzië en Medië, die van de geschiedenis met de koningin gehoord hebben, dat aan de rijksgroten van de koning laten horen. En daar zal heel wat minachting en ruzie van komen. Als het de koning goed dunkt, laat dan een koninklijke beschikking uitgaan die opgeschreven wordt bij de wetten van Perzië en Medië, zodat zij onherroepelijk wordt. Dat Wasti niet meer mag verschijnen voor Ahasveros, de koning, en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een andere vrouw zal geven, die beter is dan zij. En als het door de koning uitgevaardigde decreet bekend wordt in heel het koninkrijk, dat grote koninkrijk, dan zullen alle vrouwen hun echtgenoten respecteren, van hoog tot laag. Dit voorstel vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning handelde naar het voorstel van Memucan. Hij stuurde brieven naar alle provincies van de koning, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Iedere man moest heer en meester zijn in zijn eigen huis en moest de taal van zijn eigen volk blijven spreken. Spreuken hoofdstuk 20, versen 27 tot en met 30. De geest van de mens is een lamp van de Heer. Hij doorzoekt al de diepten van zijn ingewanden. Liefde en trouw behoeden een koning, en zijn troon wordt gestut door barmhartigheid. Het sieraad van de jongeren is hun kracht. De pracht van de bejaarden zijn hun grijze haren. Bloedige striemen polijsten de wil, en slagen zuiveren de diepten van de ingewanden.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 274. En wij hebben zo net Nehemia hoofdstukken 4 en 5, Esther aanvulling A en hoofdstuk 1, en Spreuken hoofdstuk 20 versen 27 tot en met 30 gelezen. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Over Nehemia hoofdstuk 4 vers 9. En wij baden tot onze God. Dit is het enige toevluchtsoord tegen alle vijanden van de kerk. Namelijk het gebed tot God. En de ijver van de leraren die dag en nacht over zijn wet mediteren. En door te prediken, te troosten en aan te sporen,

0: de harten van de gelovigen versterken, tegen de strikken van de duivel en zijn dienaren. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 274. Morgen op dag 275 is het tijd voor Nehemia, hoofdstukken 6 en 7, Esther hoofdstuk 2 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 275.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
3: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De brief aan de Kolossenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Want u moet weten welke zware strijd ik te voeren heb voor u en voor de mensen in Laodicea en voor zovelen die mij nooit in levende lijve hebben gezien. Al mijn moeite is erop gericht dat zij goede moed houden en innig in liefde verbonden blijven en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Ik zeg u dit om te voorkomen dat men u met mooie redeneringen van de wijs brengt. Al ben ik naar het lichaam afwezig, in de geest ben ik bij u en ik zie met vreugde dat u eendrachtig steunt op uw geloof in Christus. Daar u Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet u ook leven in gemeenschap met Hem. In Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl u overvloeit van dankbaarheid. Wees op uw hoede. Let erop dat niemand van u zich laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de kosmos, maar niet op Christus. Want in Christus woont lijfelijk de Godheid in heel haar volheid. En in Hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid. In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar door het afleggen van het lichaam van de zonde door de besnijdenis van Christus. In de doop bent u met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de doden liet opstaan. Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedene leefde, heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven. Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen, die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld. Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis. Laat niemand aanmerkingen op u maken, in zaken eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van de komende dingen. De werkelijkheid behoort aan Christus. Trek u niets aan van een veroordeling door iemand die voldoening vindt in zelfkastijding, in engelenverering en het doorvorsen van zijn visioenen en zonder reden prat gaat op zijn aardse manier van denken. Zo iemand houdt zich niet aan het hoofd, waarvan het hele lichaam door gewrichten en spieren gesteund en bijeengehouden zijn goddelijke groei ontvangt. Als u met Christus gestorven bent en bevrijd bent van de machten van de kosmos, waarom laat u zich dan verordeningen opleggen, alsof u nog in die wereld leeft? Niet aanraken, niet proeven, niet vastpakken. En dit alles betreft dingen die door het gebruik vergaan. Louter menselijke voorschriften en leringen. Ofschoon zo'n zelfgemaakte religie met haar zelfkastijding en minachting voor het lichaam voor wijsheid moet doorgaan, is zij van geen waarde, omdat zij alleen gericht is op zelfbevrediging.

De brief aan de Kolossenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 25. Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Maak de aardse praktijken dood. Ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen. Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd. Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen. Woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal. En vertel elkaar geen leugens meer. Trek de oude mens met zijn gedragingen uit. Bekleed u met de nieuwe mens. Die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus. Bekleed u als Gods heilige en geliefde uitverkorene, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht, in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door hem. Vrouwen, schik u naar uw man zoals het christenen betaamt. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. Vaders, vit niet op uw kinderen, anders worden zij moedeloos. Slaven, wees in alles gehoorzaam aan je aardse heren, niet als oogendienaren om mensen te behagen, maar in eenvoud van hart met ontzag voor de Heer. Wat jullie ook doen, doe het van harte, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen, wetend dat je van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. Jullie dienen de Heer Christus. Wie onrecht doet, krijgt zijn onrecht terug. Hij kent geen aanzien des persoons.

De brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 18. Heren, wees rechtvaardig en billijk tegenover uw slaven, in het besef dat ook u een meester hebt, in de hemel. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. Bid tevens voor ons dat God de deur opent voor onze prediking, om het geheim van Christus waarvoor ik de boeien draag te verkondigen. Bid dat ik het openlijk mag verkondigen zoals het moet. Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven. Tychicus, onze geliefde broeder, mijn trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u volledig inlichten over mijn omstandigheden. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u verneemt hoe het ons gaat en hij u mag vertroosten. Met hem stuur ik Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van uw mensen is. Zij zullen u op de hoogte brengen van alles wat hier gebeurd is. De groeten van Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u al aanwijzingen hebt gekregen. Ontvang hem goed als hij bij u komt. Eveneens groet Jezus u, ook Justus genaamd. Van de besnedenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het Koninkrijk van God. Ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest. Epaphras groet u, een van uw mensen, een dienstknecht van Christus Jezus, die steeds voor u strijdt door te bidden dat u stand houdt als volmaakte mensen die zeker zijn van wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij veel moeite doet voor u en ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Mijn vriend Lucas, de arts, groet u en Demas. Groet de broeders te Laodicea en Nympha en de gemeente die in haar huis samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen en dat u de brief uit Laodicea te lezen krijgt. Zeg tegen Archippus, zorg ervoor dat u de taak goed vervult die u omwille van de Heer op u genomen hebt. Eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. De genade zij met u.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 10. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede. Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters, dat God u lief heeft en dat u door hem bent uitgekozen. Want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar ook met kracht en Heilige Geest en volle overtuiging. U weet trouwens zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid. En niet enkel in Macedonië en Achaïe, maar overal is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar niets over te zeggen. Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 20. U weet immers zelf, broeders en zusters, dat ons optreden onder u niet vergeefs is geweest. Integendeel, na de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u weet, in Filippi hadden te verduren, hebben wij met de hulp van onze God de moed gevonden om ondanks heftige tegenstand het evangelie van God openlijk bij u te verkondigen. Want onze prediking komt niet voort uit dwaling, onzuivere bedoelingen of bedrog. Maar omdat God zelf ons geschikt heeft bevonden en ons het evangelie heeft toevertrouwd, daarom verkondigen wij. Niet om in de gunst te komen bij mensen, maar bij God die ons hart toetst. Nooit immers hebben wij ons ingelaten met vleierij, dat weet u. En evenmin met hebzuchtige bijbedoelingen. God is onze getuige. Wij hebben geen eerbewijzen van mensen gezocht, van u noch van anderen. Ofschoon wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Maar wij zijn als weerloze kinderen onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert. Wij waren u zo innig genegen dat wij u graag niet alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven hadden geschonken. Zo lief was u ons geworden. U herinnert zich toch, broeders en zusters, onze moeite en inspanning. Wij hebben u het evangelie van God verkondigd, terwijl we dag en nacht werkten om niemand van u op kosten te jagen. Samen met God kunt u getuigen hoe vroom en rechtschapen en onberispelijk wij ons tegenover u, gelovigen, hebben gedragen. U weet trouwens dat wij ieder van u hebben vermaand en aangemoedigd, zoals een vader zijn kinderen, en dat wij u bezworen hebben te leven zoals het past tegenover God, die u roept tot zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden, omdat u het woord van God, dat u van ons te horen kreeg, hebt ontvangen en het hebt aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft. Broeders en zusters, u bent navolgers geworden van de christengemeenten van God in Judea, want van uw eigen landgenoten hebt u hetzelfde moeten verduren als zij van de Joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, die ons willen beletten tot de heidenen te spreken, opdat die gered worden. En hierdoor zijn zij voortdurend bezig de maat van hun zonde vol te maken. Maar Gods toren is dan ook in volle mate over hen gekomen. Broeders en zusters, wij waren een tijd lang van u verweest, maar niet van uw liefde. Wij hebben grote moeite gedaan om u weer te zien. Zo vurig was ons verlangen. Daarom maakten wij plannen om u te bezoeken, ikzelf, Paulus, zelfs tot 2 maal toe, maar de Satan heeft het ons belet. Wie anders is onze hoop of onze vreugde of de zegekrans waarop we ons kunnen beroemen, wanneer wij staan voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze roem en onze vreugde.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 13. Ten slotte hielden wij het niet langer uit. Wij besloten alleen in Athene achter te blijven. En Timotheus, onze broeder en Gods medewerker bij de prediking van Christus' evangelie, naar u toe te sturen om u in uw geloof te sterken en te bemoedigen, zodat niemand van u zich door de onderdrukking van dit moment laat verontrusten. Want u weet zelf dat een dergelijk lot voor ons bestemd is. Toen wij bij u waren, hebben wij u al voorspeld dat onze onderdrukking te wachten stond, en dat is ook uitgekomen. U weet ervan. Daarom ook heb ik hem, toen ik het niet langer kon uithouden, naar u toegestuurd om mij te vergewissen van uw geloof. Of de verleider u misschien had overgehaald en onze moeite voor niets was geweest. Zojuist is Timotheus hier aangekomen. Hij heeft ons goed nieuws gebracht over uw geloof en uw liefde. En dat u nog altijd een goede herinnering aan ons bewaart en even vurig verlangt ons weer te zien als wij u. Daarom zijn wij nu, broeders en zusters, bij al onze nood en onderdrukking met troost vervuld door uw geloof. Wij leven weer op. Nu blijkt dat u stand houdt in de Heer. Hoe kunnen wij God genoeg danken voor u, voor alle vreugde die u ons bezorgt ten overstaan van onze God? Dag en nacht bidden wij vurig dat wij u mogen weerzien en mogen aanvullen wat aan uw geloof nog ontbreekt. Mogen God zelf, onze Vader en onze Heer Jezus onze weg bij u laten uitkomen. En mogen de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maken, even groot als onze liefde voor u. Laat Hij uw hart sterken, zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 18. En wat de rest betreft, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus, dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen omtrent een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan u al doet. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. Want dit is de wil van God, dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in dit opzicht tekort doen, want de Heer straft dit allemaal, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk te verstaan hebben gegeven. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen minacht, minacht niet een mens, maar God, die u immers zijn heilige geest schenkt. Over de broederliefde hoef ik niet u te schrijven. Zelf hebt u van God geleerd elkaar lief te hebben. En dat doet u dan ook, jegens alle broeders in heel Macedonië. Wij sporen u alleen aan, broeders en zusters, dit nog veel meer te doen. Stel er een eer in rustig uw eigen zaken te behartigen en met uw eigen handen de kost te verdienen zoals wij u bevolen hebben. Dan zal uw gedrag een waardige indruk maken op de buitenstaanders en bent u van niemand afhankelijk. Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn, zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan, dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen samen met hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weer klinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn. Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 28. Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, broeders en zusters. U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, er heerst vrede en veiligheid, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn. Zij die slapen, slapen 's nachts, en die zich bedrinken, bedrinken zich 's nachts. Laten wij, die behoren aan de dag, nuchter zijn. De borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van de hoop op redding op het hoofd. Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nu wakker zijn of slapen, samen met hem zouden leven. Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet. Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen te erkennen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen. En om hen vanwege hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaar de vrede onder elkaar. Wij vermanen u, broeders en zusters, wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, heb geduld met allen. Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt.

Christus. Die u roept is getrouw, hij zal zijn woord houden. Broeders en zusters, bid ook voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat u deze brief aan alle broeders laat voorlezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.

De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 12. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Die is in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, wij moeten God telkens opnieuw voor u danken. En niet zonder reden. Uw geloof groeit krachtig. Steeds groter wordt de liefde van u allen voor elkaar. Wij roemen dan ook over u in de gemeente van God. Omdat uw geloof stand houdt onder al de vervolging en onderdrukking die u moet verduren. Een bewijs dat Gods rechtvaardig oordeel u geschikt zal bevinden voor het

koninkrijk van God, waarvoor u nu leidt. Want het is rechtvaardig dat God hen die u onderdrukken met onderdrukking vergeldt, en dat hij u die onderdrukt wordt samen met ons rust geeft, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen uit de hemel zal neerdalen in een laaiend vuur. Dan zal hij afrekenen met hen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Een eeuwig verderf zal hun straf zijn, ver van het aanschijn van de Heer en de luister van zijn kracht, wanneer hij op die dag komt om verheerlijkt te worden onder zijn heiligen en gevierd onder alle gelovigen. Want bij u heeft ons getuigenis inderdaad geloof gevonden. Met het oog hierop bidden wij steeds opnieuw voor u, dat God u zijn roeping waardig maakt en dat hij al uw goede voornemers en elk werk van uw geloof door zijn macht tot volkomenheid brengt. Dan zal de naam van de Heer Jezus in u verheerlijkt worden en u in hem, door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.

De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, om niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting, een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn. Laat niemand u hoe dan ook iets wijsmaken. Eerst moet de geloofsafval komen en moet de mens van de wetteloosheid zich openbaren. De zoon van het verderf, de tegenstander die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zelfs zozeer dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. Herinnert u zich niet dat ik u dit meermalen heb gezegd, toen ik nog bij u was? U weet wat hem nu nog tegenhoudt, zodat hij zich pas openbaart als het zijn tijd is. Het geheim van de wetteloosheid doet zijn werk al. Alleen moet degene die dat nu tegenhoudt nog van het toneel verdwijnen. Dan zal de wetteloze zich openbaren en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst. De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de Satan en vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de leugen, opdat allen veroordeeld worden die geen geloof hebben geschonken aan de waarheid, maar hebben gekozen voor de ongerechtigheid. Wij echter moeten God steeds opnieuw danken voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, want God heeft u uitgekozen om u als eerstelingen te redden door de geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat u de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zou verwerven. Dus, broeders en zusters, wees verstandig en houd u aan de overleveringen waarin u door ons, mondeling dan wel schriftelijk, bent onderwezen. Laat onze Heer Jezus Christus zelf, laat God onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken, u bemoedigen en u sterken bij elk goed werk en elk goed woord.

Tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Voorts, broeders en zusters, bid voor ons, omdat het woord van de Heer overal, zoals bij u, zijn zegentocht mag volbrengen, en wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen. Want niet allen hebben deel aan het geloof. Maar de Heer is getrouw. Hij zal u sterken en behoeden voor de boze. In de Heer vertrouwen wij op u, dat u doet wat wij bevelen, en dit ook zult blijven doen. Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God en de standvastigheid van Christus. Wij bevelen u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, iedere broeder te mijden die de arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die u van ons hebt ontvangen. U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen. Wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood zonder betaling gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel moeite en inspanning, om niemand van u op kosten te jagen. Niet dat wij daar geen recht op hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven dat het waard is om gevolgd te worden. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor. Iemand die niet wil werken, zal ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u de arbeid schuwen, elke inspanning uit de weg gaan, maar zich wel met alles bemoeien. In naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen brood moeten verdienen. En u, broeders en zusters, blijf onophoudelijk het goede doen. Geeft iemand geen gehoor aan ons bevel in deze brief gegeven, teken hem dan niet op en ga niet meer met hem om. Dan zal hij zich schamen. U moet hem echter niet behandelen als een vijand, maar terechtwijzen als een broeder. De Heer van de vrede, hij geeft u de vrede, altijd en op allerlei manieren. Moge de Heer met u allen zijn. Deze groet schrijf ik, Paulus, met eigen hand. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.

De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 20. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, krachtens de opdracht van God, onze Redder, en van Christus Jezus, onze hoop. Aan Timotheus, zijn wettig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede vanwege God de Vader en Christus Jezus, onze Heer. Bij mijn vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven om bepaalde mensen te verbieden een afwijkende leer te verkondigen en zich bezig te houden met mythen en eindeloze geslachtslijsten, zaken die alleen maar leiden tot discussies en niets bijdragen tot het heilsplan van God met het geloof. Het doel van het gebod is de liefde die voortkomt uit een zuiver hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn hiervan afgeweken en zijn vervallen tot zinloos gepraat. Zij willen leraren zijn van de wet, maar ze begrijpen niet wat ze zeggen of wat ze zo stellig beweren. Zoals we weten is de wet voortreffelijk, maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en wel bedenken dat de wet er niet is voor rechtvaardigen, maar voor mensen die zich niet storen aan wet of gezag, voor goddelozen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, voor hen die zich schuldig maken aan vadermoord en moedermoord, aan doodslag en ontucht, voor knapenschenders, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en alles wat verder in strijd is met de gezonde leer, die strookt met het glorievolle evangelie van de gelukzalige God die mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer, omdat Hij me vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik vroeger een godslastelaar was, een vervolger en een overmoedige. Maar ik heb barmhartigheid ondervonden, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. De genade van onze Heer heeft mij overstelpt en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En de eerste van hen ben ik. Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden. Christus Jezus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid tonen, als een voorbeeld voor alle die in de toekomst op hem zouden vertrouwen, omwille van het eeuwig leven. Aan de koning van de eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare enige God, zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die vroeger over u zijn uitgesproken. Vecht, daardoor gesteund, voor de goede zaak, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat ze het lasteren zouden afleren.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 15. Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen. Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid en ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen met opgeheven handen bidden, vroom en zonder haat of ruzie. Ik wil ook dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed gaan en zich tooien met bescheidenheid en bezonnenheid, niet met kunstige kapsels, goud, parels of dure kleren, maar met goede werken, zoals dat vrouwen past die godvruchtig willen zijn. Vrouwen moeten in alle rust luisteren naar het onderricht en hun plaats weten. Ik sta hun niet toe zelf onderricht te geven of mannen de les te lezen. Zij moeten rustig luisteren. Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva. En Adam werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet misleiden en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als ze standhoudt in geloof en liefde en heilige bezonnenheid.

De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 16. Dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. De leider van de gemeente moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, matig, verstandig, bezonnen, gastvrij, bekwaam om te onderrichten, niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed weet te leiden en volwaardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te leiden, hoe kan hij dan zorg dragen voor de gemeente van God? Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem hetzelfde vonnis treft als de duivel. Hij moet ook een goede naam hebben bij de buitenstaanders. Anders komt hij in opspraak en valt hij misschien in de strikken van de duivel. Ook de diakens moeten eerzame mensen zijn, niet dubbelhartig, niet verslaafd aan wijn of belust op winst, met een zuiver geweten trouw aan het geheim van het geloof. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen ze, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook de vrouwen moeten eerzaam zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in ieder opzicht betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huis goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een hoge positie en het recht om vrijuit te spreken over het geloof in Christus Jezus. Ik hoop spoedig bij u te komen, maar ik schrijf u dit voor het geval dat ik mocht worden opgehouden. Dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in Gods huis. Dat is de kerk van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid. En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 16. De Geest zegt uitdrukkelijk dat in de eindtijd sommigen zullen afvallen van het geloof omdat ze gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen. Onder invloed van huichelachtige leugenaars die door hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Ze verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God die heeft geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat onder dank wordt aanvaard. Het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed. Als u dit de broeders voorhoudt, zult u een goed dienaar van Christus Jezus zijn, gevormd door de beginselen van het geloof en de goede leer, waarvan u een trouw aanhanger bent. Laat u niet in met banale bakerpraatjes. Oefen u in een godsdienstig leven. Oefening van het lichaam heeft immers weinig waarde, maar een godsdienstig leven is in alle opzichten waardevol. Want het houdt belofte in voor zowel dit leven als het toekomstige. Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een redder is voor alle mensen, in het bijzonder voor de gelovigen. Dit moet u hen bijbrengen en hierin moet u hen onderrichten. Niemand mag u verachten om uw jeugd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet u zich wijden aan de voorlezing van de schrift, de vermaning en het onderricht. Verwaarloos niet de genadegave die in u is en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Neem dit alles ter harte. Ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Houd daaraan vast. Door dat te doen, redt u zowel uzelf als hen die naar u luisteren.

De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 25. Tegen een oudere man mag u niet uitvallen. Spreek tot hem als was hij uw vader. Spoor jonge mannen aan als broeders, bejaarde vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle zuiverheid. Houd de weduwe in ere die werkelijk weduwe zijn. Heeft een weduwe echter kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst leren om toegewijd te zijn aan hun eigen familie en om hun ouders het goede te vergelden dat zij van hen ontvingen, want dit is welgevallig in de ogen van God. De echte weduwe, die alleen is achtergebleven, heeft haar hoop op God gevestigd en blijft dag en nacht bidden en smeken, maar zij die in weelde en overdaad leeft, is levend dood. Ook dit moet u hun met nadruk voorhouden, opdat ze zich onberispelijk gedragen. Wie niet zorgt voor zijn eigen familie, en zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Als weduwe kan een vrouw worden ingeschreven die niet jonger is dan 60 jaar en slechts eenmaal gehuwd is geweest. Zij moet bekend staan om haar goede werken, dat ze kinderen heeft grootgebracht, gastvrijheid heeft bewezen, heilige de voeten heeft gewassen, onderdrukte heeft gesteund, in één woord, zich aan allerlei goed werk heeft gewijd. Jonge weduwe moet u afwijzen, want wanneer hun zinnen hen van de dienst van Christus vervreemden, willen ze opnieuw trouwen en dan krijgen ze het verwijt dat ze hun eerste trouw gebroken hebben. Bovendien maken ze er een gewoonte van de huizen binnen te lopen zonder dat ze er iets te zoeken hebben. En dat niet alleen. Ze praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven. Ik wil daarom dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishouden verzorgen en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven om kwaad over ons te spreken. Want sommigen zijn al van de goede weg afgeweken en de Satan achterna gegaan. Als een gelovige vrouw weduwe onder haar verwanten heeft, moet zij die bijstaan, opdat ze niet ten laste komen van de gemeente. Dan kan deze de echte weduwe ondersteunen. De oudsten die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer, vooral als ze de zorg voor de prediking en het onderricht op zich hebben genomen. De schrift zegt immers, u mag een dorsende os niet muilbanden, en de arbeider is zijn loon waard. Aanvaard geen beschuldiging tegen een oudste, tenzij op het woord van 2 of 3 getuigen. Degene die zich misdragen, moet u openlijk berispen, opdat de anderen worden afgeschrikt. Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen, onderhoud deze regels zonder vooroordeel en doe niets uit partijdigheid. Leg niemand over uit de handen op en maak u niet medeplichtig aan de zonde van anderen. Houd u rein. Drink niet langer alleen maar water, gebruik wat wijn voor uw maag en met het oog op uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden zo algemeen bekend dat ze hen voorgaan naar het gerecht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo zijn ook de goede werken algemeen bekend en anders kunnen ze toch niet verborgen blijven.

De eerste brief aan Timotheus. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 21. Zij die als slaven hun juk te dragen hebben, moeten hun meesters met alle eerbied bejegenen, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minder achten omdat ze hun broeders zijn. Ze moeten hen integendeel des te trouwer dienen, omdat zij die van hun diensten profiteren, één zijn met hen in geloof en liefde. Zo moet u leren en vermanen. Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, hoewel hij niets weet, maar een ziekelijke belangstelling heeft voor twistvragen en bekvechterij. Het resultaat hiervan is afgunst, oneenigheid, lasterpraat, achterdocht en eindeloze discussies tussen mensen met een verwarde geest die van de waarheid verstoken zijn en in de godsdienst een bron van inkomsten zien. Nu brengt de godsdienst ongetwijfeld grote winst voor wie tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Maar als we voedsel en kleding hebben, moet dat genoeg zijn voor ons. Zij die zich willen verrijken, komen in verleiding en raken verstrikt in allerlei dwaze en kwalijke begeerten die een mens in verderf en ondergang storten. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben ze zich gemarteld met kwellingen zonder tal. U echter, man van God, moet hier ver van blijven. Streef naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Vecht voor de goede zaak van het geloof, grijp het eeuwig leven waartoe u geroepen bent en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik vermaan u ten overstaan van God, die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen. Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de koning der koningen en de Heer der heersers. Hij alleen bezit de onsterfelijkheid en hij woont in ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem gezien of is in staat om hem te zien. Aan hem de eer en de eeuwige macht. Amen. De rijken van deze wereld moet u dringend vermanen niet overmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op rijkdom, die onzeker is, maar op God, die ons alles rijkelijk te genieten geeft. Zeg hun dat ze goed doen, rijk zijn in goede werken, vrijgevig zijn en mild. Zo verzekeren ze zich van een goede belegging voor de toekomst om eenmaal het ware leven te verwerven. Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd en keer u af van het banaal en leeg geredeneerde.

De tweede brief aan Timotheus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Dank breng ik aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten dien, wanneer ik u gedenk in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om met vreugde te worden vervuld. Dan komt uw ongeveinsd geloof mij voor de geest. Dat geloof dat eerst uw grootmoeder Lois en uw moeder Unike bezield heeft, en dat nu ook, daarvan ben ik overtuigd, leeft in u. Daarom bind ik u op het hart om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave, die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer en evenmin voor mij, zijn gevangene, maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God, die ons gered heeft en ons heeft geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze daden, maar volgens zijn eigen besluit en genade. Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus. Maar zij is nu openbaar geworden door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie, waarvoor ik ben aangesteld als heroud, apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze beproeving ondergaan. Maar ik schaam mij er niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij in staat is om te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan die dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die u van mij hebt overgenomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met hulp van de Heilige Geest die in ons woont. U weet het, in Azië hebben allen mij in de steek gelaten, onder andere Phygelus en Hermogenes. Moge de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huis van Onesiphorus, want hij heeft mij dikwijls opgemonterd en zich niet geschaamd voor mijn boeien. Integendeel, toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlenen hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoeveel dienst